0: In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: beginnen bij je thuis of onderweg of waar je. Misschien lig je nog wel op dit moment, zou ook kunnen. Deze I'm Your Man van Wham. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen voor iedereen. Goedemorgen voor Anne.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Bob.
0: We gaan er weer voor.
1: Hallo.
0: Het is alweer woensdag.
1: Nou, de week is doormidden.
0: Ja, nou, om 12 uur. Of wil jij nu al dat we de eerste helft van de werkweek achter de kiezen?
1: Ja,
0: dan gaan we naar huis.
1: Ja, het was gisteren Leave Your Work Early Day, trouwens.
0: Oh, vandaar dat je om 11 uur weg was.
1: Ja. Ik dacht, ik pak hem gewoon mee. Vandaag is dat het helaas niet. Dus nu moeten we wel onze werkdag afmaken.
0: Precies, het is gewoon een volledige werkdag. Het is 3 juni vandaag en welkom voor iedereen natuurlijk. Dit is Utrecht is Wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek, leuke onderwerpen. Pittige onderwerpen misschien ook wel.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben het over agressie in de zorg. En over steeds meer mensen die in Utrecht wilde dieren thuis verzorgen. Dat gaat niet altijd goed.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oeh, waar denk ik? Ik denk meteen aan tijgers en krokodillen of zo.
1: Ja, dat is wel heel exotisch. Nee, het gaat om egels bijvoorbeeld en hazen.
0: Oh, oh.
1: Dat zijn dan Nederlandse wilde dieren.
0: Oh ja.
1: Het gaat niet altijd van een leien dakje.
0: Nee.
1: Okay. Oh. We gaan meteen de wildopvang spreken daarover.
0: Laten we het hazenpad maar even kiezen, denk ik.
1: Nou, okay. Dat is wel een goed idee.
0: En leuke muziek, zei ik net al. Deze bijvoorbeeld.

replay. Mooie combinatie, want ze hebben best wel leuke muziek voortgebracht. Maar dan praten we al gauw over de jaren 90, meer dan 30 jaar geleden. Het is allemaal Gordon Replay krijgen deze week de steun mee bij Radio M Utrecht. Als nationale nieuwe met Milobiu. Wij houden er ook van. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en Robert-Jan verderop in de uitzending.

0: Volle Summer op de radio, Radio M Utrecht. En een goedemorgen. Gaat je thee om of niet?
1: Morgen had het veel te weinig.
0: Zo, doe voorzichtig, hè. Het is nog misschien nog heel erg heet. En sowieso water en apparatuur gaat niet samen.
1: Nee,
0: een beetje.
1: Ik ga hem even aan de kant zetten, hoor.
0: 7:09. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Thee, koffie, we hebben het allemaal hier. We zijn echt van alle gemakken voorzien. En de kranten die zijn binnengekomen, die lagen keurig op de deurmat. En die zijn al vroeg binnengekomen hier in het pand aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Wat brengen ze op de eerste pagina? Ik begin met de Telegraaf. Sneller eind aan de reldemonstraties. Het kabinet wil meer ruimte voor burgemeesters en de ME. Burgemeesters en de mobiele eenheid krijgen meer middelen om sneller in te grijpen bij demonstraties die de openbare orde ernstig verstoren. Ingewijden vertellen aan de krant, de Telegraaf dus in dit geval, dat het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet. En ook krijgt de ME meer bevoegdheden om harder en sneller in te grijpen bij escalatie. Ja, zo leeft dat plan om dat te gaan doen. Meer kracht vanuit de burgemeesters, tenminste meer daadkracht en mogelijkheden voor de burgemeesters. Schiet me wel te binnen dat een paar weken geleden de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, er nog om gevraagd heeft om een eigen mobiele eenheid voor Utrecht. Maar dat is door Den Haag afgewezen. Nou, snelle ingrijpen betekent volgens mij ook wel meer mankracht, of in elk geval snel de beschikbaarheid daarover.
1: Ja.
0: En ook wel meer geld vanuit Den Haag. Ik ben benieuwd hoe zij daarover gaat reageren. Kunnen we misschien wel uitdiepen vandaag in het nieuws.
1: Ja, dat is wat uit gaat zoeken. Gaan we naar het AD Utrechts nieuws. Die pakken uit met een verhaal over AI. AI versterkt psychose bij jonge patiënten. Experts pleiten voor betere bescherming. En die maken zich zorgen, dus die experts, over het gebruik van chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Ja, want die chatbots die versterken wanen en achterdochtige gedachten. Of ze zorgen voor isolatie en slaapgebrek. Ja, Stichting Mind, een organisatie die zich inzet voor mentale gezondheid in Nederland, herkent dat beeld. De organisatie concludeerde vorig jaar dat bijna 40% van de mensen wel eens een chatbot gebruikt om over mentale gezondheid te praten. Ja, en ze vermoeden dat het aantal inmiddels hoger ligt. En dat is niet zonder risico's. Dus lees het verhaal vooral in het AD. Ook een stuk over: we kunnen gewoon de hele zomer vliegen. De luchtvaartsector past slimme trucs toe om kerosinetekort af te wenden. Ook benzine voor de auto is er deze zomervakantie genoeg, staat in het Economiekatern.
0: Ja, gelukkig, maar daar hadden we het gisteren nog over. Hè? Over biobrandstof uit het noorden van Nederland. Dat het mogelijk moet maken om in ieder geval te blijven vliegen. En zuiniger ook. En schoner in de nabijheid.
1: Dat is een hoopvolle boodschap.
0: Precies, tenminste, dat lijkt mij wel.
1: Ja.
0: Dan Trouw.

0: voorpagina. Brussel wil einde aan grenscontroles tussen de EU-landen. Ook dat is geen nieuws, want er is al een tijd over gesproken in Straatsburg en in Brussel. De Europese Commissie wil dat Europese landen dus stoppen met grenscontroles, dat terwijl Nederland net had gevraagd om er nog even mee door te mogen gaan. Nou ja, dat kan, maar ook misschien niet meer zometeen als er een halt wordt toegeroepen. De controles zijn ineffectief en ook schadelijk, vindt Brussel. Nieuwe migratieregels maken de regels nu nog minder nodig. Aldus deze opmerking vanuit Europa.
1: Vanuit NRC een grote foto van Donald Pols. Ja, ik kijk terug met schaamte, zegt hij. Hij moet weg bij Tata om verleden als pro-apartheidsactivist. Dat is groot in het nieuws natuurlijk gisteren bij veel nieuwsoutlets. Dan ook een verhaal in het NRC over hormonen. Veel vrouwen raken toch zwanger ondanks een specifieke pil die ze slikken. Ik heb even verder gebladerd, want ik was wel heel benieuwd. Het gaat om het middel Mifepriston. Het onderzoek daarnaar is ook stilgelegd. Hormoonloze pil is het, die leidt tot te veel zwangerschappen. En die zwangerschappen die er ontstaan ondanks die pil, die zijn dan ook buiten baarmoederlijk. En veel vrouwen hebben ook last van bijvoorbeeld hevige buikpijn en veel, ja, emotionele klachten, zoals heel veel huilen en emotioneel zijn. Uit de studie blijkt dat het middel gewoon niet heel erg geschikt is voor vrouwen. Het
0: wordt helemaal niet geschikt, als ik het zo hoor. Tenminste, bij heel veel vrouwen. Dus.
1: Ja, er zijn ook vrouwen voor wie het middel wel goed werkt. Die zijn teleurgesteld, maar dat is een relatief kleine groep als je het vergelijkt met de klachten die de andere vrouwen ervaren.
0: Maar je gaat uit dat de pil de boel wel goed reguleert en al wel voorkomt dat je zwanger bent, maar ook dat het allemaal rustig is, hè? De maandelijkse periode wat rustig is.
1: Kijk, en er zijn altijd bijwerkingen, maar het is wel iets waar je voor inschrijft, zeg maar. En die moeten meevallen, die moeten niet de boel overstemmen, zeg maar. Nou, interessant.
0: Ja, ik denk het wel. En nog even naar de volkskant. Kort naar de voorkant, want door de toenemende geopolitieke onveiligheid stijgen de defensieuitgaven in Nederland in rap tempo. Om snel in te kunnen grijpen en met name te kunnen opschalen is vertrouwelijkheid geboden, zo stelt Defensie. En dat leidt tot zorgen in de Tweede Kamer, die de uitgaven niet goed kan controleren. Je voert het debat liefst zo publiek mogelijk, dus we moeten wel oppassen dat met het excuus van nationale veiligheid niets meer gedeeld kan worden, is de opmerking vanuit Den Haag. Dat zijn de kranten, de voorkanten.
1: Doorheen.

0: Le Poppy op Radio M Utrecht. Over Frankrijk gesproken, want daar kwamen ze vandaan natuurlijk. Zometeen Robert-Jan Boy bij ons. Ik ben benieuwd of hij een beetje goed geslapen heeft. Want het is best een behoorlijke lange dag die hij al over heeft gemaakt gisteren.
1: Nou, behoorlijk.
0: Hij is dus morgens vroeg bij, dan is het 's middags nog het een en ander overleggen. Ook voor Radio Alpe d'Huez, wat in de lucht is gekomen daar vandaan. Ja, en dan ook nog 's avonds overleg. Dus ik denk, je slaapt niet in je eigen, je slaapt met meerdere mensen op een kamer.
1: Ja,
0: lijkt
1: me ook heel erg wennen voor hem.
0: Zeker, we gaan het zo eens even vragen. Ja. Contact met Robert-Jan in Frankrijk, want morgen is die day, zogezegd. Dan gaan heel wat Nederlanders, ook midden-Nederlanders, de hoogte in de Alpe d'Huez beklimmen in het kader van de Alpe d'Huez. Hoor hem zometeen. Even een weerberichtje van Margot Ribberink. Alvast als voorbode voor zometeen het langere gesprek om 6:50. Vanochtend in midden-Nederland ook een beetje zon, maar een enkele bui. En dat wisselt elkaar zo'n beetje af. En daarbij waait er een matige zuidwestenwind. Wordt een graad of 19 vandaag. Verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 melding, het gaat over de A27. Richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je vertraging vanaf knooppunt Gorkum tot Lexmond met de ANWB. 35 minuten extra reistijd. Wens jullie veel sterkte. Ook andere wegen houden we natuurlijk in de gaten in onze omgeving.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: John B. van de Beach Boys. En bij de Beach Boys denk je meteen aan mooi weer, prachtig. Dan denk je aan een terrasje pakken in Frankrijk. Maar dat is toch niet helemaal de werkelijkheid volgens mij. Robert-Jan Boy, bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, mais oui.
2: Hallo.
0: Heb je goed geslapen, vragen wij ons af.
1: Ik heb wel redelijk goed geslapen, moet ik zeggen. Een kort nachtje, maar wel lekker geslapen.
0: Ja, jullie zitten met meerdere mensen bij elkaar, hè? Al voor Radio Aldues ook, hè? Want elke dag ben je bij ons natuurlijk... voor het verslag van de Midden-Nederlanders, zeg maar... die de hoogte in gaan morgen. Maar jullie doen meer dan dat, hè?
1: Ja, dat is zeg maar de speciale zender Radio Alpe d'Huez. Speciaal voor de gelegenheid. Die ter plekke te ontvangen is natuurlijk en ook via in Nederland overigens. En dat is een hele crew die er zit. Ook samen met tv, alle RTV-mensen zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is toch wel een behoorlijke hoeveelheid voor diverse omroepen. Radio 5, Bert Kranenbarg is ook aanwezig.
0: Ja.
1: En ja, dat zit allemaal op de compound, zoals dat heet. En het is gezamenlijk eten. Gisteren was er nog een optreden. Marco Verhoef en Colin op de accordeon. En Marco Verhoef die een bescheiden tweede stem zong.
0: Want we hebben het over de weerman, hè?
2: De weerman, inderdaad.
1: Ja, en zo zijn er van allerlei samenkomsten. Dat we zeggen, met name met eten. Voor de rest wordt er natuurlijk hard gewerkt. Want ik sta nu bovenop de Alpe d'Huez. Ik heb net de eerste bocht naar beneden genomen. Iedereen wordt hier nog een beetje wakker in het appartement. Want ik heb eigenlijk nog geen mens gezien.
0: Mm-hmm.
1: Maar zometeen heb ik een rendezvous beneden. En dan begint weer een dag van stevig tegenaan natuurlijk, want je moet dan weer op de top zijn. Dan weer in het dal, in Boek was zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat was gisteren bijvoorbeeld de gezamenlijke barbecue in het centrum.
0: De barbecue? Oui.
1: Was de barbecue, maar
0: het zijn groot werk... Ja, sorry?
1: Ja, ik wou zeggen dat het werkelijk groot van de regen. Dat was op zich wel jammer. Echt, het kwam met bakken uit de hemel. Maar goed, het was toch gezellig. Overdekt allemaal met van die parasols, je kent het. De barbecue ook, dus dat is toch nog helemaal goed gegaan.
0: Ja. En jullie eten en slapen dan bij elkaar, tenminste met elkaar dan, zeg maar, in de compound, zoals je zegt. Het weer, dat wordt nou steeds slechter trouwens, of niet?
1: Nou, die berichten die zeggen in ieder geval niet dat het mooi zonnig gaat worden. Dus gisteren met name in de namiddag en ook in de middag forse buien. En vandaag zou het 's ochtends droog zijn. Als ik nu even naar de wolken kijk, ik kan ze bijna aanraken bij wijze van spreken, zijn er niet zoveel. Ik zie daar blauwe lucht, ik hoor een vogeltje kwinkelieren op de achtergrond. Maar vanmiddag zou het weer gaan regenen. En voor donderdag zijn, dat is dan de koersdag zoals dat heet, dan zijn er ook wel de nodige buien voorspeld. Alleen wanneer dat dan gaat gebeuren, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Of dat nou vanaf 3 uur is of al eerder. Ja, laten we hopen dat zoveel mogelijk achterwege blijft. Want los van de kou natuurlijk, hoewel het tijdens de klim ook weer lekker kan zijn, zit je dan met nat wegdek. Ja, mensen klimmen omhoog en ze gaan dan weer naar beneden op de fiets. En dat is, dan moet je wel je concentratie even erbij houden natuurlijk in de afdaling.
0: Wanneer starten de eerste deelnemers? Want je zegt donderdag, en donderdag is al morgen, hè?
1: Morgen, inderdaad. 16:30, dat is het, gaat het startschot.
0: Dat is vroeg.
1: 12:00 is het trouwens nog een start voor het eerst. Twee startmomenten, 12:00, maar 16:30. De eerste keer, Centrum Boek, de Wanzin. We gaan er zo meteen kijken. En dan gaat het gebeuren. En de finish is, meen ik, ik dacht 7:00. Dan moet je wel als laatste boven zijn. Dat gaat via de zogenoemde samenhorigheidsklim. Dus dan, alle klimmers die nog omhoog willen, doen het dan gezamenlijk. En de bedoeling is dat ik ook dan mee fiets en daar komt van doe in het programma van Aard.
0: Ja, in de avond, vanaf 5:00 in elk geval. Maar Robert-Jan,
1: 5:00 inderdaad. Ja.
0: Straks horen we je ook weer uitgebreid. Je hebt allerlei dingen voor ogen. Wat is een meet and greet die je vandaag hebt voor ons?
1: Nou ja, we volgen deze week natuurlijk mensen uit onze provincie. Zoals maandag was het Martin van Zijl, die hem donderdag 6 keer wil gaan rijden. Omdat hij de dag ook mede, hij wordt dan 66. Dus dat is een mooi symbolisch iets. Hij gaat het proberen uiteraard. Gisteren hadden we het over de patat van Rogier Sluiters uit Vreeland. En vandaag gaan we praten met het team Antonius Ziekenhuis Nieuwegein Utrecht. Die zijn ook aanwezig. En we gaan het hebben over waarom ze dit doen. Het is de afdeling hematologie, bloedkanker. Ja. Dus denk aan lymfeklierkanker, beenmergkanker. Ze werken met die patiënten. Nou, wat doet het met hun? En vooral ook, belangrijk, wordt heel veel geld opgehaald. Miljoenen. Maar wat moet er met dat geld gebeuren? Hoe belangrijk is die som geld die wordt opgehaald? Ja, al sinds 20 jaar totaal 245 miljoen. Sinds het begin van Alp de Zes. Maar ja, wat moet ermee gebeuren? Onderzoek, dat gebeurt natuurlijk al. Maar wat voor onderzoek dan precies? Nou, daar kunnen zij van alles over vertellen.
0: Ja, we gaan dat horen dus volgende uren in Utrecht is wakker. Nou, veel succes, Robert-Jan. Eerst maar zo'n bakje koffie scoren, weer, denk ik. Kan ik me voorstellen.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb in het hotel... Zijn koffie op.
0: Zijn ze wel zo aardig voor je dan?
2: Vooruitgang.
1: Ja, ze zijn buitengewoon aardig. Ja, heerlijk.
0: Goed. Tot zometeen weer vanuit La Douce France. Robert-Jan, tot zo.
1: Tot zo.

0: The New Seekers, From Down Under, Back, Steel or Borrow. Ja, je kunt kiezen in dit geval, hè. Over kiezen gesproken, een huisdier kiezen. Ja, meestal komt dat van bijvoorbeeld de kinderen uit die zeggen, nou, ik wil een parkietje hebben of ik wil een kat of een hond. Een hond is ook iets waar je even rekening mee moet houden. Trouwens, een vogel ook, denk ik. Er zijn ook mensen die inheemse dieren nemen, die wilde dieren nemen. Daar gaat het vandaag over, hè?
1: Ja, het is meteen om 7:45 vandaag. In Utrecht is Bakker praten met Stichting Snorhaar, de wildopvang van Utrecht. Want er zijn steeds meer mensen die exotische huisdieren hebben. En het gaat niet altijd goed. Die worden dan verwaarloosd of niet goed behandeld. En de vraag aan jullie, namens ons, is: heb jij een bijzonder huisdier gehad? Nou, even een paar voorbeelden. Een chinchilla, een wandelende tak. We hebben een collega die in huis heeft hier. Of misschien een reuzenslak. Nou, wat inspiratie opgedaan dus. Er zijn wat mensen die al hebben gereageerd trouwens. Om toch nog even een reactie door te nemen. Hans zegt, ik heb ooit een wilde eend gehad.
0: Wilde eend?
1: Ja, hij liep als jonkie kwakkend rond, zonder soortgenoten. Toen hebben we hem in een teltje gezet. En hij voelde zich zo thuis dat hij opgroeide tot volwassen eend met ons.
0: Wat geweldig.
1: Lijkt mij heel leuk, echt.
0: Ging Hans ook met de eend in bad dan of niet?
1: Dat willen we wel even weten. Ik weet het, lijkt me zo gezellig.
0: Maar ja, die raakt zo'n eend dan helemaal van jongs af aan gewend aan je. Dus die ziet dat als, heel ver ga ik nu denken, als jouw ouders, zeg maar. Of zijn ouders of zo.
1: Oh, zo leuk.
0: Geinig.
1: Ja, Ruud zegt, goedemorgen Bob en Anne. Ik heb lang geleden een tapijtslang en een anaconda gehad.
0: Zo.
1: Nou, dan noem je wel wat, Ruud. Jeetje mina. Ik heb ze op een gegeven moment wel aan de dierentuin gegeven. Nou, dat snap ik.
0: Maar waarom zou je het doen, überhaupt? Waarom neem je een slang, vraag ik me dan.
1: Ja, Ruud, wij willen graag weten, wat heeft jou gemotiveerd om twee van die exotische slangen in huis te halen? Vond je daar leuk aan? Nou goed, we zijn benieuwd. Heb je ooit een exotisch bijzonder huisdier gehad? Of heb je hem nog steeds? Dat kan natuurlijk ook. Laat het aan ons weten. Je kunt met ons meepraten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Precies. Je zegt wel, we gaan om 7:15 praten met de dierenopvang, de wilde dierenopvang in Utrecht. Want er zijn steeds meer mensen die, niet bewust denk ik zo'n dier verwaarlozen, maar je kunt er niet meer voor zorgen dan.
1: Nee, precies. Ja, dus dat is wel even een gesprekje waard.
0: Gaan we doen.
1: Mooi.
0: Zometeen over gesprekjes gesproken. Gesprekje met Grieta niet, maar met Margot wel. Die heeft zometeen wel wat te vertellen aan ons allemaal.

0: kopje koffie of een kopje thee, dat is lekker wakker worden. Utrecht is wakker. En Margot is er ook bij. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
2: Goedemorgen, Anne.
1: Hallo.
0: Je hebt vast goed geslapen. Het was niet zo'n warme nacht, kan ik me voorstellen, bij jou in de weerhut.
1: Inderdaad. Eventjes kijken naar de temperaturen op dit moment. Bij de start van deze woensdag 14,3 in Cabauw en 14,5 in De Bilt.
0: Lekker. En binnen viel het ook wel mee, heb ik aan, Margot.
1: Ja, ik hou dat goed koel. Als het eventjes wat afkoelt. En dat was gisteravond na een paar hele stevige buien. Ja. Toen zag ik die temperatuur op mijn thermometer zakken naar 15 graden. En toen dacht ik, nou, even lekker alles open. Dus ja, die temperaturen zijn in mijn huis inderdaad lekker gezakt gisteravond.
0: Goed om te horen. Met een mooie nachttemperatuur gaan we de dag in. En jij liet ons al even weten, om 6:30 droeg u dat even voor, dat we wel een beetje zon krijgen in de ochtenduren.
1: Ja, een beetje hoor. Okay. Het is allemaal een beetje, Bob.
0: Ik probeer het optimistisch te benaderen al. Want zon is toch iets wat we lekker vinden, hè?
1: Ja, dat vinden we lekker. En die komt er best wel bij vandaag. Maar wat we ook zien is dikke wolkenpartijen en een aantal buien. En op dit moment zitten die buien al in het westen en zuidwesten van de provincie. Mm-hmm. Gelukkig niet met onweer zoals gisteren. Maar net ten zuiden van de provincie, in Rotterdam en ook in Voorschoten, is al wel onweer gemeld. Dus de zwaarste buien die trekken net ten zuiden van onze provincie. Maar de komende uren zullen wij ook vanuit het westen een aantal regenbuien te verduren krijgen. Tussendoor klaart het af en toe een beetje op. Maar daar moet je ook niet zo heel veel van voorstellen. Daarbij waait de wind vandaag uit de zuidwesthoek. Die gaat ook toenemen. Op dit moment hebben we een windkrachtje 3 uit zuid tot zuidwest. Vanmiddag zelfs af en toe een windkrachtje 4. En van de regen in de drup, want na een dag met vrij veel wolken, een beetje zon en een aantal buien, gaat het aan het einde van de middag en vanavond gewoon ordinair regenen.
0: Ja, ordinair regenen, ja. Het hoort er allemaal bij, maar ja, niet iedereen zit erop te wachten. De natuur vindt het lekker, die houdt wel van een slokkie, denk ik.
1: Inderdaad, de natuur die houdt wel van het slokkie en dat kun je ook goed om je heen zien. Hè. We hadden het net over ons grasmat. Nou, die van mij doet het hier prima.
0: Ja, ja, gaat goed, hè.
1: Maar het is inderdaad een beetje te nat om te maaien.
0: Ja, veel te nat, ja. Moet je niet doen. Dat gaat ook niet, de grasmaaier loopt vast. Sterker nog, laat me even groeien, toch? En dan kan het eruit weer eraf.
1: Okay. Ja, weet je, het is helemaal niet zo slecht voor de bijtjes en andere insecten dat het gras wat langer is en de bloemen die er tussendoor staan bij mij.
0: Zeker. Hey, er zijn mensen die plannen willen gaan maken voor morgen, overmorgen binnen Nederland. Hoe is dat met de natte geit?
1: Ja, het is zo dat met de zuidwestelijke stroming die goed op gang is gekomen, er nog veel meer storingen naar ons toe gaan komen. En morgen is het zo dat we droog beginnen. Zelfs ook een beetje zon. Maar in de loop van de dag en vooral in de middag krijgen we met diverse buien te maken. En dat zijn weer stevige buien. Daar kan ook onweer bij zitten, hagel. Daarbij gaat het morgen opvallend stevig waaien uit het zuidwesten in de loop van de ochtend. Maar vooral in de middag trekt de wind aan. En die temperaturen, nou, vandaag wordt het een graadje of 20. Beetje vergelijkbaar met gisteren. En morgen wordt het 18 graden. Dus wat dat betreft zitten we echt even in een behoorlijk wisselvallige en koele periode. En vrijdag is dat ook zo. Hoewel de onweerskans dan wat gaat afnemen. En in het weekend wordt het een beetje beter.
0: Oké, nou we houden het een beetje vast op dit moment. Oké. Margot, dankjewel. 10:08 spreken we elkaar weer. Hè. Tot zometeen.
1: Gaan we doen.
0: Hoi. En dan gaan we richting 7:00. Met het volgende uur over weer nieuws, weer verkeer. Aandacht natuurlijk voor de wegen in Midden-Nederland. En nu alvast even wat informatie over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en Culemborg heb je 5 minuten vertraging. En nog altijd vanwege een ongeluk flink wat vertraging op de A27. En dan hebben we het over Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Door het ongeluk moet de linkerrijstrook ook nog altijd dicht. 3 kwartier vertraging op dit moment.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
7: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
6: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op zogeheten homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de volgende week inderdaad voor wordt gestemd, wordt het strafbaar om te proberen om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
8: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangepakt.
6: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit onze eigen regio. En misschien is er wel een kleine overlapping met het nieuws uit het binnenland. Dat komt wel eens voor. Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen. Het was een drukke avond voor de hulpdiensten in Amersfoort. Gisteravond was er een explosie in een appartementencomplex aan de Everard Meisterweg. Vermoedelijk was een gaslek de oorzaak. Er is daar veel schade. En de bewoner is gewond geraakt en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet ook onderzoek naar een explosie aan de Zagelaan. Dat was later op de avond. Bij een portiekwoning daar was een explosie, mogelijk door zwaar vuurwerk. Er is schade aan de deur en een raam. Ook daar is een onderzoek gestart naar de daders. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Vervoersbedrijf Transdev waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer door problemen met voldoende personeel. Om ervoor te zorgen dat de bussen natuurlijk blijven rijden in Utrecht, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Ook daar meer over zo meteen om 7:30.
9: Oké, ja, ik maak de grap even, maar ik wil ook in de zomer wel door blijven werken.
10: Ook voor een verdubbeling?
9: Ja? Zeker, nee, echt waar. ik wil wel twee zomers achter elkaar werken dan.
10: Maar nee, dankjewel. Dat
9: je
10: allemaal vrijwillig deed. Maar...
9: Nee. Ja, precies. Voor een appel en een ei. Zeker wel. Marjolein, dankjewel. 19:30 uitgebreid nieuws bij ons op de zender natuurlijk. Uit de regio. Dan verkeersinformatie voor onze regio. Of deze kant opkomend. Vanuit Den Bosch naar Utrecht over de A2 heb ik het dan. Tussen Waardenburg en Culemborg meldt de ANWB. Bijna een kwartier extra reistijd. Het is erg druk. En een ongeluk zorgt voor flink wat vertraging. En een omrijdend advies vanuit Den Haag. Want Breda-Utrecht, daar hebben we het over. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond op de A27. Dat doe je in ieder geval meer dan een uur langer over. Vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het omrijden, dat doe je dan, zegt de ANWB. En dat kan het beste zijn via knooppunt Deil. Dat is richting de A15. Doorrijden naar knooppunt Deil. Op de A2 dan naar boven toe. Maar daar wordt het dus al drukker vanuit Waardenburg. Tot aan Culemborg. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen... in Nieuwegein of Lexmond.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
16: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
9: En laten we gelijk maar op de pedalen gaan staan. Robert-Jan Boy, ja. Bij de Alpe d'Huez. Je bent een stukje naar beneden gegaan. Je hebt weer een rendezvous. Robert-Jan, bonjour, bonjour.
17: Ja, bonjour, bonjour. Ja, mijn rendezvous moet nog precies plaatsvinden, Bob. Maar ik sta nu hier in het plaatsje Bourg-Bazar. Ik ben net met de auto afgedaald, inderdaad. Als ik even omhoog kijk, dan zie je eigenlijk... Alpe d'Huez, goedemorgen. Zie je eigenlijk niet of nauwelijks, want het is in wolken gehuld. Nou ja, misflarden, et cetera. Maar zometeen ontmoet ik hier mensen van het team Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Maar ja, die ziet ook mensen een boodschapje doen, zoals deze meneer. Ja. Wat heeft u ingeslagen?
18: Ik heb broodjes gehaald en wat vleeswaren en 2 bananen.
17: Zo, dat is niet mis.
18: Dat is voor het ontbijt, hè, voor zo dadelijk.
17: Ja, ja. Wat gaat u doen vandaag?
18: Vandaag gaan we een beetje de plaats een beetje verkennen en even wat winkeltjes bekijken en zo. Vandaag een beetje rustig aan doen. En morgen gaat het gebeuren. Hè?
17: Morgen gaat het gebeuren.
18: Ja.
17: 16:30 hier op het plein.
18: Dat klopt, ja.
17: Dan staat u er ook?
18: Nou, ik denk dat... zo'n beetje... We kijken precies op het plein. Hè. We zitten hier in een appartementje. Dus zo gauw het hier vol begint te lopen... dan komen we ook naar buiten toe. Dus ik weet niet hoe het weer morgen vroeg is. Dus
17: dat wordt nog even spannend, hè, dat weer.
18: Ja, dat klopt.
17: Goed, lopen, fietsen?
18: Lopen.
17: Lopen, ja. Kijk. Nou, de wandelschoenen aan. Succes met de voorbereidingen verder.
18: Ja, bedankt.
17: En nu nog rustig. Morgen inderdaad op dit tijdstip is het afgeladen vol in Bourg-Bazar. 5500 deelnemers.
9: Zo.
17: Gaan er maar aan staan.
9: Zijn er nog wel wat, ja. En heel veel mensen uit ons deel van het land ook daarbij. Robert-Jan, tot zometeen weer dan. Na 19:30 in Utrecht is wakker. Dat was al even een kleine rendezvous. Meer rendezvous. Wat een prachtig woord is dat trouwens. Die zal Robert-Jan vanochtend ook weer hebben in Frankrijk. Dan een ander onderwerp waar we het zo meteen al over gaan hebben.
10: Ja, we gaan het zo hebben over agressie tegen zorgpersoneel. Dat wordt niet goed bestreden nog. En het boek Eerste Hulp bij Grenzen, dat moet gaan helpen. We hebben het zo meteen erover met de auteur. En tevens deskundige sociale veiligheid, Evita Lammes.

0: Dat was Marco. Bosato. Kwart over zeven. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, uitschelden, bedreigen of zelfs fysiek geweld. Voor veel zorgmedewerkers is het helaas geen uitzondering meer in het werk. Bijna 9 op de 10 zorgmedewerkers kreeg vorig jaar te maken met agressie. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond Nu 91 in Nieuwegein. Ja, waar ligt de grens? En hoe reageer je als iemand daar overheen gaat? Daarover spreken we met Evita Lammes, deskundige sociale veiligheid. Goedemorgen, Evita.
2: Goedemorgen.
1: Ja, veel mensen denken bij agressie aan dat een patiënt of een cliënt bijvoorbeeld slaat of schopt. Maar er zijn nog veel meer manieren waarop grenzen van medewerkers in de zorg worden overschreden. Ja, wat gebeurt het vaakst en wat doet dat met mensen die in de zorg werken?
2: Ja, wat je ziet dat het meest gebeurt, is toch wel schreeuwen en schelden. Daarna komen slaan, vastpakken, duwen, schoppen. Maar ook bedreigingen komen veel voor, spugen. En een voorbeeld wat ik veel hoor in de ouderenzorg is aanrijden met een rollator.
1: Oh, weet je. Ja. En wat doet dat met mensen die dat meemaken? Wat hoor jij zoal?
2: Ja, wat ik merk is eigenlijk dat men daar toch soms natuurlijk fysiek gewoon leed van heeft. Maar vooral ook zich niet echt gehoord of gezien voelt door eigenlijk collega's en door de organisatie. Dus als dit gebeurt, dat het een beetje wordt gezien als, dat hoort erbij. Of kom op, schouders eronder. En dat eigenlijk heel zonde is. En daardoor wil een kwart van de zorgmedewerkers heeft overwogen om de zorg te verlaten vanwege die agressie.
1: Zo. Ja, waardoor blijven zorgmedewerkers agressie accepteren als het ware, als iets dat bij het werk hoort, zoals je noemde?
2: Nou, eigenlijk dus omdat het zo ontzettend vaak voorkomt. Dat gaat 89% van de zorgmedewerkers die dit vorig jaar heeft meegemaakt in het hele jaar. Dus dat is gewoon ontzettend veel. Dus op het moment dat het heel vaak voorkomt, dan lijkt het al snel normaal. En ook toch wel een beetje een bepaalde cultuur van, ik ga het maar even van stoer doen noemen. Want ik zie dit in de zorg, maar ik zie het bijvoorbeeld ook bij brandweerlieden of bij politie. Dat eigenlijk als één iemand komt met een verhaal van, u bent net aangereden met een rollator. Nou, heel vaak wordt er dan gelachen. Het is natuurlijk ook een absurd beeld, dus dat snap ik. Maar ook dat dan iemand anders er overheen klapt met, ik had. En dan komt er een nog veel erger verhaal.
0: Ja, maar dat hoor je dat overal, hè? Ik bedoel, als jij een verhaal vertelt dat je ziek bent, dan is een ander altijd nog veel zieker. Of kent iemand die bijvoorbeeld nog net even wat zieker was dan dat jij bent, toch?
2: Ja, dat overkomt mij misschien iets minder in de sectoren waarin ik bezig ben. Maar dat klopt wel, dat gebeurt wel veel. Ja.
0: Een verhaal in het algemeen, als het niet over ziekte gaat, wordt gewoon overgenomen door iemand. Dat gebeurt. Ik vind het toch wel, dat rollatorverhaal. Wat doe je als zorgmedewerker als je inderdaad die aanrijding krijgt? Als iemand bewust tegen je aanrijdt, dat is niet leuk. Wat doe je dan? Hoe reageer je?
2: Ja, wat wij dus aangeven in ons boek, we hebben het over tijdens, voor en na een situatie. Dus je kunt van tevoren kun je al grenzen aangeven door bijvoorbeeld huisregels af te spreken met mensen. Dus als dit vaker is gebeurd, dan zou je kunnen zeggen, mevrouw.

0: ja, ik kan me ook zo voorstellen dat er ook situaties zijn waarin zorgmedewerkers misschien denken, nou, die agressieve patiënt, dat hoort een beetje bij het klachtenbeeld of bij de aandoening die patiënt heeft, laat maar gaan. Nou, zoals we eerder net al zeiden. Hoe geef je dan je grenzen aan?
1: Ja, dat is wel ingewikkeld, want we hebben er is natuurlijk een zorgplicht. Dus mensen moet voor iemand gezorgd worden die dat nodig heeft. En daardoor denken zorgmedewerkers vaak dat ze ten alle tijde met alle klachten die er zijn of met alle agressie die er zijn, dat moeten oplossen. Maar het is helemaal oké om ook te vluchten op het moment dat er fysieke agressie is. Dan is het oké om professioneel en soms zelfs professioneel de beste keuze om op dat moment weg te rennen of om op dat moment een grens te stellen. Dus er mag wel degelijk ook naar mensen met een psychische aandoening grens gesteld worden. En het moeilijke is dat vaker herhaald moet worden. En wat daarbij ook heel erg helpt is om ook het team te betrekken. Dus als je als team allemaal één lijn trekt, dan wordt het makkelijker voor een patiënt of cliënt om zich daaraan te houden, omdat het gewoon consequent neergezet wordt.
0: Ja, dan wordt het eigenlijk als het ware consequent afgekeurd, zeg maar.
1: Ja.
0: En ziekenhuizen zijn nog best goed op weg met het opstellen van bijvoorbeeld strengere regels om agressie aan te pakken. Maar verpleeghuizen en ouderenzorg, die blijven achter. Hoe komt dat?
1: Ja, we weten niet precies hoe dat zit. Maar wat wel interessant is, is dat dat in de thuiszorg en ouderenzorg de problemen iets onzichtbaarder zijn, omdat er natuurlijk heel veel één op één gewerkt wordt. Dus we komen bij mensen thuis, ofwel het is in een woongroep. En ook het type agressie wat daar voornamelijk voorkomt is wellicht iets minder ernstig als dat in een ziekenhuis is. Dus iets minder acuut. En omdat je in een ziekenhuis ziet er vaker samengewerkt wordt en vaker samen in één ruimte, is het zichtbaarder.
0: Okay. Ja, in het boek Eerste Hulp bij Grenzen geef jullie dus adviezen en tips en over hoe om te gaan met het aangeven van grenzen in het werk in de zorg. Wat zijn even twee concrete adviezen die je zou kunnen geven als er nu iemand luistert die denkt, ik werk in de zorg en ik heb ineens te maken met agressie?
1: Nou, eentje is heel praktisch. Dat is namelijk, neem een strategische plaspauze als je het even niet weet. Dus stel je voor, er is een cliënt of misschien wel naaste en familie die, en je komt in een dreigende situatie en je voelt al, dit gaat niet helemaal goed. Zeg dan even, goh, ik moet even naar het toilet. En dan ga je heel even strategisch plassen. Kun je even nadenken, kun je even voelen en dan kun je daarna terugkomen. Dus dan heb je eigenlijk een stukje pauze voor jezelf gecreëerd. En daarnaast raden wij ons aan, doe bot. En dan bedoelen we niet doe lomp, maar dan noemen we ons botmodel. En dat is eerst je buikgevoel volgen. De tweede is objectief communiceren. En de derde is teamafspraken maken.
0: Goed om te weten. Wat hoop je voor de toekomst? Gaat dit bijvoorbeeld geïntegreerd worden in het onderwijs voor verpleegkundigen in de opleiding?
1: We hebben wel contact met een aantal onderwijsinstellingen. En Rianne die geeft al les. Uh-huh. Dus dat zou natuurlijk de droom zijn. Dat zou fantastisch zijn op het moment dat duidelijk wordt gemaakt tijdens de opleiding al wat agressie is, hoe je het kunt herkennen, maar ook hoe je dat kunt voorkomen. Dus dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, goed. Evita Lammes, deskundige sociale veiligheid en medeschrijver van het boek Eerste Hulp bij Grenzen. Dankjewel voor je toelichting en succes vandaag.
1: Dankjewel.

0: De Tremolo's uit de jaren 60. En dan houden we vanmiddag ook weer Studio 60's bij Radio M Utrecht. Van 2 tot 3 uur. Alleen maar de jaren 60. Richting 19:30 zo meteen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Doe maar, Jolijn.
1: Ja, ik ga het hebben over een drukke avond voor de hulpdiensten in Amersfoort en omgeving vanwege meerdere explosies. En over de hete zomer die busvervoerder Transdev verwacht.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: te zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Half acht. Het regionieuws van Radio M Utrecht begint in Amersfoort. Het was daar een onrustige avond.
3: Nou zeker, er waren er meerdere explosies. Zoals in een appartementencomplex aan de Everard Meisterweg. Daar was rond 19:15 een ontploffing, vermoedelijk door een gaslek. Hierbij is de bewoner gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. En dat appartement is onbewoonbaar. Ook andere bewoners die moesten tijdelijk hun woning uit. Nadat de constructie van het gebouw was gecontroleerd, konden zij wel weer terug naar huis. En later op de avond werd Amersfoort weer opgeschrikt door een ontploffing. Rond 22:30 ging een explosief af bij de voordeur van een woning aan de Sagelaan. Het zou mogelijk gaan om zwaar vuurwerk, dat wordt onderzocht. En er is veel schade aan de deur en een raam. En om 23:30 was het even verderop in Hooglanderveen ook weer raak. Ook daar een explosie bij een woning. Op straat werd volgens een persfotograaf een fles met benzine gevonden. De politie zette de Hanse Boulevard af voor onderzoek. Vervoersbedrijf Transdev waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer. Dat komt door een tekort aan chauffeurs en uitval van personeel. Om ervoor te zorgen dat de bussen in Utrecht blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Op die manier hoopt het bedrijf de roosters rond te krijgen. De vervoerder heeft laten weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Sinds Transdev het vervoer eind vorig jaar overnam in Utrecht zijn er veel problemen. De Utrechtse wildopvang Snorhaar heeft het maar druk met wilde dieren die worden gebracht. Volgens de organisatie verzorgen steeds meer mensen wilde dieren thuis, zoals egels en hazen. Maar dat gaat volgens de opvang regelmatig mis, doordat de dieren verkeerd eten krijgen. En zonder de juiste zorg gaat het dan snel bergafwaarts. En als het dan echt snel gaat, dan worden ze naar de opvang gebracht. Maar volgens Snorhaar is het dan soms te laat.
2: Gaan we zo even bellen met Snorhaar, kort over 8 ongeveer.
3: Meer nieuws zeg ik nog maar even op de app en op onze website, onder meer over dit onderwerp.
2: Hartstikke goed.
3: Kan het
2: dan
3: weer?
2: Geef het weer. Ja, ja hoor. Zeg het maar weer.
3: Ik wil zo graag, ja. Ook een beetje zon, maar ook kans op buien. En de wind is matig. Het wordt maximaal 19 graden.
2: Marjolein, dankjewel. Meer over het weer ga je ook horen in Utrecht. Dus wakker 19:45, maar gewoon in Brink bij ons. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En zometeen Robert Jan Boy vanuit Frankrijk. Hij gaat praten met de mensen van het Antonius Ziekenhuis. Want ook zij manifesteren zich aan de voet van de Alpe d'Huez om daar morgen de berg te gaan beklimmen. Ja, die verkeersinformatie beperkt zich tot die 2 files die we net hadden, maar wel flink afgenomen de A27, gelukkig maar. Eerst even over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het rijdt langzaam tussen Beest en Knoopend Everdingen. 5 minuten tijdverlies. En de A27, er was een ongeluk gebeurd. De vertraging is intussen flink afgenomen, gelukkig, richting Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond. Nu nog maar 5 minuten.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Utrecht is wakker met Bob.

0: muziek van lang geleden, maar wat is dit leuk. Uit de jaren 60, Dion en de Belmans en de Wanderer. Werd ook op plaat gezet destijds in de jaren voorzichtigheid geboden. In dit geval 70, 80, was 80 volgens mij, door de groep Status Quo, de Wanderer. Maar goed, leuk plaatje, die hebben we gehad. Meer muziek is onderweg en we gaan het straks nog hebben over die wilde dieren.
1: Ja, de wildopvang Snorhaar in Utrecht slaat alarm als het ware. Want er zijn veel mensen die wilde dieren in huis halen. En ja, die dieren die zijn niet goed verzorgd. Die komen zeer verzwakt binnen bij de opvang. Hebben zo meteen een gesprek met Stef Arends van de wildopvang in Utrecht. We stellen je trouwens ook een vraag daarover vandaag. Heb je een bijzonder huisdier gehad ooit? Of heb je hem nog steeds? Bijvoorbeeld een wandelende tak of een reuzenslak, iets exotisch. Laat het ons weten. Kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Krokodilletje?
1: Krokodilletje, tijgertje, tijger.
0: Tijgertje. Maar dat mag niet, hè, trouwens. Dat mag je niet thuis houden. Chimpansee ook niet.
1: Ik had een anaconda in huis net. Vond ik ook wel heftig.
0: Slangen in huis, ja. Leguanen, alles. Dat mag wel, geloof ik. Ja. Ik weet niet precies. Maar goed, het gaat om de verzorging van die dieren.
1: Ja, zeker.
0: We gaan naar Frankrijk, we gaan naar Robert Jan Boy. Want 5500 deelnemers die één of zelfs meerdere keren de Alpe d'Huez gaan bedwingen. Dat gaat morgen gebeuren, de grote dag. Doel is om zoveel mogelijk miljoenen in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding, KWF Kankerfonds. Verslaggever Robert Jan Boy sprak de afgelopen dagen al met meerdere deelnemers, vrijwilligers uit de regio Utrecht. En vandaag is het de beurt aan de mensen van het team Antonius Ziekenhuis. Ja, want wat moet er met dat geld allemaal gaan gebeuren, Robert Jan Boy? Dat is natuurlijk de grote vraag.
2: Ja, dat is de grote vraag. En dat gaan we zo meteen uitgebreid allemaal bepraten natuurlijk. Terwijl we hier op het dorpsplein staan van Bourg d'Oisans, als het ware omringd door de bergketens. Het geeft een beetje een knus gevoel. Te meer naar de bergtop, als ik even weer naar stuurboord kijk, omhuld zijn door mistflarden. Je kunt niet echt naar buiten kijken. Het is hier nog vrij rustig. Er wordt een marktje opgebouwd op het plein. Ik kijk even naar, ja, een enkele bakker is open. Daar kun je natuurlijk een baguette kopen. En diverse croissant naturel natuurlijk. En diverse andere baguettes. En ga zo maar door. Maar ja, wat ook opvallend is hier op het plein, is de startwagen. Een soort trailer met een tent eroverheen. Dan gaat morgen om 16:30 het startschot verricht worden. En Lisbeth Rijmakers, Antonius Ziekenhuis afdeling hematologie.
3: Goedemorgen.
2: Kijkt al een beetje met een blik van ja.
3: Ja, ja. Morgen gaat het gebeuren. Dan gaan we met z'n allen zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor het KWF.
2: Dan sta je hier en masse.
3: Ja, en masse met ongelooflijk veel, ik geloof 5000 fietsers.
2: 5500.
3: 5500 fietsers, oké. Okay, dat weet jij beter dan ik.
2: Ja. Leon Rijmakers, geen familie overigens, begrijp ik.
4: Ja, in een ver verleden is er een link.
2: Ja.
4: Ja, dat hebben we ooit uit laten zoeken. Ja.
2: Staat er ook bij te kijken met een telefoon waar de Garmin op staat. En de verslaggevers een beetje als apropos, want net, je bent gisteren omhoog gegaan.
4: Ja, eergisteren.
2: Eergisteren?
4: Ja, gisteren ook. Maar eergisteren ben ik zo hard mogelijk
2: En vertel het maar wat de tijd was.
4: Ja, 46 minuten.
2: 46 minuten. Ja. Ongelooflijk. Henny Kuiper deed er 44 minuten over in 1977. Dan zijn de tijden veranderd, want hier staat bovenaan, wie staat er bovenaan op jouw Garmin-lijstje?
4: Ja, Jack Burke.
2: Een zekere Jack Burke.
4: Met, 36 minuten afgerond.
2: Dus dat is nog sneller dan Pantani?
4: Ja, het ligt eraan tot waar je rekent.
2: Dat is ook weer een verhaal. Maar jij, welke plek sta jij nu?
4: Ja, er staan nog steeds 559ste mee. Dus,
2: ik vind het toch allemaal heel knap.
3: Ja, we hebben onze hoop gevestigd op Leon.
2: Zeg, maar het is een serieuze aangelegenheid. Jullie zijn van de afdeling hematologie.
3: Ja.
2: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Hematologie is het medisch specialisme wat zich bezighoudt met bloedziektes, bloedkankers. Hè, dus bijvoorbeeld leukemie, maar ook lymfeklierziekte. En allerlei chronische ziekten als de ziekte van Kalig, die zich via het bloed verspreiden.
2: Zeg maar. Jullie gaan uiteraard, je bent intensief in contact met de patiënten.
3: Ja, zeker.
2: Ja, hoe is dat? Wat betekent dat voor jullie?
3: Wat betekent dat voor ons? Dat is ons dagelijks werk. Dus daar doen we hard ons best voor. Mensen zie je langdurig en volg je langdurig. Omdat dat hele lange ziekteprocessen zijn. Lange behandelingen. Soms ook mensen die daar niet meer beter van worden. Dus dat zijn geschiedenissen met mensen die je langere tijd volgt. En dat is heel waardevol. Heel voldoeninggevend. En soms ook heel verdrietig als het niet goed afloopt.
2: Dus, ja. En jij bent beginnend, zeg maar.
4: Ja, ik ben afgestudeerd arts. En ik hoop in opleiding te komen tot medisch specialist binnenkort.
2: En waarom heb je voor dit vak gekozen?
4: Ik denk toch ook wel, mijn vader is hematoloog, moet ik wel bekennen. En die heeft me ooit een boek gegeven en die heeft me verder nooit gepusht of gedwongen of iets. En dat heb ik gelezen. Dat ging, De Keizer aller Ziektes heet het boek. Ja. Oh. En daarna, dat ging ook heel erg over de geschiedenis van kanker. En ook de therapieontwikkeling. Eigenlijk de hematologie is het eerste... een vorm van kanker waar we echt behandelingen voor hadden. Systemische behandelingen. En dat heeft mij een beetje overtuigd al helemaal in het begin van mijn opleiding om deze kant op te gaan.
5: Ja, en Liesbeth zei net, het is heel dramatisch vaak. Ook niet vrolijk, omdat het misschien ook goed afloopt natuurlijk, dat kan ook.
4: Ja, ik denk dat wel mooi aan... Het vak ook is dat je juist ook heel wat mensen kan genezen. Ja. Of in ieder geval bepaalde ziektebeelden ook meer tot chronische ziekte kan maken. Ja. Dus je kan aan mensen kan vertellen van we kunnen deze ziekte nooit helemaal wegkrijgen. Maar het hoeft ook niet per se hetgene te zijn waar u aan doodgaat.
3: Ja, precies.
5: En waarom doen jullie mee in Alpe d'Huez?
3: Omdat we houden van fietsen.
5: Ja.
3: Omdat Okke de Weert, een van onze hematologen, zei van... ik heb ons team ingeschreven, we gaan fietsen. Ja. Doe je mee?
5: Ja.
3: Dus toen zijn wij allemaal braaf ja. We hebben een hecht behandelteam, dus dat is ontzettend leuk om dit samen te doen. Primair houden we van fietsen en secundair zoveel mogelijk geld ophalen. Hè? Dus omdat wij zien dat geld nodig is voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe behandelingen, maar ook snelle opsporen.
5: Ja. Ja.
3: En naar de
5: daar gaan we zo een half negen uitgebreid verder over praten. Ja. Maar ik hoorde ook dat het een soort eerbetoon is voor patiënten.
3: Ja, dat zal voor iedereen die meefietst van ons een beetje verschillend zijn. Maar het is ook, we werken dagelijks met mensen die ook niet meer beter worden. Of nog bezig zijn met een intensief ziektetraject. En dat is toch ook, met hen in gedachten fietsen we ook. En dat zal voor iedereen een beetje persoonlijk verschillend zijn. Maar,
5: Nou...
4: Voor mij geldt ook wel een persoonlijk verhaal.
5: Ja.
4: Kijk, naarmate je ouder wordt, kunnen mensen toch helaas kanker krijgen. Maar ik heb ook twee jonge familieleden. Mijn zus heeft te maken gehad met kanker. Die is gelukkig genezen. En ik heb de partner van mijn nichtje, die heeft er nu mee te maken. Ook iets wat we goed kunnen behandelen. Maar wel allebei, zo rond het 30ste levensjaar.
5: Ja.
4: En dat maakt dan ook nog wel extra veel impact.
3: Ja.
4: Want je blijft eigenlijk voor het leven toch, ook al ben je genezen, kankerpatiënt.
3: Ja.
4: Dus dat is een extra motivatie voor mij om mee te doen. En ook voor hun om de berg op te fietsen.
5: Ja. Allemaal om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Nou, we gaan zo meteen verder praten over wat kan het met het geld? Wat moet je met het geld? Waarom is het geld zo hard nodig?
3: Ja, precies.
4: Zeker.

0: Zo'n milieu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Horen we zometeen Margot Ribberink over het weer van vandaag en de komende dagen. Gaat het goed, Margot?
1: Jazeker.
0: Oké, tot zo. Want we willen het nog even hebben over wilde dieren. En met name wilde dieren waar je niet meer voor kunt zorgen. Wat moet je er dan mee?
1: Ja, dat stel je vandaag de vraag. Heb jij een bijzonder huisdier gehad? Of heb je nog steeds eentje? Ja, voorbeelden zijn bijvoorbeeld een reuzenslak of een chinchilla. In ieder geval iets meer exotisch huisdier. We hebben het erover omdat vandaag straks zo meteen om 7:45 met Stichting Snorhaar bellen. Dat is de wildopvang van Utrecht. Je krijgt steeds meer wilde dieren binnen, hazen en egeltjes die in slechte staat binnenkomen. Dat ze toch niet goed verzorgd worden als ze bij mensen in huis wonen. Er zijn ook mensen die hebben gereageerd op de vraag, zoals David. Dat vind ik wel mooi. Hij zegt, als kind had ik een grote wekfles met een mierenvolk erin. Vond ik heel leuk.
0: Oh.
1: Ja. Nou, David, ik zal je vertellen, ik heb ook mieren in huis. Maar niet in een wekfles, die lopen dan over de vloer. Ik had iets gemorst. Nou, daar ben ik niet meer vanaf gekomen. Dus ja, over huisdieren gesproken. Soms heb je ook huisdieren die je niet helemaal wenst. Zeg maar.
0: Precies, ja. Je hebt ze in huis, maar het zijn geen leukertjes. Nee. Zeg maar. Ze zijn er ook met veel, denk ik. Weet. Roep komt te gaan.
1: Ja. Oh, verschrikkelijk, gatsie. Ja, en ik heb nog wandelende takken gehad, zegt David. Kikkervisjes, schuppen, kippen, konijnen, tammen en wilde muizen. Een ruwharige hamster, honden, zelfs ook nog katten. En nu heb ik het allergekste dier in huis, zegt hij. Een zoogdier dat luistert naar de dame David.
0: Ja, geweldig. Goed. Een dierenliefhebber David mee, dat is duidelijk.
1: Oh. Weet je. Ja, en Anneke zegt, ooit lang geleden kregen mijn jongens een slang. Nou, ik was als de dood voor slangen.
0: Ja, joh.
1: Hebben ze maar een half jaar gehouden. Toen weggedaan. Ik kreeg nachtmerries van die slangen. Oh, nou, dat was dan een klein conflict, zo te lezen. Ja, en Else zegt, ik vond het leuk om duifjes te houden.
0: Oh.
1: Ja, dus duiven, dat is natuurlijk ook wel een beetje een niet heel gangbaar huisdier. En Nelly, nou, die is gewoon heel blij met haar kat, want die post een foto met haar Siamese kat. Wat een liefje. Kijkers. Heel leuk.
0: Nou, die wordt wel meer gezien als een huisdier, toch?
1: Ja,
0: een zeker. Gangbaar huisdier.
1: Het is een lieve dierenvriend. En katten en honden zijn natuurlijk hartstikke gangbaar. Nou, we zijn benieuwd. Heb je ooit een bijzonder huisdier gehad? Laat het ons weten. Kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Margot, is het bij de beesten afgeweest vroeger bij jullie thuis? Hadden jullie dieren of niet thuis?
2: Wij hadden honden, dus dat is leuk. Wampie was een klein foksje en die kon heel goed voetballen. En toen ik biologie studeerde in de 80e jaren in Nijmegen...
0: Ja. Ja.
2: Heb ik een vriendje gehad. Ik zeg gehad.
0: Eentje?
2: Want die had, wel meerdere, maar daarover niks meer. Maar die had, en dat wist ik niet... Daar kwam ik achter toen ik de eerste keer bij hem thuis kwam. Een python.
0: Oh,
2: een koningspython.
0: Een slang dus.
2: En die lag gewoon op zijn kamer. En ik ging lekker een kopje thee daar zitten te drinken. En op een gegeven moment begon er iets te bewegen.
0: In je nek?
2: Nou, ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. En ik heb het ook maar gelijk uitgemaakt.
0: Ja, gelijk heb je. Met die slang. Ja. Met hem dus. Met
1: slang van
0: de
1: man.
0: Dat lijkt me geen leuke ervaring. Nou ja, goed, misschien ook wel. Voor sommigen vinden dat misschien wel heel erg leuk, maar oké. Okay. Goed, het weer, Stefan Wal. Er is al iemand met een tuinslang bezig geweest, volgens mij van bovenaf. Want het is behoorlijk nat geweest.
2: Ja, vooral gisteren natuurlijk ook. En vandaag blijft het ook niet droog. We zitten echt in een wisselvallige fase in deze eerste juniweek. De eerste week ook van de meteorologische zomer. En als ik nu naar het radarplaatje kijk... dan zie ik de meeste regen in Brabant en Limburg. Maar bij ons ook een enkele bui, met name in het oosten van de provincie. En dan wordt het wel weer eventjes droog... en dan komt heel eventjes het zonnetje tevoorschijn. Maar het blijft een komen en gaan van een paar regenbuien vandaag... afgewisseld door wolken en zon... Tot aan de avond. Daarbij is het op dit moment 15 graden. Waar gaan we naartoe? 19 graden. Dus weer een graadje minder dan gisteren met een matige zuidwestelijke wind. En vanavond, ja, dan is het een beetje van de regen in de drup. Want dan krijgen we geen buien, maar gewoon regen.
0: Oh.
2: En dat gaat echt wel een tijdje regenen. De loop van de nacht wordt het vanuit het westen weer een beetje droger.
0: Kijk eens aan. En de komende dagen, de nattigheid viert hoogtij. Maar zijn misschien ook wel drogere momenten. En misschien ook wel ruimte voor zon. Donderdag, dus morgen.
2: Zeker, zeker, zeker. Ja, maar het is maar minimaal. Ja. Morgen is echt de dag met de meeste en de meest actieve buien. Morgenochtend is het al bewolkt en er trekt een enkele bui over. Maar in de middag en avond trekken er talrijke buien over met hagel en onweer. En ook met windvlagen tot 60 km per uur. Dus wat dat betreft even geduld AUB. 19 graden is de maximumtemperatuur ook morgen. En dan gaan we langzaamaan naar minder wisselvallig weer. Op vrijdag nog een aantal regenbuien en 18 graden. En dan in het weekend geleidelijk aan een beetje meer zon. Nog een enkele bui en temperaturen uit een diepdal omhoog komend naar 20 of 21 graden.
0: Gisteren nog even die korte broek gewassen die ik dagen aan heb gehad, ja? Moet ik je zeggen. Die heb ik bovenop gelegd op de stapel. Dus die wil ik wel weer aan binnenkort, hoor. Moet ik je...
2: Ach ja, joh, dat kan altijd,
0: kan wel.
2: Joh.
0: Toch? Ja, nee, ik ben wel mooi weerbroeken dragen, zeg maar. Korte broek. Maar goh, dankjewel voor nu. Met een weerspreuk zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dat is dus over een klein uurtje, 9:10. Wat voor weerspreuk heb je voor ons voor vandaag?
2: Nou, hij gaat over onweer. Er zijn heel veel spreuken over onweer in juni. Ja. En morgen komt er weer onweer aan, vandaag niet. In juni, dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar.
0: Oh, dat klinkt wel leuk, ja.
2: Ja, hè?
0: Onweer. Ja, onweer is misschien wat minder voor de meesten. Mooie weerspreuk. Leuke weerspreuk. Doe nog een keer.
2: Toch wel, hè? In juni, dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar. Dus het is een positieve spreuk.
0: Dat lijkt me wel, ja. Dankjewel. Tot zometeen.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en daar was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
10: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
9: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
11: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
9: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio M Utrecht. Radio voor de hele provincie. En daarbuiten hoort het is 2 over 8. Inmiddels geworden 2,5 over 8. Marjolein en het regio nieuws bij ons op de zender.
13: Ook ik heb het over vervoersbedrijf Transdev. Dat waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer door problemen met voldoende personeel. En om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. De buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Het was een onrustige avond in Amersfoort door explosies. Er was een gasexplosie in een appartementencomplex met veel schade tot gevolg. Een bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een ontploffing voor de deur bij een huis aan de Zagelaan. Ook hier veel schade. En in Hooglanderveen was het later op de avond ook nog raak. En er wordt uitgebreid politieonderzoek gedaan. De zwangere vrouw die onlangs betrokken was bij een opstootje in een AZC in Zeist heeft via Al Jazeera van zich laten horen. Ze reageerde op een incident van vorige maand toen ze door een agent aan haar arm werd getrokken en viel. En ze zegt nu dat ze alleen een vraag wilde stellen. Mogelijk werd ze vanwege de taal niet goed begrepen. Ook daar meer over zo om 8:30.
12: Dankjewel voor nu. En dan heb ik een fax gekregen van de ANWB met 2 filemeldingen. Actueel. Den Bosch richting Utrecht op de A2 tussen Afrit Geldermals en Knoopert Everdingen verlies je 5 minuten aan tijd. En de A27 vanuit Noord-Brabant naar Utrecht, ook daar gaat het een beetje vertragen tussen Knoopert Gorkum en Lexmond. Een kwartier, daar moet je rekening mee houden. Dit is Utrecht is wakker. Goedemorgen.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Den Besten.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
24: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
26: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
27: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
28: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
29: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
31: Radio M Utrecht.
12: En niet geheel toevallig is het vandaag. Wist je dat, Anne? Wereldfietsdag.
13: Oh, ja. Nee, dat wist ik niet.
12: Wereldfietsdag valt op 3 juni, wordt wereldwijd gevierd. Kan niet anders natuurlijk, anders is het geen wereldwijde fietsdag. Dit jaar is het een kans om de vele voordelen van het fietsen te benadrukken. Ja, fietsen voor het goede doel, dat doen we deze week ook. En met name morgen, 4 juni, inderdaad. De Alpe du West zal worden beklommen. En dan heet het de Alpe du 6. Robert Jan Boy is de hele week al in Frankrijk. Robert Jan Boy, je staat ergens binnen, maar ik weet niet waar. Vertel het ons.
32: Ja, eventjes in Boekdassan natuurlijk. Het dal, je weet het, uitzicht op de Alpe d'Huez. En we zijn even een hotel ingedoken, vlakbij het startplein. En ja, daar zijn van die Franse, typische Franse taferelen met de jus d'orange, met de croissants, die heerlijke Franse ambiance. En er hoort natuurlijk ook een café au lait bij. Zometeen gaan we verder praten met de mensen van de Antonius over het onderzoek, het geld wat nodig is voor kankeronderzoek. Heel belangrijk. Zometeen meer erover, maar eerst eventjes een café au lait. Monsieur.
33: Voulez un café au lait?
32: Oui, avez-vous toi café au lait?
33: Oui, oui. Je peux vous servir trois cafés au lait.
32: Très bien. Merci beaucoup.
33: De rien.
12: Dat is wel goed dat jij nog een beetje Frans kennis hebt. En je zus ook in Frankrijk woont trouwens, Robert-Jan, hè?
32: Dat klopt, maar die kan er wat van, op Frans gebied.
12: Ja, dat is wel.
0: Ja, het gaat bien.
12: Nou, de koffie is erbij. Tijd voor een goed gesprek zometeen dus verder met de mensen van het Sint-Antonius ziekenhuis uit Nieuwegein. De Café Olé. Om door te praten over het goede doel. En morgen zetten we dat ook kracht bij de hele dag bij Radio M Utrecht. En zeker ook in Utrecht is Wakker. Waarin we zometeen een ander onderwerp hebben.
0: Ja, dan hebben we het over wilde dieren. Het gaat steeds vaker mis met die wilde dieren. Bij mensen in Utrecht die ze zelf proberen te verzorgen thuis. We spreken zometeen de wildopvangstichting Snorhaar erover in Utrecht. Stef Arends daarvan. Die kan ons vertellen hoe dat komt en wat er misgaat.
12: Precies. En heb je zelf wel eens een heel wild dier gehad? Een exotisch dier waar je bijvoorbeeld niet meer voor kon zorgen? Of juist wel? Dat willen we weten in de app van RTV Utrecht. Of Facebook.
0: Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: ik zal het niet doen.
1: Ik niet doen.
0: Het is beter dan presentatoren dat niet doen. Alle 14 over 8, dit is Utrecht is wakker. In Utrecht gaat het steeds vaker mis met wilde dieren die mensen zelf proberen te verzorgen. Op een gegeven moment gaat dat misschien niet. Wat is er aan de hand? De opvang in Utrecht ziet egels en hazen bijvoorbeeld zwaar verzwakt binnenkomen. We gaan erover doorpraten met Stef Arends. Hij is van Wildopvang Stichting Snorhaar. Goedemorgen, Stef.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb een beetje begrepen dat de schuld is van sociale media en van boeken.
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen dat het een grote bijdrage heeft. Dat mensen het steeds vaker zien en mooier vinden om wilde dieren in huis zelf groot te brengen.
0: Ah, ja, dus bijvoorbeeld op Facebook of TikTok of zo, dat je filmpjes ziet met een wilde kat of zo.
2: Ja, nou, het is met name dan wij zien dan vooral egels, kleine haartjes en mensen die dan zo'n dier ergens zien liggen en dan de camera erbij pakken.
0: Ja.
2: Zo'n beetje oppakken, meenemen en dan het hele proces van grootbrengen eigenlijk gaan filmen en dat op social media plaatsen. En mensen zien dat en die denken, oh, dat is schattig, dat wil ik eigenlijk ook wel. En daar zien we dat het dan steeds groter wordt.
0: Ik hoorde ook wel veel over filmpjes die op de sociale media verschijnen die helemaal niet echt zijn. Dus AI gemaakt, dus dieren zeg maar, die opgepakt worden, zoals jij dat even benadrukt. En dat blijkt gewoon in scène gezet of in ieder geval door AI gemaakt. Maar als je nou in het echt een haasje ziet dat daar ligt, wat doe je dan?
2: Ja, het belangrijkste is dat mensen gewoon de opvang bellen. Want haasjes bijvoorbeeld, die horen eigenlijk alleen in het veld te liggen. Dat zijn dieren die worden achtergelaten door moeder. Die liggen de hele dag eigenlijk alleen. En af en toe komt die moeder dan daar langs om ze te voeden. Uh-huh. Maar mensen vinden dat dan. Die denken, oh, dat is zielig, zo'n klein beetje. En die gaan dan al snel handelen. En dan hebben ze het mee naar huis. En dan bellen ze ons dan pas, bijvoorbeeld. En wij hebben liever dat ze van tevoren bellen. En een voorbeeld daarvan is, we kregen vorige week 4 hazen binnen. Die hebben iemand in de tuin lagen. Die ze al had opgepakt en meegenomen. En vervolgens werden we gebeld en die hazen zijn binnengebracht. Ja, die hadden prima kunnen overleven in de natuur. Ja. En nu moeten wij ze grootbrengen.
0: En want ze kunnen niet meer teruggezet worden in de natuur, omdat ze misschien wel anders ruiken, naar mensen ruiken of zo?
2: Ja, op het moment dat ze zijn opgepakt en al weg zijn gehaald, dan is het alweer een stuk moeilijker om ze terug te plaatsen. En dan is het risicovol om ze daar te laten. Dus dan moeten we ze uiteindelijk naar binnen halen.
3: Ja, want dan komen ook vooral egels bij jullie binnen. Die zijn makkelijk op te pakken. Hoe zijn die eraan toe dan?
2: Nou ja, egels. Wat we dan zien is dan iemand vindt een egeltje en die denkt, oh, dit kan ik wel. Of dit is leuk voor de kinderen. En dan gaan ze het voeren. We hadden vorig jaar iemand die had zo'n egeltje een paar dagen thuis gehad. En toen merkte ze toch dat het niet helemaal ging. En toen kwamen ze bij ons langs. En wat ze niet zien is wat er bijvoorbeeld aan de onderkant gebeurt, omdat die egel zich de hele tijd oprolt. En aan de onderkant zaten allemaal maden die die egel aan het opeten waren. En dat was super sneu. Met de beste bedoeling hoor. Die mensen die denken dat ze het goed doen. Alleen ze hebben niet de ervaring van waar je eigenlijk allemaal naar moet kijken bij zo'n wild dier. En dat komt vervolgens veel slechter bij ons. Want dit is iets wat we zelf hadden kunnen oplossen door de vliegeneitjes te verwijderen op tijd. En de juiste zorg te bieden.
0: Ja, het is goed dat je dat even onder de aandacht brengt. Is er echt een noodklok die jullie luiden vanuit de opvang van het dier?
2: Ja, want we zien dit wel echt veel gebeuren. Nou, mensen die zelf toch gaan handelen en zelf iets gaan doen. En dat betekent dat er steeds meer dieren, dat er sowieso meer dieren binnenkomen. Want niet elk dier wat je vindt heeft dus hulp nodig. Dus zoals die hazen. We zien het ook veel bij eendjes of bij eksters die uit het nest komen. Die horen gewoon daar te zijn. Maar mensen denken, oh, dit. Hier moet ik iets mee en die gaan meteen handelen. Terwijl als ze eerst bellen met de wildopvang, dan is de kans veel groter dat zo'n dier in de natuur kan blijven en dus een veel betere, uiteindelijk een veel grotere kans maakt om te overleven. En wij zien dat wel steeds vaker gebeuren, ja.
3: U start een landelijke campagne. Wat is de bedoeling daarvan?
2: Ja, we hebben dit probleem gezien met verschillende wild- en vogelopvangen. Dus we zijn met elkaar gaan denken van, nou, hier willen we een signaal voor afgeven. Dus we willen op social media laten zien van, hey, doe dit niet. Friesland tot aan Den Haag, tot aan eigenlijk alle regio's merken. Er komen steeds meer van dit soort dieren binnen. En we moeten mensen duidelijk maken dat ze echt eerst even contact met ons opnemen. En dan kunnen we goed adviseren wat mensen kunnen doen. En ook als we, bijvoorbeeld omdat we ook vaak in onze drukke periode in de herfst wordt er gesproken over van het is druk, de wilde vang zit vol. Maar ook zelfs dan, we hebben goede samenwerking met al die opvangen. Als wij vol zouden zitten, dan gaan we contact leggen met andere opvangen, zodat we wat

0: waar is, hè? Vooral in oktober, november. Alleen dan hebben we dus die contacten en we hebben een appgroep met elkaar. En daar kunnen we dan makkelijk andere opvangen in benaderen. En zeggen van die op dat moment minder vol zijn, van hey, kunnen jullie een aantal dieren van ons overnemen en die bij jullie verzorgen? Dus wij zorgen altijd voor een professionele oplossing, zodat zo'n dier uiteindelijk er niet de dupe van is. Maar het is altijd beter dan dat een dier alsnog bij iemand thuis eindigt.
1: Ja. Zeg, we hebben veel gehoord. We moeten niet te snel handelen als we een dier in de natuur, in je tuin of in de natuur, in een bos of wat dan ook zien liggen. Die kan zich misschien wel best zelf bedruipen. Heb ik van je begrepen? Behalve als je denkt van er is echt iets aan de hand. Gewoon met jullie contact opnemen dus.
0: Ja, gewoon even bellen met de wildopvang of met de vogelopvang. En wij kunnen je het beste advies geven wat je kan doen.
2: Goed, Stef Aris van Wildopvang Snorhaar in Utrecht. Helder verhaal. Dank je wel.
0: Fijne
1: werkdag, Stef. Dank je.
0: Dank je wel. Fijne dag.

0: Avicii. Muziek eind jaren 70. Mannen in blauwe pakken, witte schoenen en ze leden een leuk dansje. En ze maakten vrolijke muziek. Nou, heerlijk toch?
1: Nou, dat interesseert me wel dit.
0: Mooie herinneringen komen weer boven. Zometeen hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit onze regio. Marjolein.
2: Ja, het was onrustig in Amersfoort. En dat had te maken met meerdere explosies. Ook gaat het over een zwangere vrouw die in Zeist door een agent werd weggetrokken en viel. Zij heeft gereageerd. En ik ga het ook nog hebben over buschauffeurs.
0: Kijk eens aan. Oh, muziek doen we zo meteen weer. Eerste reclame.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Het is 8:30. Nieuws per Radio M Utrecht door Marjolein begint met vervoerder Transdev. Men verwacht daar een hete zomer.
2: Ja, er zijn veel uitdagingen als het om het personeel gaat. En Transdev waarschuwt voor een uitdagende zomer in een intern document. Om ervoor te zorgen dat de bussen in Utrecht blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Op die manier hoopt het bedrijf de roosters rond te krijgen. De vervoerder heeft laten weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Sinds Transdev het vervoer eind vorig jaar overnam in Utrecht, zijn er veel problemen. Amersfoort is gisteravond opgeschrikt door meerdere explosies. In een appartementencomplex aan de Everard Meisterweg was rond 19:15 een ontploffing, vermoedelijk door een gaslek. Hierbij is de bewoner gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. Ook de andere bewoners moesten tijdelijk hun woning uit. Nadat de constructie van het gebouw was gecontroleerd, konden zij weer naar huis. Ook een ontploffing bij een woning aan de Sagelaan in Amersfoort. Daar ging rond 22:30 een explosief af bij een voordeur. De klap zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dat wordt onderzocht. Er is veel schade aan de deur en een raam en de politie doet onderzoek naar de daders. En om 23:30 gisteravond was het raak in Hooglanderveen. Ook daar een explosie bij een woning. Op straat werd volgens een persfotograaf een fles met benzine gevonden. De politie zette de Hanse Boulevard af voor het onderzoek. De zwangere vrouw die onlangs betrokken was bij een opstootje in een AZC in Zeist heeft van zich laten horen. Toen haar man werd verdacht van bedreiging kwamen agenten naar de opvang. De vrouw wilde volgens de politie niet luisteren en werd aan haar arm getrokken waardoor ze viel. De agent heeft inmiddels laten weten dat hij niet wist dat zij zwanger was. Tegen nieuwszender Al Jazeera zegt de vrouw nu dat ze niet opstandig was, maar alleen een vraag wilde stellen. Mogelijk werd ze niet begrepen door een taalbarrière. De vrouw hoopt dat er nu een eerlijk en transparant onderzoek komt. Ze is inmiddels trouwens bevallen van een gezonde dochter. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
0: Dan nog even een woord over het weer, Marjolein.
2: Ja, bewolking, maar ook een beetje zon. Ook kans op een buitje hier en daar. De wind is matig en het wordt maximaal 19 graden.
0: Daar blijven we niet over. We zijn er niet over uitgesproken. Gaan erover doorpraten zo meteen met Margot.
2: Goed idee. Ja.
0: Goed zo, dankjewel. We horen jou weer om 9:30, hè?
2: Ja hoor, tot dan.
0: Tot zo meteen, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Een paar filemeldingen op de A2, bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Bosch. Je rijdt langzaam vanaf Zaltbommel. Nee, van Beest tot Zaltbommel, moet ik zeggen. 10 minuten extra en daarna rijdt het goed door richting Den Bosch. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen, een kwartiertje ongeveer. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond, ook hier 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Doorlopend blijf je op de hoogte. Op het hele 1,5 uur in elk geval. Ook dus in Utrecht is wakker.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob.

0: en Heart of Glass. Een van de grotere hits van deze groep uit de Verenigde Staten vandaan. Het is 8:30 geworden. Dit is Utrecht is wakker. Ja, meer over het weer horen we dus van Margot. We gaan nog hebben over beestachtige taferelen. Haasjes die langs de kant van de weg liggen. Ja. Niet meenemen, hebben we al gehoord van de wildopvang in Utrecht. En ja, verslaggever Robert-Jan Boy natuurlijk. De hele week is hij voor ons en voor KWF in Utrecht. Van Utrecht, gereisd naar Frankrijk. Robert-Jan Boy praat vanmorgen uitgebreid met de mensen van het Sint-Antonius ziekenhuis, die morgen ook de hoogte ingaan en ware prestaties weer gaan leveren. En we willen ook heel graag weten wat er met het geld wordt gedaan dat bestemd is voor onderzoek naar kanker.
1: Ja, en dan praat natuurlijk over Alle plus 6, die actie voor het goede doel, de kankerbestrijding, die al 20 jaar wordt gehouden. Jubileum inderdaad, totaal op 245 miljoen opgehaald. Nou, morgen gaat het weer gebeuren. Wij staan hier nog steeds in het idyllische plaatsje Bourg-Toisan. Het zonnetje kietelt de wangetjes, als het ware. We kijken weer even naar de berg, de Alpe d'Huez. Ja, 1800 meter hoog met die 21 steile bochten erin. Het is een hele steile klim. Het is een klim dat je denkt van jongen. Ja, Leon Rijmakers. We hebben een uurtje geleden gehoord. Ja, 44 minuten niet, hè? Maar wel 46 minuten was het
2: ja, gisteren. Dat klopt. Maar dat gaat morgen wel iets rustiger aan, hoor. Dan
1: gelukkig
2: gaan we relaxed omhoog fietsen.
1: Lisbeth heeft ervaring 2011 vijf keer gedaan.
3: Ja, toen ben ik 5 keer omhoog gegaan. Ik heb geen idee hoe lang ik er toen over heb gedaan. Maar dit jaar, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Allemaal voor het goede doel.
3: Goede benen.
1: Goede beelden. Afdeling hematologie werken jullie. Bloedkanker. Nou, we hebben het vorige uur uitgebreid erover gehad. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk, waarom is dat geld nodig?
3: Ja, omdat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar het ontstaan van kanker, naar het zo snel mogelijk opsporen van kanker en naar het behandelen van kanker. En een deel daarvan gebeurt bijvoorbeeld door farmaceutische bedrijven, hè, dus de medicijnbedrijven die nieuwe medicijnen maken. Ja. Maar er is ook heel veel onderzoek wat waar niet zo makkelijk geld voor kan worden verkregen.
1: Wat is het voor onderzoek?
3: Bijvoorbeeld onderzoek naar waar gaat het mis met celdelingen van kankercellen. Hè. Fundamenteel onderzoek noem je dat. Van waar komt kanker nou vandaan, de verschillende kankersoorten.
1: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar de nut en zin van revalidatie. He, van als je chemotherapie hebt gehad, moet je weer op krachten komen. Daar is geen pil voor. Dus hoe krijg je dat onderzoek nou gesubsidieerd? Nou, daar is het KWF, geeft ieder jaar grote bedragen aan onderzoeken die niet op een andere manier, zeg maar, aan hun geld kunnen komen.
1: Maar er is nog geld, er is altijd meer geld nodig, kennelijk. Als jullie bezig zijn met je werk, denk je,
3: er is nog altijd.
1: Handel maar dat.
3: Er zijn altijd nog meer, steeds ieder jaar meer kankerdiagnoses. Hè, dus allerlei verschillende soorten kanker. Dus het is alleen maar toenemend. Dus ja, dat geld blijft helaas nodig.
1: Hoe komt dat het toeneemt?
3: Ja, dat is wellicht
1: een van die vragen.
3: Ja.
1: Leon?
2: Ja, hoe komt het dat het toeneemt? Ja. Aan de andere kant ook alweer omdat we de ziekte beter kunnen behandelen. Dat maakt en mensen ouder worden.
1: Ja.
2: Dat maakt toch ook dat meer mensen uiteindelijk met de ziekte te maken krijgen.
1: Ja.
2: Als ze niet ergens anders aan doodgaan.
1: Maar als het gaat over geld, wat nodig is. Waar zou jij er geld voor willen gebruiken?
2: Mijn interesse ligt, maar dat komt door mijn verleden met het onderzoek wat ik heb gedaan bij een nieuwe therapieontwikkeling.
1: Wat voor therapie?
2: Voor mij is dat vooral op de immuuntherapie gericht. Ik heb dat dan gedaan voor alvleesklierkanker, wat een hele slechte uitkomst heeft nog steeds. En waar de winst echt zit in nieuwe behandelingen ontwikkelen. En dan immuuntherapie. We hebben al een hele hoop dingen ontwikkeld. Maar er is nog heel veel meer winst te halen met echt therapieën die net anders werken dan de immuuntherapieën die we al hebben.
3: Ja, en immuuntherapie is eigenlijk op een slimme manier je eigen afweersysteem en je eigen immuunsysteem laten werken tegen die specifieke kankersoorten.
1: Ja.
3: En dat is heel interessant onderzoek waar heel veel ontwikkelingen in zijn. Onder andere ook in de hematologie gaat dat heel snel. He, dus waar mensen 10, 15 jaar geleden misschien bij bijvoorbeeld de ziekte van Kaler een overleving hadden van 7, 8 jaar, is dat inmiddels nu al tot 15, 17 jaar geworden. En dat heeft echt te maken met het ontwikkelen van die nieuwe immuuntherapieën. En ja, dat is dus heel concreet merken wij dat op de werkvloer. Dat mensen veel langer leven en dat ze een perspectief kunnen bieden van, hè, we kunnen dit nog niet genezen, maar we kunnen wel zorgen dat je de komende 10 jaar, misschien met een paar keer wel behandeling, prima doorleeft en aan het werk kunt blijven en je kleinkinderen ziet kunnen opgroeien. Dus dat maakt heel concreet verschil.
1: En dat genezen, is dat nog steeds een einddoel?
3: Uiteindelijk wel. Helemaal. En ik denk dat het uiteindelijke doel van kankerbehandeling is het voorkomen. He, dus preventie is altijd beter dan genezen. Maar dan moeten we eerst begrijpen hoe kanker überhaupt ontstaat. En kanker is niet één ziekte. He. Dat zijn allerlei verschillende soorten ziekten waar iets misgaat in de celdeling.
2: Ik denk dat de elegantie van immuuntherapie zit hem ook in. Eigenlijk hoort het immuunsysteem te voorkomen dat we kanker krijgen. Slechte cellen te klaren. En met die behandeling ga je dus het lichaam weer opnieuw trainen om die tumor of die kankercellen uit het lichaam te verwijderen. En in preventie zit heel veel winst, maar we gaan nooit alles kunnen voorkomen. Maar daar zit het mooie in van die therapie. En je ziet ook dat die bijwerkingen ten opzichte van chemo, wat eigenlijk alles wat snel deelt kapot maakt, veel minder bijwerking heeft, veel specifieker is. Dus daar zit het.
1: Kortom, het geld is hard nodig.
3: Het geld is hard nodig. En we gaan er heel hard voor fietsen morgen.
1: Ja.
3: En dan voorkomen we hopelijk dat we zelf ook kanker krijgen. Want bewegen is een bewezen strategie voor het voorkomen van kanker. Dus hoe meer je beweegt, hoe gezonder je vaker beweegt, hoe beter beschermd tegen kanker in de toekomst.
1: Dat houden we vast. Bewegen. Nou, we kijken weer even naar de berg daar. Volle mogelijkheid om te bewegen. Vandaag is de Alle Tuzus, dus alle vrijwilligers gaan vandaag en masse naar boven toe. Dat is ook altijd speciaal. Ja. Maar morgen echt de grande finale vanaf 4:30, vanaf dit plein waar nu nog het zonnetje schijnt. Maar ja, de weersomstandigheden zijn niet echt dat je zegt juf van het. Want vanaf 12 uur zag jij net op de app.
3: Wordt het bagger
1: zelfs. Dus wat het morgen gaat worden, we gaan het allemaal zien. Toi, toi, toi. En we gaan jullie hopelijk morgen onderweg natuurlijk treffen.
3: Ja, dat hoop ik.
1: Dat wij even een microfoontje bij kunnen houden.
3: Ja, dan is alleen maar nog maar geheig te horen.
2: Daar gaan we voor.
3: Ja.
1: Succes!
3: Dankjewel,
0: Robert-Jan. Hey, en Robert-Jan Boy, even vanuit Nederland, vanuit Utrecht, vanuit de studio, nog even een vraag aan jou. Morgenochtend ben jij er ook vroeg bij, hè? Want de eerste klimmers die gaan al om 4:30 van start morgenochtend op de dag van de Alle Tuzus.
1: Ja, 4:30 inderdaad. Nou ja. Dat klopt inderdaad. En de uitzending begint vanaf 6:00. Dus wellicht kan er wel even eerder in de uitzending komen om te kijken hoe de situatie is.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe de sfeer is. Ook het weer, maar wel even wat over horen. Hoop dat het een beetje mee zit wat dat er gaat. Hey, heel graag tot morgenochtend.
1: Precies, en morgen gaan we natuurlijk de hele dag volgen, ook aan tafel en ook bij Aard.
0: Zeker.
1: Doen wij verslag uiteraard van Alle Tuzus.
0: A bientôt, hè. Tot morgen, hè.
1: A bientôt. Oui.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en daar was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV

0: Goed bouwjaar in 1966. Eigenlijk ontwikkelde dit nummer zich al in 1965 natuurlijk. Dan moet ik zeggen wat mijn gooi zo deed bij. Lamberry en 1, 2, 3. Het was een goed jaar in 65, 66, maar gewoon,
1: ja,
0: wat een goed jaar.
1: Anne, wat erg, met die oude lui.
0: Anne 97, toch?
2: Ja, er komen ook hele goede hits vandaan. Wat zei jij nou net, welk lied daar vandaan kwam?
0: Nathalie Imbruglia en Thorn bijvoorbeeld.
2: Ja, geweldig. Dat jaar.
0: Toen jij geboren werd, was Nathalie Imbruglia veel op de radio te horen.
2: Nou, heerlijk toch? Ja, kan ook leuk zijn.
0: Ja, maar gewoon, wat deed je in 1997?
2: Daar ben ik
0: zat je bij RTL, denk ik, met het nieuws op tv
1: Ik zat bij RTL en ik had net twee kinderen gekregen. Oh, dus de buik was weer netjes plat toen ik weer voor het scherm stond. Ja. En het was, het was wel hectisch hoor, want ik had twee baby's en presenteren natuurlijk
0: Elke avond was 5 dagen in de week of zo, toch?
1: Ja, ik deed het 3-4 dagen in de week. Maar ook de weekenden en natuurlijk ook alle feestdagen. Dus mijn kinderen die hebben mij misschien wel een beetje gemist. Maar gelukkig, papa was er wel. Die was er eigenlijk altijd. Nou ja. Dus wat dat betreft is dat heel goed gedaan. En ik heb het ook nog wel eens gevraagd. Dan hebben jullie er last van gehad dat ik ook heel veel heb gewerkt in Hilversum. En toen zeiden ze, ben je gek, mam? Dat is helemaal niet waar. Nou. Het is allemaal goed gegaan. Dus.
0: Dat is mooi. Wij hadden van een gesprek van de week hier ook nog over. Was een beetje vergelijkbaar. Toen zei ik ook inderdaad, ja, mijn ouders weten in de jaren 70 ook alle twee.
1: Ja.
0: En vaak waren ze, of de een of de ander was dan wel thuis. Of ik was ook wel een periode even alleen. Nou ja, goed, dan belde ik even met mijn moeder bijvoorbeeld. Of mijn vader, die had even de koffie geregeld of zo voor mij. Dat ging prima. Ik heb ook geen klagen gehad.
1: Nou, hartstikke fijn, ja. En we hebben natuurlijk wel altijd ook een gastmoeder gehad voor als het even niet uitkwam voor ons beiden.
0: Ja.
1: En de BSO, de buitenschoolse opvang, daar heb ik ook van gebruik gemaakt. En volgens mij is dat gewoon allemaal goed, hoor. Dat kinderen ook met andere kinderen spelen. Dus
2: dat is ook leerzaam, denk ik, hoor. Als je gewoon wat vreemde kinderen, vreemde mensen leert kennen, dan word je ook niet zo eenkennig. Dat je gewoon goed kan opschieten met veel mensen.
0: Maar Anne, jij had nog een voordeel. Jij had nog een steun. Ze heet je zus, zeg maar. Want jij bent een tweeling, toch?
2: Een tweelingzus, ja. Dus wij waren altijd samen tussen de middag en bij de oppasoma tegenover onze ouders. Mochten we lekker lunchen daar.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Leuk. Nou, dat was het weer. Oh nee, daar moeten we het nog even over hebben.
2: Helemaal afgedwaald.
0: Overigens de hele dag ben je er weer bij Connie natuurlijk. En aan tafel en bij Aarts in Utrecht komt thuis. Dus even het weer voor vandaag.
1: Ja, het is een wisselvallig dagje, maar op dit moment is het droog in onze provincie. 15 graden, zuidwestelijk windje. Er komt tegen een uur of 10-11 vooral in het zuiden van de provincie weer een enkele bui voor. En vanmiddag denk ik op wat meer plaatsen, met veel bewolking, maar soms ook een klein beetje zon en temperaturen oplopen naar 19 graden. Beetje fris, maar morgen, dan komen er stevige buien aan, vooral in de middag. En dat zijn weer buien met hagel, met onweer, met windstoten. Dus dat is even een dagje om te passen bij temperaturen van 18 graden. En ook vrijdag is een fris dagje. Maar dan gaat wel de activiteit van de buien wat omlaag. Dus geen onweer meer. Maar gewone regenbuien. En dan het positieve is dat in het weekend de wisselvalligheid afneemt. Dus minder buien, wat meer ruimte voor de zon. En de temperatuur wint er een graadje bij. 20, 21 graden. Maar echt een warme, droge zomerperiode zit er voorlopig nog niet aan te komen.
0: Nee, maar die zaterdag eventjes, want dat is de Utrecht Pride. Toen heel veel mensen weer meegaan. Heel veel mensen kijken, dat is altijd een feest. Het is ook aandacht voor het feit dat je jezelf moet kunnen zijn. Anne, ik had het daar net al even over. Anne gaat het verslag doen dan.
2: Ja.
0: Maar de kans op een bui, het is ver vooruit nog natuurlijk. Het is overmorgen, maar is wel aanwezig.
1: Is er nog steeds, in de middag. Maar het zal geen hele heftige bui zijn. Er is ook wat meer zon. Er is ook niet zoveel wind. Morgen waait het ook nog eens behoorlijk hard. Dat is zaterdag niet zo. En de temperaturen zitten weer in de lift. Het wordt zaterdag 19 of 20 graden. Dus wat dat betreft...
0: Mooi.
1: Beter dan vandaag en morgen.
0: Dat lijkt me wel,
2: dat is goed om te horen. Ook voor alle mensen die met de boten meegaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, dankjewel voor nu. Tot vanmiddag. En wij spreken hier nu dat is wakker morgenochtend weer, hè?
1: Zeker.
0: Dankjewel. Edwin zometeen.
2: En
0: de hits uit Holland. Nou.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Eemland 1.
2: Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger... Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Bouwvak begonnen voor deelnemers aan Lego-middag in Soesterberg. Steentje mag je leggen, vroeg opstaan hoeft niet. Het is woensdag 3 juni met in deze uitzending de vraag wat een meedoenbalie is. En daarnaast wordt het WK voetbal nog leuker met verrassende verhalen uit de rijke geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal dankzij Ramon Werntsen. En natuurlijk hebben we het weer met Klaas Bijken en Nieuwtjes plus Henk de Graaf die ons na de muziek een update geeft over de DARP-zeilwedstrijden die gisteren ook zijn gevaren. Dit is 1 Blad 1 met tegenover me Eline Wansink, die binnenkort de stem is van 1 Blad 1 actueel op de woensdagochtend.
1: Goedemorgen.

0: Dat was natuurlijk Beautiful Noise van Neil Diamond. Prachtig nummer. Goed, welke week praten we je bij over de DARP samen met Henk de Graaf. En we sprongen in de afgelopen week uit wat hield de gemoederen bezig en wat moet je echt even weten. En we kijken vooruit, wat staat er op stapel en wat moet je deze week opletten. In een nieuw minuut in een paar minuten ben je weer helemaal bijgepraat. Natuurlijk met Henk de Graaf. Henk de Graaf, goedemorgen. We hebben hem nu aan de lijn.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, we zouden je eigenlijk gisteren hebben gebeld, maar dat waren we helemaal vergeten. Dat is natuurlijk heel dom. Maar goed, er is in ieder geval weer een ronde DARP erbij gekomen. Dus je hebt weer veel te vertellen.
1: Ja, zo is de informatie wel op zijn verst, hè? Want gisteravond hebben we weer wedstrijd gezeld.
0: Ja, in slechte weersomstandigheden.
1: Ja, nou, het viel uiteindelijk nog een reuze mee. We waren natuurlijk een beetje aan het uitkijken of er geen onweer zou zijn. En regenbuien, we voeren nog naar buiten met regen. Maar tijdens de wedstrijd werd het gewoon helemaal lekker droog.
0: Ja. Nog even samenvatten, wat voor boot zeil je op dit moment?
1: Ik zeil op dit moment op een Volhovense Bol. En dat is in de klasse overige schepen van de DARP. En ik ga binnenkort over naar een Lemster Aak. En dan zeilen we in de klasse Aken, die is er ook. En okay. Daarnaast heb je nog een klasse met allerlei botters.
0: Okay, ja, het zijn natuurlijk totaal verschillende boten. Maar goed, hoe is het gisteren verlopen en hoe is het vorige week verlopen?
1: Nou, het is gisteren was gewoon een hele mooie wedstrijd. Dus we hadden geluk dat de regen een beetje wegtrok. Er was genoeg wind om een mooie baan te zeilen voor alle drie de klasses. En het was heel spannend. Nou, wij zelf zijn derde geworden gisteravond. Vorige week was het beter, toen waren we eerste. Maar het was heel spannend, want in onze klasse zaten uiteindelijk na alle correcties de drie eerste schepen op 20 seconden van elkaar. Ja. Nou, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Spanning en sensatie.
0: Ja, spanning vanaf de start eigenlijk is ook al spanning. Want er is een digitale lijn, geloof ik, getrokken. Niet echt een krijtlijntje, maar een digitale lijn. En dan moeten jullie zeg maar precies met de boeg tegen die lijn aanhangen. En dan kunnen jullie van Akit. Maar goed, hoe lang duurt ongeveer dat parcours? Hoe lang ben je aan het varen ongeveer?
1: Gisteravond hebben wij 1,5 uur gezeild.
0: Ja.
1: Dus dat hangt er een beetje van af hoe snel je het doet. We hebben eigenlijk 31 verschillende banen. En aan het begin voor de wedstrijd zien we op het startschip een nummer hangen. En dan weten we welke baan we moeten zeilen. Nou, afhankelijk van hoe lang die baan is en hoe hard de wind waait. Ja, daar hangt het van af hoe snel we zo'n baan afleggen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en wij waren binnen 1,5 uur binnen. En dan heb je er nog een aantal wat kleinere schepen. En die zijn nog wat later binnen. En dat wordt dan later met een correctiefactor op de tijd. Nou, wordt echt berekend van wie heeft er nu echt daadwerkelijk gewonnen.
0: Ja. Dus
1: en
0: dat zie je.
1: De start is voor iedereen gelijk op hetzelfde moment. En dat is inderdaad prachtig om daar zo goed mogelijk doorheen te komen.
0: Ja, wie was je grote concurrent vorige week eigenlijk, toen je eerste werd?
1: Vorige week, dan moet ik even goed nadenken terug naar vorige week. Vorige week we hebben een ander schip dat heet de Joffiet, dat is een schokker. Daar zitten we altijd heel dicht op en we hebben dan wat kleinere schepen die dus door die tijdscorrectie wat dichterbij komen. En dat is heel leuk, het wordt een heel klein... authentiek scheepje mee. Die heet de Wouw 9. Dat is een zalmschoutje. Daar werd vroeger mee gevist op de rivieren. En die was vorige week heel dichtbij. Ja. Heel dichtbij. Ja.
0: Dus dat was even knijpen voor jullie?
1: Dat was even knijpen, ja. Want dan zijn wij al lang binnen. Maar dan weten we, die is klein. Dus er wordt nog een hoop gecorrigeerd op de tijd. En toen kwam het ook, geloof ik, maar op 20 seconden verschil uit uiteindelijk of zo.
0: Mm-hmm. En hoe ging het gisteren dan?
1: Gisteren hadden wij niet zo'n goede start. We hebben het hele jaar hele goede starts gehad. En gisteren waren we iets te laat doorheen en zaten we ook een beetje aan de verkeerde kant. Het hebben we eigenlijk een soort inhaalrace gevaren. En dat is uiteindelijk gelukt. En we kwamen als eerste wel van de klasse over de finish. Maar het was niet genoeg om zeg maar twee andere schepen achter ons te houden. Die gingen dus op tijd nog over ons heen. Maar dat was wel heel spannend. Dus ja, dat was heel leuk om te doen.
0: Je voelde een beetje de verstappen van in het water dan, hè, in dit geval.
1: Ja, ja, ja. Nee, het is een prachtig seizoen. We hebben volgens mij nog nooit zoveel verschillende winnaars gehad in alle klassen. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het is gewoon elke dinsdagavond spannend.
0: Ja, neemt het aantal toeschouwers eigenlijk toe?
1: Nou, op zo'n avond als gisteren niet, hè. Want dan regent het. Dus dan zie je...
0: Dan blijven ze allemaal thuis.
1: Blijven ze allemaal thuis. Ja. Weinig toeschouwers. Maar vorige week lag het hele water vol met allemaal bootjes die ook aan het zwemmen zijn, mensen en mensen op het strand. Dus dan zie je dat er heel veel mensen ook even aan het kijken zijn naar die wedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: En vooral naar de start.
0: Hey, wanneer stap je over op de volgende boot? De Aak?
1: Ja, onze bedoeling is om dat over 2 weken te doen. Dus
0: ja.
1: We hebben nog een paar dingen die we klaar moeten maken. En dan hebben we volgende week nog één voor onze afscheidswedstrijd van deze boot waar we jaren mee gezeild hebben. En dan is de bedoeling die week daarop. Dus 16 juni op de nieuwe te gaan beginnen.
0: Ja, de boot waar je nu op vaart, die is al verkocht?
1: Helaas nog niet, nee. Oh. Dus als er nog geïnteresseerden zijn, dan kunnen ze zich via jullie bij mij melden.
0: Ja. Maar goed, het is over 2 weken dus totaal andere zeiltechnieken moet je uit hoge hoed halen.
1: Ja, wij moeten alles weer opnieuw opbouwen. Maar daar gaan we gewoon de tijd voor nemen. Dit seizoen rustig uit en dan volgend seizoen vol er tegenaan.
0: Volgend seizoen gewoon maar weer eens een bekertje pakken.
1: Hopelijk wel, precies. Hopelijk wel.
0: Henk de Graaf, mag ik jou danken en tot volgende week op de dinsdag dit keer.
1: Hey. Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Tot
0: dankjewel. Volgende week.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, had ik maar zo'n stem, één zo'n stemband, Two People van Tina Turner. We horen zo dadelijk Eline Wantzink. Ja, je bent nieuw bij 1+1.
2: Ja, helemaal nieuw, ja. Ja. Sinds vandaag.
1: Ja, precies. jij gaat vanaf...
2: Dat is mijn doop.
1: Precies. Nou, jij gaat naar kleine trainingen ga je vanaf... even kijken, over 2 weken ga je beginnen.
2: Als het goed is wel, ja.
1: Hartstikke fijn. En je gaat nu de nieuwtjes doen. Plus ja. Het weer. Ik zou zeggen, ga van Ikiet.
2: Op een braakliggend terrein in de Amersfoortse wijk Vathorst is gisteravond brand ontstaan in een berg snoeiafval, lezen we in het AD. De brandhaard was lastig te bereiken voor de brandweer. De rook van de brand trok over de naastgelegen woonwijken. De brandweer meldde vanochtend dat de bluswerkzaamheden zijn afgerond. De brand was rond 21:15 s'avonds ontstaan op de bouwplaats aan de Pyreneeën. Er waren veel wagens naar de brand gereden om ervoor te zorgen dat er genoeg water was voor de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Uit de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat er landelijk grote verschillen zijn in de wachttijden bij ziekenhuizen. Dit geldt vooral voor de polyklinieken maag-, darm- en leverziekten, oogheelkunde en dermatologie. Een van de ziekenhuizen waar de wachttijden flink kunnen oplopen is het Meander Medisch Centrum. Voor een eerste afspraak bij de polykliniek maag-, darm- en leverziekten bedraagt de wachttijd al maanden. 365 dagen, dat is dus een jaar, al maandenlang. Bij de polykliniek oogheelkunde was de wachttijd tussen 14 april en 26 mei 1 kalenderdag. En bij de polykliniek dermatologie duurt het tussen de 50 en 56 kalenderdagen voordat iemand terecht kan. De komst van meer defensie in Soesterberg lijkt vooral gezien te worden als kansen voor het dorp. Zo wordt in de verandering in en om Soesterberg vooral ook een aanleiding gevonden om het openbaar vervoer tussen Soesterberg en omliggende plaatsen te verbeteren. Het is een van de resultaten van de bitterballensessie in de basis, georganiseerd door voorlopig woordvoerder Ans Oude Geerdink en de Stichting Balans op basis van Dorpendeal. Dit is een mogelijkheid om een provinciale subsidie te ontvangen voor het in de komende 2 jaar vitaliseren van Soesterberg. De uitkomsten van de sessie worden verwerkt in de subsidieaanvraag. Deze is vooraf besproken met de provincie. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning is dat de inwoners zelf aangeven welke veranderingen zij hopen te bereiken. Een uitgangspunt dat ondersteund wordt door organisatoren Stichting De Linde en de gemeente Soest.

0: Dat was de voormalige straatzanger Steve Harley met The Mad Moonlight.
1: En we gaan verder met de nieuwtjes uit Eemland. Zwemster Eve Hollander uit Soest is wat van plan. Op 22 augustus gaat ze de uitdaging aan en zwemt ze het IJsselmeer over. Een tocht van 22 kilometer. Samen met 18 andere deelnemers zwemt ze van Stavoren naar Medemblik. Een tocht die veel voorbereiding vergt. Dit wordt de eerste keer dat ik zo'n afstand zwem. Het wordt een uitdaging, maar ik heb er veel zin in, vertelt Eve. Van jongs af aan is ze in het water te vinden en ze deed al gauw mee aan wedstrijden. De belangrijkste motivatie voor haar is dat de tocht een combinatie is van een sportieve uitdaging en het steunen van een goed doel. Voor het tweede jaar op rij vindt festival Wonderfeel plaats op landgoed Groeneveld in Baarn. Wonderfeel is een driedaags buitenfestival voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer van een popfestival. Naast muzikale optredens van zo'n 350 nationale en internationale toppers is er onder meer een afwisselend literair programma. Op Wonderfeel kunnen bezoekers tussen op 3, 4 en 5.

5 juli volop genieten van topoptredens met muziek uit alle windstreken. Van klassiek tot jazz en van pop tot wereldmuziek. Een verrassend randprogramma maakt dit buitenfestival tot een spannende, sfeervolle en onthaastende ontdekkingstocht. De 6 woongebouwen van de nieuwe woonwijk Parkhart in Soest hebben hun definitieve namen gekregen. Een oproep aan bewoners in Soest om mee te denken over passende namen leverde meer dan 50 inzendingen op. Projectontwikkelaar BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, selecteerde 6 namen die allemaal verwijzen naar de geschiedenis of omgeving van het gebied naast het gemeentehuis aan de Dalweg. Beukendaal verwijst naar de voormalige sporthal Beukendaal, die jarenlang op deze locatie stond. De Hoge Eng is het hoogste gebouw van de wijk en kijkt richting de historische Eng. Binkhorst verwijst naar een oude villa of landhuis dat ooit in de buurt stond. Of naar een oude villa die hier ooit stond. Ook de Dalweg speelt een belangrijke rol bij de naamgeving. Hollehof, de naam van een pad dat door eeuwenlang gebruik en erosie lager is komen te liggen dan het omliggende landschap. De Dalweg had vroeger die kenmerken. Gebouw E krijgt de naam Dalzicht. Daarmee wordt verwezen naar zowel de ligging als het uitzicht op de Dalweg. Voor gebouw F is gekozen voor Raadsteden. Dit gebouw ligt het dichtst bij het gemeentehuis en dankt zijn naam daaraan.

0: Good old Bill Haley met Rock and Roll Round the Clock Tonight.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Ik kijk naar buiten. En ik zie een soort druilerig zonnetje wat er heel hard probeert door te komen. Ja. Gaan we daar nog meer van zien vandaag?
3: Niet al te veel hoor. De opklaringen zijn schaars en in de loop van de dag zijn er weer buien. Niet van die heftige zoals gisteren. We hebben hier een stortbui gehad in Amersfoort. Maar het zijn wat minder intensieve buien, maar je wordt er wel nat van. Ja. Dus paraplu bij de hand of als je wat langer onderweg bent in de buitenlucht, een regenjas bij je.
2: Ja, ja, ja. En blijft dat zo deze week?
3: Vandaag zijn de buien wat lichter als gisteren, maar morgen komt er een nieuwe depressie aan en we krijgen dan een regengebied vannacht. En morgen overdag zijn er opnieuw weer buien en dat zijn weer heftige exemplaren.
2: Oh, oh nee, dus, nee, nee.
3: Ja, het is niet anders. Dus
2: goed voor de plantjes.
3: Gratis douche krijgen.
2: Ja, goed voor de plantjes. Ik denk dat die er wel blij mee zijn na die droogte de afgelopen tijd. Maar ik moet zeggen, persoonlijk heb ik toch liever dat zonnetje hoor.
3: Ja, nou ja, tussen de buien door schijnt ook morgen wel af en toe even de zon hoor. Dus het is niet totaal bewolkt de hele dag. Maar goed, de buien hebben de overhand. Vandaag wat minder, morgen wat meer. En daarna gaan we het wat rustiger aandoen met de regen. Dus dan zijn er... Het zal niet helemaal droog blijven na morgen, maar de regen is veel minder spelbreker.
2: Ah, kortom.
3: Als vandaag en morgen. En morgen. En de temperatuur blijft aan de magere kant. We blijven onder de 20 graden. Dus het is iets aan de frisse kant voor deze tijd van het jaar.
2: Dus kortom?
3: Kortom, vandaag en vooral morgen heel wisselvallig. Daarna licht wisselvallig. En af en toe een zonnetje, dat erbij. En volgende week is het nog even niet duidelijk. Of we krijgen opnieuw een langere periode, de koele weer. Of de zomer komt een beetje terug. We hebben het erover de komende dagen.
2: Ja, dankjewel Klaas. Tot morgen.
3: Tot morgen.

0: Dat waren nog eens tijden. Culture Club met Dangerous Men. De Meedoen Balie is een initiatief van het COA dat asielzoekers helpt om actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. En dat is natuurlijk een prachtig initiatief. Bewoners van het ACC kunnen zich hier aanmelden voor verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, sport, recreatie, stages en soms zelfs betaald werk. Paul Zuidgeest hebben we aan de lijn. Hij is locatiemanager van AZC in Zeist. Paul, goedemorgen. Ik hoor helemaal niets even. Nu hoor ik wel wat. Paul, ben je aan de lijn?
1: Ik ben aan de lijn.
0: Kijk eens aan. Ja, ik hoorde even helemaal niets. Maar dat ligt gewoon even aan de techniek. Maakt niet zoveel uit. Het is een prachtig initiatief, dat Meedoen Bali.
1: Ja, even een correctie. Ik ben locatiemanager van Soest en van de Amersfoort.
0: Ja.
1: Niet van Zeist.
0: Oh, niet van Zeist.
1: Nee, maar die Meedoen Bali is inderdaad een fantastisch initiatief. Waarmee we bewoners die wij op onze locaties hebben heel erg kunnen activeren.
0: Ja, het is een landelijk initiatief, hè?
1: Dat klopt, zeker. Dus op vrijwel alle locaties van het COA hebben we Meedoen Bali.
0: Ja, ja. Hoe is dat initiatief eigenlijk ontstaan?
1: Nou, wij zijn natuurlijk altijd op zoek om bewoners zo snel mogelijk onderdeel te laten zijn van de Nederlandse samenleving. De Meedoen Bali is daar een middel voor. Mm-hmm. Zodat wij ze op allerlei manieren kunnen koppelen aan initiatieven die er in een plaats zijn. En allerlei activiteiten kunnen aanbieden zodat ze in een dagelijkse structuur kunnen komen.
0: Ja, moeten daarvoor obstakels worden geslecht of niet?
1: Nee, over het algemeen gaat dat redelijk goed. Kijk, op het moment dat we een locatie openen, wat we vorige week hebben gedaan in Soest, dan is het voor ons contacten leggen, een sociale kaart maken. En gelijktijdig hebben we dat ook al in Soest gemerkt. Er melden zich veel mensen bij ons die mee willen helpen. Sportverenigingen die ons al hebben gebeld met de mededeling van goh, we kunnen we samen dingen gaan doen. Mensen die vrijwilligerswerk aanbieden, dat soort zaken. Dus dat gaat soms wel heel soepel.
0: Ja, maar goed, er is toch altijd een beetje koudwatervrees bij deze mensen. Van ja, ik moet aan de slag, of ik wil graag aan de slag, of ik wil gewoon meedoen met de maatschappij. Hoe gaat het in zijn werk? Want Nederland is totaal anders dan landen in het Midden-Oosten of waar dan ook, waar die vluchtelingen vandaan komen.
1: Ja, koudwatervrees, dat woord en die situatie herken ik niet. Mensen willen graag wat doen. In plaats van de hele dag maar wachten op hun toekomst. Want dat is natuurlijk de grootste uitdaging voor mensen die bij ons op locaties wonen. Procedures duren heel lang. Mochten ze al bericht krijgen dat ze in Nederland mogen blijven en een vergunning krijgen, dan moeten ze vervolgens weer lang wachten voordat zij een huis krijgen. Dus ze zijn juist op zoek naar mogelijkheden om wat te doen. Mm-hmm. Dus we hebben afgelopen week 88 mensen in Soest gehad. Een groot deel is al bij ons gekomen van goh, kan ik op de locatie vrijwilligerswerk doen? Kan ik naar buiten? Want ik wil wat.
0: Ja. Maar hoe gaat het in zijn week? Ik bedoel, iemand wil aan de slag. Iemand wil echt, zeg maar, vrijwilligerswerk doen. Of in de sport of recreatie. Waar dan ook aan de slag. Jullie gaan met deze persoon mee naar een instantie of naar een bedrijf van kunnen jullie deze man of vrouw gebruiken?
1: Ja, dat doen we. We gebruiken bijvoorbeeld ook in Amersfoort een jobhunter. Die wordt gefinancierd door de gemeente. Waarbij er allerlei bedrijven worden benaderd door de jobhunter. En die probeert een match te maken met onze bewoners. Dus die gaat ook in gesprek met bewoners. Wat zou je willen? Wij enthousiasmeren bewoners om dat soort dingen op te pakken. Bijvoorbeeld de voedselbank hier in Amersfoort, die had behoefte aan een groep mensen die daar vrijwilligerswerk kunnen doen. Dus die komen met de vraag, kun je 10 mensen leveren? Dus dan gaan wij op zoek naar bewoners die daar belangstelling voor hebben. En zo zorgen we voortdurend voor die match.
2: En ik lees ook dat het om soms betaald werk gaat. Hoe zit dat met een werkvergunning? Is dat benodigd?
1: Op het moment dat iemand een half jaar in Nederland is en een BSN-nummer heeft, dan mag hij in principe werken. Dat gaat vanaf over een aantal weken gaat die termijn naar 3 maanden. Dus dan kunnen ze nog eerder beginnen met werken. En werkgevers moeten de werkstellingsvergunning aanvragen. Daar zit soms nog wel een uitdaging, omdat dat is voor een werkgever een administratief proces. Gelukkig zijn er veel bedrijven die dat toch wel willen. Dus ja, ze hebben een tewerkstellingsvergunning nodig om ergens aan de bak te kunnen.
2: En wordt dat dan ook nog op de een of andere manier gesubsidieerd?
1: In principe niet, nee.
2: Okay,
0: dus... dat is een vreemde zaak.
1: Want?
0: Nou ja, niet gesubsidieerd. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat deze mensen nog wel eventjes een soort vliegwiel nodig hebben om zeg maar op de plek te komen waar ze graag willen zijn.
1: Nou, kijk, als het gaat om betaald werk, dan is het over het algemeen werk in logistiek. Bezorgdiensten, dat soort zaken. Nou, daar kunnen ze vrij snel, als ze al wat Nederlands spreken. Ik ken ook initiatieven waarbij een werkgever zegt van ik wil graag mensen hebben. We gaan ze zelf opleiden. We gaan ze taallessen geven, zodat ze heel snel de dingen kunnen doen die we van ze verlangen. Mm-hmm. Dus nee, het woordje subsidie hangt er niet altijd aan, hoor.
0: Nee, oké. Op dit moment zijn er iets van 38 standaard meedoenbalies en daarnaast meer dan 50 kleinere meedoenbalies verspreid over heel Nederland. En
1: dat
0: de
1: klopt.
0: COA wil dit uitbreiden naar minimaal 60 locaties?
1: Dat zou kunnen. Het landelijk beleid, daar heb ik iets minder ervaring mee. Maar wij zijn met het ministerie van Sociale Zaken wel voortdurend op zoek naar om dat soort initiatieven verder uit te breiden. Ja.
0: Mm-hmm. Nog misschien één vraag, even tussendoor. Hoe zit het eigenlijk met de diplomering? Sommige diploma's die sluiten niet aan met de diploma's die Nederlandse werkgevers wensen. Hoe zit het daarmee? Wordt het dan zeg maar geacht dat de werkzoekende nog een cursus gaat volgen?
1: Bewoners van ons die laten beschikken over diploma's, die worden zeg maar hier vergeleken met Nederlandse diploma's. Daar komt een zekere waardering uit. We hebben ook heel veel hoogopgeleide mensen, we hebben advocaten, we hebben chirurgen, noem maar van alles. Die diploma's worden gewaardeerd om te kijken of ze dan in Nederland in zo'n soortgelijke functie als ze in land van herkomst hadden kunnen uitvoeren. Dus dat gebeurt. Maar het is ook zo dat sommige mensen weer in een soort werkleertraject kunnen komen.
0: Maar goed, die chirurg, de medisch personeel, dat sluit niet vaak aan, heb ik altijd al begrepen.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Zo generalistisch kan ik het niet zeggen.
0: Nee, oké, uit ervaring weet ik dat wel ongeveer. Maar goed, ik kan alleen maar zeggen ontzettend veel succes met die meedoenbalie. Het is weer een nieuw woord in de Vandalen, hè?
1: Fijn, hè?
0: Ja, meedoenbalie.
1: Leveren we nog iets moois.
0: Ja, prachtig, prachtig. Paul Zuidgeest, jij bent locatiemanager van een aantal vestigingen. Mag ik jou danken en in ieder geval succes met het nieuwe woord in de Vandalen, meedoenbalie. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Succes.

0: Dat waren de gitaarklanken van AC/DC. En dat brengt ons op weg naar het WK. En dat wordt ontzettend leuk. We hebben de studio helemaal ingekleurd met oranje. En Pearl heeft oranje lippen. Wat wil je nou
1: ik heb, en ik heb vlaggetjes in mijn handen.
0: En Eline heeft vlaggetjes in de handen.
2: We gaan winnen.
1: Tuurlijk.
0: Goed, en daarom spreken we iedere woensdag met Ramon Wernsen. En hij neemt ons mee langs bijzondere wedstrijden, legendarische doelpunten, opmerkelijke jaartallen en feiten die zelfs de grootste voetbalfans misschien nog niet kennen. Vraag bijvoorbeeld, welke records staan al tientallen jaren overeind? Of welke wedstrijd schreef geschiedenis? En welke opvallende WK-verhalen zijn bijna te veel om op te noemen. Goedemorgen, Ramon.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Welk stukje taart gaan we aansnijden van het WK?
3: Ja, waar te beginnen. Het begon allemaal, we hebben vanavond de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Trouwens een tegenstander waar we nog nooit tegen hebben gespeeld, maar dat terzijde. Het leuke is dat de uitzwaaiwedstrijden, als we kijken naar het eerste WK waar Nederland aan deelnam, dat was, moeten we heel lang terug naar 1934. Het beroemde liedje We gaan naar Rome werd toen gezongen. Helaas haalden we Rome niet. We stranden toen in de eerste ronde tegen Zwitserland in Milaan. Maar aardig te zien is dat er nog beelden te vinden zijn dat de spelers vertrokken toen vanuit Arnhem. En half Arnhem stond langs de spoorlijn waar men met de stoomtrein richting Italië vertrok. Dus ook aardig is dat toen al 7000 mensen meegingen en sommigen zelfs op de fiets naar Italië om Nederland eigenlijk toe te juichen. Nederland was toen zwaar favoriet tegen de Zwitsers, verloren echter wel. Leuk te vermelden is denk ik wel dat Kik Smit, wie kent hem niet, van de koninklijke HFC uit Haarlem, die toen nog niet koninklijk was, maar dat terzijde, het eerste doelpunt voor Nederland scoorde. Daarna moeten we naar 1938, eigenlijk 4 jaar later, nog net voor de oorlog. En Nederland verloor toen in de eerste ronde, dat was gelijk een knock-out systeem, in het mooie Le Havre, snik heet, eerste Pinksterdag, tegen de Tsjechen, die 4 jaar eerder tegen Italië zilver hadden gewonnen, eigenlijk op verloren in de finale. IJzersterk team, goed te vermelden is dat Nederland toen uit amateurs bestond en de Tsjechen al met full prof speelden. Ongelijke strijd, 0-0 na verlenging met 3-0 verloren. Dus eigenlijk voor de oorlog 2 keer eruit. En dan moeten we heel lang wachten tot 1974. En ik denk dat er zeker luisteraars zijn die zich dat nog konden herinneren. Een soort nationaal trauma. We verloren de finale van de West-Duitsers. Oorlog lag nog vers in het verschiet.
0: Ja, dan gaat weer een open wond open.
1: Pijnlijk, pijnlijk.
3: Pijnlijk.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk nog aardiger is, tegenwoordig kennen we de VAR. En als de VAR in 1974 had bestaan, waren we überhaupt niet in München terechtgekomen. Want wij moesten de beslissingswedstrijd in het Olympisch Stadion tegen onze zuidenburen, de Belgen, spelen. En de Belgen moesten winnen. Wij hadden genoeg aan een gelijkspel. Vlak voor tijd scoorde België. En dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Oeh. Maar als je dat terugkijkt, was het gewoon een zuiver doelpunt. Dus überhaupt hadden we anders nooit in de finale tegen Duitsland terechtgekomen.
1: Dus dat is blij dat we nu de VAR hebben. Ik heb het genoegen gehad om 1 keer bij de KNVB binnen te kijken bij de ruimte van de VAR. Onwaarschijnlijk wat daar allemaal gebeurt.
3: Ja.
1: Maar ja, wel blij dat we nu het WK ingaan met de VAR dan.
3: Ja, zeker. Dus dat is aardig. Als we kijken, even nog wat leuke statistieken, denk ik, is dat wij, als we kijken, we hebben 11 keer meegedaan op een WK. Dus eigenlijk de helft van het aantal WK's hebben we meegedaan, zou je kunnen zeggen. En 55 wedstrijden gespeeld op al die 11 WK's, waarvan we de 30 hebben gewonnen. Opvallend is dat Nederland van de 94 gescoorde goals, veruit de meeste, ruim een derde, scoorde in de laatste 15 minuten. Dus dat is denk ik een aardig, hè? Dus we scoren vooral vlak voor tijd.
0: Nou, dat
3: dus
0: doen de Duitsers ook.
1: We gaan dus gewoon iedere keer op het puntje van onze stoel zitten. Dat is eigenlijk wat je ons vertelt nu, hè?
3: Ja, dat zeker. Maar ik heb ook een slechte mededeling. Als het aankomt op verlengingen en penalties, ja, dan verliezen wij. Eigenlijk hebben we nog nooit gescoord in een verlenging en slechts 1 keer gewonnen na penalties.
1: Nee, dat was vroeger.
3: Ja, iedereen herinnert zich die wedstrijd nog wel. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Dat was op de WK 2014 toen Louis van Gaal bondscoach was en getraind had op penalties. En wat deed hij in die wedstrijd, die beroemde wedstrijd tegen Costa Rica, 0-0 stond het ook na verlenging. Hij wisselde zijn vaste keeper Jasper Cillessen en bracht Tim Krul in.
0: Oh, ja.
3: En Tim Krul die stopte die penalty en Nederland ging voor het eerst in de geschiedenis na verlenging en na penalties door naar de volgende ronde.
0: Ja, dat is historisch, hè?
3: Ja, zeker historisch. Als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gespeeld, dan hebben we het meest gespeeld tegen Argentinië en Brazilië. Dat waren ook direct de meest historische wedstrijden. En eigenlijk hebben we eigenlijk al die wedstrijden. Het ook wel opvallend is trouwens dat Nederland nooit grote nederlagen heeft geleden. Eigenlijk altijd maar met één doelpunt verschil of maximaal twee doelpunten verschil. Dus we hebben, misschien denken we dat we het slecht hebben gedaan, maar als je puur statistisch bekijkt, verliest Nederland heel moeilijk. En zelfs als je kijkt naar die 55 EK of WK-wedstrijden in de historie, maar liefst 37 daarvan wist de tegenstander in de eerste helft niet te scoren. Dus hield Nederland de nul. Dus ook een opvallend feitje. Nederland, het is moeilijk scoren tegen Nederland.
1: Het is niet voor niks dat wij natuurlijk als klein kikkerlandje best wel hofleverancier zijn voor goede spelers aan buitenlandse clubs.
3: Ja, zeker. Als je nu kijkt naar de huidige selectie, hebben er nog nooit zo weinig spelers meegedaan die nog in de Nederlandse competitie spelen. Het zijn er slechts twee. Dat zijn Guus Til, die bij PSV speelt, en Wout Weghorst, die nog, moet ik zeggen, bij Ajax speelt.
1: Ja, maar
3: en de rest is allemaal Premier League, Serie A, Duitsland, et cetera, et cetera.
0: Ja, over het algemeen wat onbekende namen. Ik heb ongeveer 6 namen gezien die ik totaal niet ken.
1: Nee, maar je krijgt ook weer namen terug die je van vroeger kent.
0: Ja, dat zal ook.
3: Ja, kijk, het leuke is denk ik wel dat Cody Gakpo en ook Memphis Depay de kans hebben. Die staan elk op 3 doelpunten, op 3 WK-doelpunten moet ik zeggen. En de recordhouder is nog altijd good old goudhaantje Johnny Rep met 7 goals. Gemaakt tijdens de WK's van 74 en 78. Dus ze hebben er nog 4 te gaan om dat te evenaren. Dus ik hoop dat een van beide topscorer gaat worden. Dus dat zou betekenen dat Nederland heel ver gaat komen.
0: Ja.
3: En als je gaat kijken naar die pool waar Nederland in zit, hè, ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Dat is trouwens een tegenstander waar we 1 keer eerder tegen gespeeld hebben en toen met 1-0 wonnen door een mooi doelpunt van Wesley Sneijder. Dan is de kans groot dat we gaan winnen. Maar als je naar Zweden kijkt, historisch, daar hebben we ook
0: moeten er wel doorheen. We moeten er wel doorheen, Ramon, want de eindtune
3: we
0: is
3: gaan volgende week bezig. Gewoon verder.
0: Ik denk dat we volgende week gewoon even verder moeten gaan. Met alle statistieken. Ik wens je ontzettend veel succes met het opnemen van de statistieken. En dat gaan we morgen of volgende week allemaal weer even beluisteren. Dankjewel, Ramon. Goed, blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl. Morgen zijn we er weer. En dan zonder Eline, want jij bent over 2 weken weer.
1: Over 2 weken. Tot dan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Ja, en vandaag kook ik niet. Vandaag ga ik met de jongens naar McDonald's. Eten we zo'n 3-dubbele hamburger, zo'n Big Mac. Friet erbij en een koele milkshake. Ben ik nog goedkoper uit, hoor.
7: Ja, stap eens uit die sleur vandaag. Ga naar McDonald's in Amsterdam, Zaandam, Delft, Voorburg, Den Haag en Rotterdam.
8: This program is human made.
9: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
10: Het Muziekmuseum.
11: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 23. En dat is de week waarin op 3 juni 1982 het landgoed Graceland in Memphis in Tennessee officieel wordt geopend als toeristische attractie. Vanaf dat moment kan iedereen de villa en het interieur bekijken van de in 1977 overleden eigenaar Elvis Presley. En de muziek die we net hoorden van The Hunters, Russian Spy and I. Het liedje komt op 4 juni 1966 binnen op 33 in de Nederlandse top 40 en bereikt uiteindelijk de 16e plaats. De Hunters komen uit Amsterdam. De beatgroep bestaat in 1966 uit solo-gitarist Jan Akkerman, slaggitarist en zanger Paul Hubert, bassist Ron Bijtelaar en drummer Sidney Wechtel. Russian Spy and I is geschreven door Jan Akkerman en hun producer Casper Koelman. 1968 is het alweer gedaan met de band. Dat jaar begint Jan Akkerman bij Brainbox en een jaar later gaat hij naar Focus. Ja, een van de beste gitaristen aller tijden uit Nederland. En hij treedt nog steeds op. Ja, nog steeds. Geweldige muzikant. Zometeen tijdens deze rondleiding de oerversie van Space Oddity van David Bowie. Een versie die jij waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. In 1984 komt hij in de gevangenis terecht voor moord en blijft daar tot aan zijn dood in 2023. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 23. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Monique Smit, Nederlandse zangeres. En Taylor Swift, Amerikaanse zangeres en actrice overigens ook nog. Op nummer 1 staat een liedje van een popgroep uit Leiden. Het is een Nederlandstalig nummer met Franse invloeden. En de groep bestaat uit 4 jongens en ze zijn nog geen 18 jaar. Langspeelplaat van de week. Deze keer is er eentje uit 1971. Zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het vierde album van een Amerikaanse zanger en hij heet Vincent Damon Furnier. En dadelijk ook nog muziek van het platenlabel van Chris Blackwell van Jamaica. Oudste nummer deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 5 juni 1966.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: we herkennen zijn stem natuurlijk, Frank Sinatra. Op 2 juni 1975 staat hij met zijn orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. De Amerikaanse zanger is door Lou van Rees voor $125.000 naar onze hoofdstad gehaald. De concertorganisator laat zo'n 2200 toegangskaarten drukken voor zo'n 250 gulden per stuk, zo omgerekend €115. De entreebewijzen zijn 4 maanden voor het concert al uitverkocht. In München en Frankfurt daarentegen, West-Duitsland, heeft Frank Sinatra voor half volle zalen gestaan. En het concert in West-Berlijn is zelfs wegens te weinig belangstelling helemaal niet doorgegaan. Ongelooflijk. Wij luisterden naar een live optreden uit 1974 wat hij gaf in New York in de Madison Square Garden. En het liedje horen was My Kind of Town, dat zong hij ook in Amsterdam. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want door de Amerikaanse omroep CBS wordt in die Ed Sullivan Show op zondag 5 juni 1966... de promotiefilmpjes van Paperback Writer en Rain van de Beatles op televisie uitgezonden. Het zijn de 2 liedjes van hun nieuwe single. Het is voor het eerst dat de wereldberoemde popgroep op deze manier promotie voor een nieuwe single maakt. Sommigen beschouwen Paperback Writer zelfs als de eerste videoclip. Wij luisterden naar de andere kant, Rain, een nummer van John Lennon. Opvallend is dat het hele nummer iets vertraagd is. En aan het einde is de zang van John Lennon achterstevoren te horen. Een experiment wat ze voor het eerst deden op deze single. De laatste opnamen van het nummer zijn op zaterdag 16 april 1966 in de Abbey Road Studio in Londen. Wij luisteren dus naar Rain, hè? Zometeen de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1971. Het is het 4e album van de Amerikaanse zanger Vincent Damon Furnier. Misschien ooit van gehoord. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst even kijken naar die top 40. En daaraan vast zit een tipparade. En uit die tipparade gaan we vast een liedje draaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 9.
0: Een liedje van Sherry Weidenbos, Nederlandse zangeres, geboren in Jakarta in 1951. En ze is van Indonesische, Surinaamse afkomst.

Ja, maar wel geboren in Jakarta. Sherry Weidenbos, dame uit Suriname, staat nummer 9 in de tipperade. Week 23 in het jaar, dat ga ik nog niet verklappen. Ze wordt in 1978 door Simon Been gevraagd om in de band Braak te gaan zingen. De single Vang Me wordt haar eerste hit, ook dankzij de steunplaat van Frits Spits. De opvolger is deze single, een dame uit Suriname. Het singeltje haalt de top 40 niet, staat 5 weken in de tipperade. Het liedje is geschreven door Simon Been en wordt licht flirtend gezongen door Sherry. Maar goed, dat hoorden we dus net. Muziekvrienden, dan is nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Weer zo'n vinyle plaat, zo'n prachtig ding uit 1971... van een zekere zanger Vincent Damon Furnier. Hij wordt geboren in Detroit, Michigan op 4 februari 1948. Ik heb het over Alice Cooper. Tot in 1974 was dit ook de naam van de door hem opgerichte band waarin hij zong. De groep speelt rockmuziek en probeert te shockeren met hun podiumacts. Het wordt ook wel shock rock genoemd, maar is duidelijk pre-punk. Killer is hun 4e studioalbum en wordt uitgebracht op 27 november 1971. Op de plaat staat een krachtige mix van hard rock, garage rock en de opkomende glam rock. En is dus deze week de langspeelplaat van de week. De teksten van Killer hebben vaak donkere en controversiële thema's. Zoals bijvoorbeeld in Dead Babies. Dit nummer veroorzaakte destijds opschudding, ondanks dat het een anti-kindermisbruikboodschap heeft. Killer was het eerste commerciële succes voor Alice Cooper. Het kwam tot nummer 21 in de Billboard albumlijst. Ook de singles van de plaat, Under My Wheels en Be My Lover, kwamen in de Verenigde Staten in de Billboardlijst terecht. De meeste songs worden geschreven door Alice Cooper en de LP wordt geproduceerd door Bob Ezrin. Het legde de basis voor het verdere succes van Alice Cooper en wordt nu nog steeds beschouwd als een invloedrijk album in de rockmuziek. Daarom is Killer van Alice Cooper uit 1971 deze week

0: eerste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het is gelijk ook het openingsnummer van het album Killer van Alice Cooper uit 1971. In Nederland heeft hij zijn eerste hit met Elected. En daarna volgen nog Schools Out, Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. Na 1973 is het een paar jaar stil, maar in 1979 haalt Alice Cooper opnieuw de top 10 met How You Gonna See Me Now. En ruim 10 jaar later wordt het gevolgd door Poison 1989. En zijn laatste hit scoort hij in 1991 met het liedje Hey Stupid. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor één oude top 40. Het is er één van week 23. Het jaar, daar ga ik nog niks over zeggen. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje van een Nederlandse band uit Leiden. Het is een Nederlandstalige liedje met Franse invloeden. En de jongens die in de band zitten zijn nog geen 18 jaar. Nou, we kijken eens even naar de lijst. 8 nieuwelingen, dat is uitzonderlijk veel. 7 Nederlandstalige liedjes, dat is ook wel best wel veel. Verder muziek uit IJsland, Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Jamaica, Australië en Kroatië.
1: Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit IJsland. Een funkband met veel instrumentale muziek. Weet u nog hoe deze band heet? Mezzo Forte. Het is gelijk een grootste hit dat ze hadden in Nederland. Het liedje Garden Party.

40 dus in deze lijst met zo fort uit IJsland en The Garden Party. En nu maffe muziek. Oorspronkelijk een oud liedje uit de jaren 50 al.

0: mind up.
1: Rawhide!
0: Cut him out, Redmond, Redmond, cut him out! It's enough to give you a rawhide.
2: We gaan hem het tweede gedeelte helemaal beluisteren, omdat we het zo'n geweldig gek nummer vinden. Rawhide Ghost Riders in the Sky. Twee oude liedjes door elkaar heen uit de jaren 50, uitgevoerd door de Chaps. Inmiddels zijn we bij
3: nummer 38.
2: Daar vinden we een legendarisch nummer van een legendarisch album. Van een legendarisch artiest natuurlijk. Een van de grootste artiesten aller tijden. David Bowie. Let's Dance.

Het liedje heet Flash Dance, What a Feeling, wordt gezongen door Irene Cara. Was dit het meest bekende liedje uit de film? Nou, er zat er nog één in. Ja, Maniac van Michael Cimbello. Ja.

Zo heet de band en het heet Bruto Sociaal Product. Kom er ook nog meer Duitsstalige muziek tegen uit diezelfde periode. Ja, natuurlijk, dat is logisch. En dat bedoel ik eigenlijk mee die Neue Deutsche Welle. Dezelfde periode is logisch. Ja, want we hebben een lijst uit week 23, 1900. Ja, nog wat. Ik denk trouwens al 19, ik denk jaren 80, dat denk ik sowieso. Ik denk geen jaren 70 meer. Als ik zo die synthesizers hoor, die drumcomputer en zo. Ben Liebrand horen we hier.

Oorspronkelijk heet het Feel the Need in Me. En we kennen het beste van de Detroit Emeralds. Dat is een tijd geschreven door Abram Tilson. Maar die Ben Librand die produceerde dit hele feestje voor Forrest Thomas, dat is de zanger. En hij noemde zich gewoon Forrest als bandnaam. En het liedje heette Toen Feel the Need. Kwam nieuw binnen in die top 40 op nummer 34. Een van de grootste klassiekers uit de rapmuziek. En een van de eerste trouwens. Met rap erin, ja. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

33 staat het Grandmaster Flash en The Furious 5 met The Message. Met daarin onder andere Kid Creole. Die zat ook in deze rap, hip-hop band, ja. Wordt natuurlijk rap gezongen. Muzikaal gezien is het hip-hop. Een van de eerste. Nu de laatste hit van Earth and Fire.

Ik denk dat je het liedje vergeten bent. Het was maar een klein hit, kwam tot 31 in de top 40. Was dus de laatste hit voor Earth and Fire. Daarna stopte de band eigenlijk en ging Johnny Kaagman solo verder. Nieuw. Nummer 31. Nederlandstalige muziek nu. Arne Jansen en Les Cigales. En dit liedje komen we twee keer tegen in deze lijst. Een liedje natuurlijk van Shaking Stevens.

komen het liedje dadelijk nog een keer tegen op nummer 3. Gezongen door een Kroatische zanger. Zou ik denken, hoe kan dat dan? Maar goed, vertel het je zo. 31 dus, nieuw binnen. Arne Jansen en Leslie Gal met Julie. Nummer 30. Totaal andere muziek nu. Van een totaal ander niveau, laat ik het zo maar even zeggen. Britse synthesizer pop duo Annie Lennox en David Stewart. Onder de naam The

Het was in de tijd de opvolger van Sweet Dreams, hun eerste hit Love is a Stranger. Volgende nieuweling van een legendarische popartiest. Allemachtig, wat heeft hij veel en goede muziek gemaakt. Eén van zijn singles, ik weet niet eens hoeveelste. Nieuw is op 29, Baby Jane. Rod Stewart, daar hadden we het natuurlijk over. Dan nu de eerste single van

0: gaat over een niet bestaande Linda. Ik wil alles. Frank Boeien. En met dit liedje brak hij door in Nederland. We zijn inmiddels bij nummer 27. Een liedje van een van de grootste soul-disco-zangeressen. Nou, ze heeft echt goede muziek gemaakt. Dus ze schreef zelf ook haar eigen liedjes. En dat is toch wel bijzonder. Donna Summer, daar hebben we het over. En deze staat op 27. She works hard for the money. En dat deze echt, hoor.
1: Nummer 26.
0: Door naar 26. Britse discoband van Earl Brown. Geboren op Jamaica. Ze opereerden vanuit Londen.

En zo heet het ook. What kind of boy you're looking for, girl? Op 26 Hot Chocolates. Dan nu een liedje waarvan je denkt, dat lijkt toch ergens op, ja, op hun eigen muziek.

Beetje allemaal hetzelfde. Ja, ik heb het over de Boys Town Gang. Gang uit San Francisco komen ze. En ze hadden natuurlijk een paar grote hits. Ain't No Mountain High Enough. En Can't Take My Eyes Off You. En dat was allemaal een beetje hetzelfde melodietje. Hetzelfde ritme, dezelfde klank. En dit was dus ook nog weer een opvolger van Just Can't Help Believing 24. En dan op 23... Nee, sorry, 25 was dat. En dan 24 nu, de hoogst nu binnengekomen plaat van Doe Maar. Er staat best veel reggae in deze lijst. Oorspronkelijke reggae van Jamaica, maar dus ook reggae van Doe Maar.

geschreven door Henny Vrienten. Komt van het album Virus, één nacht alleen, doe maar dus de hoognieuw. Een hoogst nieuw binnengekomen single. Week 23, 19, nog wat. Jaren 80 muziek, vrienden. Dat is wel duidelijk, hè. Oh, dit is ook leuk. Oh, laten we die tweede gedeelte nog eens een keer helemaal beluisteren. Dolly Dots. Liedje horen we niet zo vaak meer. 23 dus Money Lover. What's your

Dolly Dots, Money Lover, tussen haakjes, Bite the Dust. 22 nu, de eerste single van UB40. Dit is een bescheiden hit. Van het album Signing Off, weet je wel. Dat eerste beroemde album met dat kaartje. Van die Unemployed Benefit. Dat was het. Food for Thought, zo heet het liedje. Staat dus op nummer

Een imitatie natuurlijk van de Andrew Sisters onder de naam The Stars on 45. Proudly presents The Star Sisters. En dat was dan de familie Pai met Patricia, Yvonne en hun moeder. En Yvonne heette dan Yvonne Keely. Die moeder die werd later vervangen door Sylvana van Veen. Reggae muziek, ik zei het al. Staat er veel in deze lijst. Was razend populair in deze periode. Pieter Tosh.

Ja, liedje van Chuck Berry in een reggae-uitvoering. Johnny B. Goode, Peter Tosh, werd al op vroege leeftijd vermoord op Jamaica. Legendarische reggae-artiest zong in de tijd ook met Mick Jagger, natuurlijk. Dan nu één van de Bee Gees. Dat meest fragiele mannetje, zeg ik altijd maar.

Ja, deze keer dus geen Julia, maar Juliet. Gezongen door Robin Gibb van de Bee Gees. Ja, hij wel dus. Ja, er was één van die broers zat er niet in. Er waren vier broers. Eén broer zat niet in de Bee Gees. Weet nooit welke.

stiekem gedanst natuurlijk. Bent uit Wageningen, toontje lager. Het is ook de periode van de Nederlandstalige muziek. Ja, revival eigenlijk een beetje. Ja, gewoon rockmuziek in het Nederlands. Dat

Man at Work. Het wordt gezongen door Colin Hay van de band Overkill. Ja, hier hoef ik weinig over te zeggen, toch? De Police. Maar een van de geweldigste dit. Every Breath You Take. Staat op nummer 16.

klassieker Spandau Ballet met het liedje True. Ja, ik maak even wat vaart, want we willen de nummer 1 dadelijk natuurlijk ook nog helemaal draaien.

Dit jaar 1963 van Jackie DeShannon. De uitvoering van Tracy Ullman. Op 13 dus was dat. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Eendags vliegen waarschijnlijk in Nederland. Little Steven en de Cypress of Soul. Een liedje wat we allemaal kennen, maar wisten we toch van wie het was. Het liedje heet Forever, staat dus op nummer 12. Een stukje van nummer 11 nog voordat we de top 10 induiken. Het is André zelf. Maar kennen we dit liedje nog?

Muziekvrienden, we hoorden nog even een stukje van nummer 11. André Hazes, Zo heb ik het nooit bedoeld. Daar gaat hij. Een top 10, week 23, 1983. Op nummer 1 dadelijk een liedje van een band uit Leiden met vier jonge knapen erin. Het is een Nederlandstalig liedje met Franse invloeden. En daarna draaien we nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Killer van Alice Cooper uit 1971. Maar goed, eerst die top 10 dus. Nummer 10, Love Isn't Love, met op de andere kant Je ogen hebben geen geheim van Carola. Nummer 9, Noorke Tramt van Nena. Nummer 8, Papa's Got a Brand New Pigback van Pigback. Nummer 7, Orchard Road van Leo Sayer. Nummer 6, die eerste 12 inch in de top 40, Blue Monday van New Order. Nummer 5, Starmaker, Kids from Fame. Nummer 4, The Heat is On van Agnetha Fältskog, van ABBA natuurlijk. Nummer 3, daar is die, nog een keer Julie van Danielle. Nummer 2, Beat It, Michael Jackson. En nummer 1, The Shorts.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: De Sierra, het veranderende beeld van Ford. Vormgegeven voor meer vermogen en minder verbruik. Met geavanceerde onafhankelijke wielophanging. Met nu ook een ultradynamische sportversie, de XR4i. Gaan bewonderen bij uw Ford-dealer. De Sierra, het veranderende beeld van Ford.
4: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human-made.
4: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. Overal te beluisteren. Deze keer hebben we rondleiding langs week 23. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1983. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En op nummer 1 staat een liedje van The Shorts, Comment ça va? De bandleden Peter Wezenbeek en Erik de Wild waren toen 16 jaar oud. Hans Stokkemans en Hans van Vondelen waren toen 17 jaar oud. Het liedje is geschreven door Eddie de Heer en geproduceerd door Jack de Nijs, oftewel Jack Jersey. Het liedje gaat over een jongen die op vakantie is in Parijs en daar een meisje ontmoet in een discotheek. In zijn beste Frans probeert hij contact met haar te maken. De single werd vertaald in het Engels, Spaans, Duits en Chinees en in verschillende landen uitgebracht. In de Duitse versie ontmoet hij het meisje in Berlijn. Er worden wereldwijd zo'n 3 miljoen exemplaren verkocht. In Nederland staat het 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. Straks dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. De muziek die we net hoorden is van die Isley Brothers, Angels Cried. Het is de debuutsingle van de groep en wordt op 3 juni 1957 in de Verenigde Staten uitgebracht op het Teenage label. De plaat wordt geen hit. Het liedje is overigens op geen één streaming platform terug te vinden. Wij luisterden dus naar het originele plaatje. Zometeen tijdens deze rondleiding de oerversie van Space Oddity van David Bowie. En ik denk dat je die versie nog nooit gehoord hebt. En dadelijk ook nog muziek van het platenlabel van Chris Blackwell uit Jamaica. Een vooraanstaand platenlabel, zeker. Enorm veel muziek op uitgebracht. Goeie muziek. En een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vierde album van de Amerikaanse band Alice Cooper. En de LP heet Killer. En we gaan daar nog 2 nummers van draaien. Eens even kijken wat hebben we in de computer staan. Het liedje Desperado en Hello of Flies. 8,5 minuut. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht voor moord. En hij blijft daar tot aan zijn dood in 2023. En dan nu een bizar Russisch liedje uit 1976... wat dankzij een YouTube-upload in 2010 enorme bekendheid krijgt. Het gaat hier om de Russische zanger Eduard Chil met het liedje Trololo. Gedurende de Koude Oorlog was hij een van de populairste artiesten van de Sovjet-Unie. In de rest van de wereld kreeg hij dus vanaf 2010 bekendheid door die opvallende clip waarin hij met een blij gezicht op een podium van een tv-studio rondloopt en alleen maar klanken zingt. Door die video werd hij bekend als de Trololo-man. De video werd 12 miljoen keer bekeken op YouTube. Op 4 juni 2012 overlijdt de Russische zanger. Hij lag enige tijd in coma na een beroerte en is 77 jaar geworden. Hier is dat bijzondere liedje.

Alice Cooper van het album Killer uit 1971. Deze week de langspeelplaat van de week. En we luisterden naar Desperado. Zometeen nog een track van het album. En dan dat hele lange nummer Hello of Flies. Dan nu die oerversie van Space Oddity van David Bowie. Bowie schreef het nummer na het zien van de Stanley Kubrick film 2001 A Space Odyssey uit 1968. Space Oddity is dus een woordspeling op deze filmtitel. Het lied vertelt het verhaal van Major Tom, een fictieve astronaut die de verbinding met de aarde verbreekt en de ruimte inzweeft. Het publiek kon voor het eerst kennismaken met de song in de promotiefilm Love You Till Tuesday, waarin Bowie te zien is met zo'n 7 songs. Daarin dus de versie van Space Oddity, die nu wordt gezien als de oerversie met een lengte van 3,5 minuut. Terwijl de versie die hij later opnam ruim 5 minuten duurt. Deze versie wordt in 1969 als single uitgebracht. Het nummer wordt gebruikt door de BBC in een verslag over de maanlanding van de Apollo 11. Het komt in het Verenigd Koninkrijk tot 5 in de hitlijst en wordt Bowie's eerste hit. 1972 wordt het uitgebracht in de Verenigde Staten en wordt ook daar Bowie's eerste hit. In 1975 wordt het opnieuw uitgebracht in onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We gaan nu luisteren naar die oerversie van Space Oddity. Die zat in de promotiefilm Love You Till Tuesday van David Bowie.

Nur geträumt. Eerste single van Nena, maar niet de eerste single van Nena in Nederland. Want 99 Luftballons, dat was in Nederland de eerste hit. En dit werd daarna uitgebracht. Terwijl in Duitsland, Nur geträumt, de eerste hit was voor Nena. Fijn om weer terug te horen. Staat op nummer 9 dus in die top 40. Week 23, 1983. En daarvoor de Message van de Grandmaster Flash en de Furious 5. Dan nu muziek van het platenlabel van Chris Blackwell. Het gaat hier om het platenlabel Island Records. Blackwell richt het op in 1959 op Jamaica. Blackwell's eerste album op het label was van Lance Hayward, dat eind 1959 werd opgenomen. In 1962 verhuisde het bedrijf naar Londen. De platenmaatschappij is aanvankelijk opgezet als distributeur van Caribisch West-Indische muziekopname. Er wordt vooral gemikt op de West-Indische gemeenschap in Engeland. Weldra brengt Chris Blackwell ook eigen producties uit. Island Records wordt vooral bekend in de popmuziekstijlen reggae, ska en progressieve rock. Bekende artiesten op het label zijn bijvoorbeeld Jethro Tull, Roxy Music, King Crimson, Traffic, Free en Cat Stevens. In de jaren 70 brengt Chris Blackwell ook Jamaicaanse reggae-platen uit van Bob Marley en Grace Jones, maar ook Black Uhuru en Toots and the Maytals. Tegenwoordig is Island Records een onderdeel van Universal Music Group. Nu muziek van het label uit 1981. Van het album Night Clubbin' van Grace Jones. Pull Up to the Bumper, geproduceerd dus door Chris Blackwell.

hiermee eindigt ook de langspeelplaat van de week. Deze week het album Killer van Alice Cooper uit 1971. We draaiden ervan Hello of Flies. Nederland was het enige land waar dit nummer op single werd uitgebracht. En dat gebeurde naar aanleiding van een notering in de top 100 aller tijden die door Radio Veronica 1973 werd uitgezonden, waarin het op de 8e positie stond. Ja, het kwam echt op een singeltje uit. Ruim 8 minuten. Ze hebben het er mooi opgeprakt eigenlijk. Want de meeste singeltjes duren natuurlijk niet langer dan zo'n minuut of 4. Goed, muziekvrienden. Ik heb nog één verhaal. Dan nu muziek van een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht en blijft daar tot aan zijn dood in 2023. Het gaat hier om de Amerikaan Jim Gordon. De reden waarom hij wordt veroordeeld is dat hij zijn moeder op 3 juni 1983 vermoord heeft. Hij slaat haar dood met een hamer en daarna steekt hij haar 3 keer met een groot slagersmes. Een afschuwelijk drama natuurlijk. Jim Gordon heeft tijdens zijn muzikale loopbaan met heel veel belangrijke artiesten gespeeld. Hij is zelfs samen met Eric Clapton de componist van Layla, bekend van Derek and the Dominoes. En daarop speelt hij zelfs ook piano. Gordons carrière als drummer begon in 1963, toen hij speelde met de Everly Brothers. Daarna werd hij een veelgevraagde muzikant en speelde hij op talrijke albums van bekende sterren en bands, waar onder andere Pet Sounds van de Beach Boys, All Things Must Pass van George Harrison en Imagine van John Lennon. Hij toerde met onder andere Joe Cocker in de jaren 70, Traffic in 1971 en Frank Zappa in 1972. Tussen 73 en 75 was hij vaste drummer bij de Southern Hillman Fury Band. Aan het eind van de jaren 70 begon Gordon te hallucineren en meende hij stemmen in zijn hoofd te horen. Aangezien er geen verbetering optrad in zijn toestand, trok hij zich in 1981 terug uit de openbaarheid. In 1984 wordt hij dus wegens moord op zijn moeder tot tenminste 16 jaar hechtenis veroordeeld. Hij verbleef in de California Medical Facility, een gevangenis voor gedetineerden met medische problemen en psychische stoornissen. Hij werd als gevaar voor zichzelf en de samenleving beschouwd. Daarom verbleef hij in hechtenis tot zijn dood op 13 maart 2023. De lijst van liedjes waarop hij gedrumd heeft is oneindig. Op het album Pretty Logic van Steely Dan uit 1974 drumt Jim Gordon op 10 van de 11 liedjes. Het meest bekende nummer van deze LP is misschien wel Ricky Don't Lose That Number. MUZIEK

Muziekmuseum. It's fun! Top 40, 1983. Week 23. Nummer 39.

0: Ja, zo eindigt die echt. The Chaps met Rawhide, Ghost Riders in the Sky, nummer 39. In die top 40, week 23, 1983. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 40.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Als laatste dus die band uit IJsland met Zo Forte, met The Garden Party.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Bouwvak begonnen voor deelnemers aan Lego-middag in Soesterberg. Steentje mag je leggen, vroeg opstaan hoeft niet. Het is woensdag 3 juni met in deze uitzending de vraag wat een meedoenbalie is. En daarnaast wordt het WK-voetbal nog leuker met verrassende verhalen uit de rijke geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal dankzij Ramon Werntsen. En natuurlijk hebben we het weer met Klaas Bijken en Nieuwtjes plus Henk de Graaf die ons na de muziek een update geeft over de DARP-zeilwedstrijden die gisteren ook zijn gevaren. Dit is 1 blad 1 met tegenover me Eline Wansink, die binnenkort de stem is van 1 blad 1 actueel op de woensdagochtend.
1: Goedemorgen.

0: Dat was natuurlijk Beautiful Noise van Neil Diamond. Prachtig nummer. Goed, welke week praten we je bij over de DARP samen met Henk de Graaf. En we sprongen in de afgelopen week uit wat hield de gemoederen bezig en wat moet je echt even weten. En we kijken vooruit, wat staat er op stapel en wat moet je deze week opletten. In een nieuw minuut in een paar minuten ben je weer helemaal bijgepraat. Natuurlijk met Henk de Graaf. Henk de Graaf, goedemorgen. We hebben hem nu aan de lijn.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, we zouden je eigenlijk gisteren hebben gebeld, maar dat waren we helemaal vergeten. Dat is natuurlijk heel dom. Maar goed, er is in ieder geval weer een ronde DARP erbij gekomen. Dus je hebt weer veel te vertellen.
1: Ja, zo is de informatie wel op zijn verst, hè? Want gisteravond hebben we weer wedstrijd gezeld.
0: Ja, in slechte weersomstandigheden.
1: Ja, nou, het viel uiteindelijk nog een reuze mee. We waren natuurlijk een beetje aan het uitkijken of er geen onweer zou zijn. En regenbuien, we voeren nog naar buiten met regen. Maar tijdens de wedstrijd werd het gewoon helemaal lekker droog.
0: Ja. Nog even samenvatten, wat voor boot zeil je op dit moment?
1: Ik zeil op dit moment op een Volhovense Bol. En dat is in de klasse overige schepen van de DARP. En ik ga binnenkort over naar een Lemster Aak. En dan zeilen we in de klasse Aken, die is er ook. En daarnaast heb je nog een klasse met allerlei botters.
0: Oké, ja, het zijn natuurlijk totaal verschillende boten. Maar goed, hoe is het gisteren verlopen en hoe is het vorige week verlopen?
1: Nou, het is gisteren was gewoon een hele mooie wedstrijd. Dus we hadden geluk dat de regen een beetje wegtrok. Er was genoeg wind om een mooie baan te zeilen voor alle drie de klasses. En het was heel spannend. Nou, wij zelf zijn derde geworden gisteravond. Vorige week was het beter, toen waren we eerste. Maar het was heel spannend, want in onze klasse zaten uiteindelijk na alle correcties de drie eerste schepen op 20 seconden van elkaar. Ja. Nou, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Spanning en sensatie.
0: Ja, spanning vanaf de start eigenlijk is ook al spanning, want er is een digitale lijn geloof ik getrokken. Niet echt een krijtlijntje, maar een digitale lijn. En dan moeten jullie zeg maar precies met de boeg tegen die lijn aanhangen en dan kunnen jullie van Akiet. Maar goed, hoe lang duurt ongeveer dat parcours? Hoe lang ben je aan het varen ongeveer?
1: Gisteravond hebben wij 1,5 uur gezeild.
0: Ja.
1: Dus dat hangt er een beetje van af hoe snel je het doet. We hebben eigenlijk 31 verschillende banen. En aan het begin voor de wedstrijd zien we op het startschip een nummer hangen. En dan weten we welke baan we moeten zeilen. Nou, afhankelijk van hoe lang die baan is en hoe hard de wind waait. Ja, daar hangt het van af hoe snel we zo'n baan afleggen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en wij waren binnen 1,5 uur binnen. En dan heb je er nog een aantal wat kleinere schepen. En die zijn nog wat later binnen. En dat wordt dan later met een correctiefactor op de tijd. Nou, wordt echt berekend van wie heeft er nu echt daadwerkelijk gewonnen.
0: Ja, dus
1: en
0: dat zie je.
1: De start is voor iedereen gelijk op hetzelfde moment. En dat is inderdaad prachtig om daar zo goed mogelijk doorheen te komen.
0: Ja, wie was je grote concurrent vorige week eigenlijk, toen je eerste werd?
1: Vorige week, dan moet ik even goed nadenken terug naar vorige week. Vorige week hadden wij, we hebben een ander schip dat heet de Joffiet, dat is een schokker. Daar zitten we altijd heel dicht op en we hebben dan wat kleinere schepen die dus door die tijdscorrectie wat dichterbij komen. En dat is heel leuk, er wordt een heel klein authentiek scheepje mee. Die heet de Wouw 9, dat is een zalmschoutje, daar werd vroeger mee gevist op de rivieren. En die was vorige week heel dichtbij, ja.
0: Dus dat was even knijpen voor jullie?
1: Dat was even knijpen, ja. Want dan zijn wij al lang binnen. Maar dan weten we, die is klein. Dus er wordt nog een hoop gecorrigeerd op de tijd. En toen kwam het ook, geloof ik, maar op 20 seconden verschil uit uiteindelijk of zo.
0: Mm-hmm. En hoe ging het gisteren dan?
1: En gisteren hadden wij niet zo'n goede start. We hebben het hele jaar hele goede starts gehad. En gisteren waren we iets te laat doorheen. En zaten we ook een beetje aan de verkeerde kant. Het hebben we eigenlijk een soort inhaalrace gevaren. En dat is uiteindelijk gelukt. En we kwamen als eerste wel van de klasse over de finish. Maar het was niet genoeg om zeg maar twee andere schepen achter ons te houden. Die gingen dus op tijd nog over ons heen. Maar dat was wel heel spannend. Dus ja, dat was heel leuk om te doen.
0: Je voelde een beetje de verstappen van in het water dan, hè, in dit geval.
1: Ja. Nee, het is een prachtig seizoen. We hebben volgens mij nog nooit zoveel verschillende winnaars gehad. In alle klassen. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het is gewoon elke dinsdagavond spannend.
0: Ja, neemt het aantal toeschouwers eigenlijk toe?
1: Nou, op zo'n avond als gisteren niet, hè. Want dan regent het. Dus dan zie je.
0: Dan blijven ze allemaal thuis.
1: Ja, wij zijn allemaal thuis, ja. Weinig toeschouwers. Maar vorige week lag het hele water vol met allemaal bootjes die ook aan het zwemmen zijn, mensen en mensen op het strand. Dus dan zie je dat er heel veel mensen ook even aan het kijken zijn naar die wedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: En vooral naar de start.
0: Hey, wanneer stap je over op de volgende boot? De Aak?
1: Ja, onze bedoeling is om dat over 2 weken te doen. Dus
0: ja.
1: We hebben nog een paar dingen die we klaar moeten maken. En dan hebben we volgende week nog één voor onze afscheidswedstrijd van deze boot waar we jaren mee gezeild hebben. En dan is de bedoeling die week daarop. Dus 16 juni op de nieuwe te gaan beginnen.
0: Ja, de boot waar je nu op vaart, die is al verkocht?
1: Helaas nog niet, nee. Oh. Dus als er nog geïnteresseerden zijn, dan kunnen ze zich via jullie bij mij melden.
0: Ja. Maar goed, het is over 2 weken dus totaal andere zeiltechnieken moet je uit Hooghoed halen.
1: Ja, wij moeten alles weer opnieuw opbouwen. Maar daar gaan we gewoon de tijd voor nemen. Dit seizoen rustig uit en dan volgend seizoen vol er tegenaan.
0: Volgend seizoen gewoon maar weer eens een bekertje pakken.
1: Hopelijk wel, precies. Hopelijk wel.
0: Henk de Graaf, mag ik jou danken en tot volgende week op de dinsdag dit keer.
1: Hey. Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Tot
0: dankjewel. Volgende week.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, had ik maar zo'n stem, één zo'n stemband, Two People van Tina Turner. We horen zo dadelijk Eline Wantsink. Ja, je bent nieuw bij 1-1.
2: Ja, helemaal nieuw, ja. Ja. Sinds vandaag.
1: Ja, precies. jij gaat vanaf...
2: Dat is mijn doop.
1: Precies. Nou, jij gaat naar kleine training ga je vanaf... even kijken, over 2 weken ga je beginnen.
2: Als het goed is wel, ja.
1: Hartstikke fijn. En je gaat nu de nieuwtjes doen, plus het weer. Ik zou zeggen, ga van Ikiet.
2: Op een braakliggend terrein in de Amersfoortse wijk Vathorst is gisteravond brand ontstaan in een berg snoeiafval, lezen we in het AD. De brandhaard was lastig te bereiken voor de brandweer. De rook van de brand trok over de naastgelegen woonwijken. De brandweer meldde vanochtend dat de bluswerkzaamheden zijn afgerond. De brand was rond 21:15 s'avonds ontstaan op de bouwplaats aan de Pyreneeën. Er waren veel wagens naar de brand gereden om ervoor te zorgen dat er genoeg water was voor de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Uit de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat er landelijk grote verschillen zijn in de wachttijden bij ziekenhuizen. Dit geldt vooral voor de polyklinieken maag-, darm- en leverziekten, oogheelkunde en dermatologie. Een van de ziekenhuizen waar de wachttijden flink kunnen oplopen is het Meander Medisch Centrum. Voor een eerste afspraak bij de polykliniek maag-, darm- en leverziekten bedraagt de wachttijd al maanden. 365 dagen, dat is dus een jaar, al maandenlang. Bij de polykliniek oogheelkunde was de wachttijd tussen 14 april en 26 mei 1 kalenderdag. En bij de polykliniek dermatologie duurt het tussen de 50 en 56 kalenderdagen voordat iemand terecht kan. De komst van meer defensie in Soesterberg lijkt vooral gezien te worden als kansen voor het dorp. Zo wordt in de verandering in en om Soesterberg vooral ook een aanleiding gevonden om het openbaar vervoer tussen Soesterberg en omliggende plaatsen te verbeteren. Het is een van de resultaten van de bitterballensessie in de basis, georganiseerd door voorlopig woordvoerder Ans Oude Geerdink en de Stichting Balans op basis van Dorpendeal. Dit is een mogelijkheid om een provinciale subsidie te ontvangen voor het in de komende 2 jaar vitaliseren van Soesterberg. De uitkomsten van de sessie worden verwerkt in de subsidieaanvraag. Deze is vooraf besproken met de provincie. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning is dat de inwoners zelf aangeven welke veranderingen zij hopen te bereiken. Een uitgangspunt dat ondersteund wordt door organisatoren Stichting De Linde en de gemeente Soest.

0: Dat was de voormalige straatzanger Steve Harley met The Mad Moonlight.
1: En we gaan verder met de nieuwtjes uit Eemland. Zwemster Eve Hollander uit Soest is wat van plan. Op 22 augustus gaat ze de uitdaging aan en zwemt ze het IJsselmeer over. Een tocht van 22 kilometer. Samen met 18 andere deelnemers zwemt ze van Stavoren naar Medemblik. Een tocht die veel voorbereiding vergt. Dit wordt de eerste keer dat ik zo'n afstand zwem. Het wordt een uitdaging, maar ik heb er veel zin in, vertelt Eve. Van jongs af aan is ze in het water te vinden en ze deed al gauw mee aan wedstrijden. De belangrijkste motivatie voor haar is dat de tocht een combinatie is van een sportieve uitdaging en het steunen van een goed doel. Voor het tweede jaar op rij vindt festival Wonderfeel plaats op landgoed Groeneveld in Baarn. Wonderfeel is een driedaags buitenfestival voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer van een popfestival. Naast muzikale optredens van zo'n 350 nationale en internationale toppers is er onder meer een afwisselend literair programma. Op Wonderfeel kunnen bezoekers tussen op 3, 4 en 5 juli volop genieten van topoptredens met muziek uit alle windstreken. Van klassiek tot jazz en van pop tot wereldmuziek. Een verrassend randprogramma maakt dit buitenfestival tot een spannende, sfeervolle en onthaastende ontdekkingstocht. De 6 woongebouwen van de nieuwe woonwijk Parkhart in Soest hebben hun definitieve namen gekregen. Een oproep aan bewoners in Soest om mee te denken over passende namen leverde meer dan 50 inzendingen op. Projectontwikkelaar BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, selecteerde 6 namen die allemaal verwijzen naar de geschiedenis of omgeving van het gebied naast het gemeentehuis aan de Dalweg. Beukendaal verwijst naar de voormalige sporthal Beukendaal, die jarenlang op deze locatie stond. De Hoge Eng is het hoogste gebouw van de wijk en kijkt richting de historische Eng. Pinkhorst verwijst naar een oude villa of landhuis dat ooit in de buurt stond. Of naar een oude villa die hier ooit stond. Ook de Dalweg speelt een belangrijke rol bij de naamgeving. Hollehof, de naam van een pad dat door eeuwenlang gebruik en erosie lager is komen te liggen dan het omliggende landschap. De Dalweg had vroeger die kenmerken. Gebouw E krijgt de naam Dalzicht. Daarmee wordt verwezen naar zowel de ligging als het uitzicht op de Dalweg. Voor gebouw F is gekozen voor Raadsteden. Dit gebouw ligt het dichtst bij het gemeentehuis en dankt zijn naam daaraan.

0: Good old Bill Haley met Rock'n'Roll Round the Clock Tonight.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Ik kijk naar buiten. En ik zie een soort druilerig zonnetje wat er heel hard probeert door te komen. Ja. Gaan we daar nog meer van zien vandaag?
3: Niet al te veel hoor. De opklaringen zijn schaars en in de loop van de dag zijn er weer buien. Niet van die heftige zoals gisteren. We hebben hier een stortbui gehad in Amersfoort. Maar het zijn wat minder intensieve buien, maar je wordt er wel nat van. Ja. Dus paraplu bij de hand of als je wat langer onderweg bent in de buitenlucht, een regenjas bij je.
2: Ja. En blijft dat zo deze week?
3: Vandaag zijn de buien wat lichter als gisteren, maar morgen komt er een nieuwe depressie aan en we krijgen dan een regengebied vannacht. En morgen overdag zijn er opnieuw weer buien en dat zijn weer heftige exemplaren.
2: Oh, nee.
3: Ja, het is niet anders. Dus
2: goed voor de plantjes.
3: Gratis douche krijgen.
2: Ja, goed voor de plantjes. Ik denk dat die er wel blij mee zijn na die droogte de afgelopen tijd. Maar ik moet zeggen, persoonlijk heb ik toch liever dat zonnetje hoor.
3: Ja, nou ja, tussen de buien door schijnt ook morgen wel af en toe even de zon hoor. Dus het is niet totaal bewolkt de hele dag. Maar goed, de buien hebben de overhand. Vandaag wat minder, morgen wat meer. En daarna gaan we het wat rustiger aandoen met de regen. Dus dan zijn er... Het zal niet helemaal droog blijven na morgen, maar de regen is veel minder spelbreker.
2: Ah, kortom.
3: Als vandaag en morgen. En morgen en de temperatuur blijft aan de magere kant. We blijven onder de 20 graden, dus is iets aan de frisse kant voor deze tijd van het jaar.
2: Dus kortom?
3: Kortom, vandaag en vooral morgen heel wisselvallig, daarna licht wisselvallig en af en toe een zonnetje, dat erbij. En volgende week is het nog even niet duidelijk. Of we krijgen opnieuw een langere periode de koele weer of de zomer komt een beetje terug. We hebben het erover de komende dagen.
2: Ja, dankjewel Klaas. Tot morgen.
3: Tot morgen.

0: Dat waren nog eens tijden. Culture Club met Dangerous Men. De Meedoen Bali is een initiatief van het COA dat asielzoekers helpt om actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. En dat is natuurlijk een prachtig initiatief. Bewoners van het ACC kunnen zich hier aanmelden voor verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, sport, recreatie, stages en soms zelfs betaald werk. Paul Zuidgeest hebben we aan de lijn. Hij is locatiemanager van AZC in Zeist. Paul, goedemorgen. Ik hoor helemaal niets even. Nu hoor ik wel wat. Paul, ben je aan de lijn?
1: Ik ben aan de lijn.
0: Kijk eens aan. Ja, ik hoorde even helemaal niets. Maar dat ligt gewoon even aan de techniek. Maakt niet zoveel uit. Het is een prachtig initiatief, dat Meedoen Bali.
1: Ja, even een correctie. Ik ben locatiemanager van Soest en van de Amersfoort.
0: Ja.
1: Niet van Zeist.
0: Oh, niet van Zeist.
1: Nee, maar die Meedoen Bali is inderdaad een fantastisch initiatief. Waarmee we bewoners die wij op onze locaties hebben heel erg kunnen activeren.
0: Ja, het is een landelijk initiatief, hè?
1: Dat klopt, zeker. Dus op vrijwel alle locaties van het COA hebben we Meedoen Bali.
0: Ja, ja. Hoe is dat initiatief eigenlijk ontstaan?
1: Nou, wij zijn natuurlijk altijd op zoek om bewoners zo snel mogelijk onderdeel te laten zijn van de Nederlandse samenleving. De Meedoen Bali is daar een middel voor. Mm-hmm. Zodat wij ze op allerlei manieren kunnen koppelen aan initiatieven die er in een plaats zijn. En allerlei activiteiten kunnen aanbieden zodat ze in een dagelijkse structuur kunnen komen.
0: Ja, moeten daarvoor obstakels worden geslecht of niet?
1: Nee, over het algemeen gaat dat redelijk goed. Kijk, op het moment dat we een locatie openen, wat we vorige week hebben gedaan in Soest, dan is het voor ons contacten leggen, een sociale kaart maken. En gelijktijdig hebben we dat ook al in Soest gemerkt. Er melden zich veel mensen bij ons die mee willen helpen. Sportverenigingen die ons al hebben gebeld met de mededeling van goh, waar kunnen we samen dingen gaan doen. Mensen die vrijwilligerswerk aanbieden, dat soort zaken. Dus dat gaat soms wel heel soepel.
0: Ja, maar goed, er is toch altijd een beetje koudwatervrees bij deze mensen. Van ja, ik moet aan de slag, of ik wil graag aan de slag, of ik wil gewoon meedoen met de maatschappij. Hoe gaat het in zijn werk? Want Nederland is totaal anders dan landen in het Midden-Oosten of waar dan ook, waar die vluchtelingen vandaan komen.
1: Ja, koudwatervrees, dat woord en die situatie herken ik niet. Mensen willen graag wat doen. In plaats van de hele dag maar wachten op hun toekomst. Want dat is natuurlijk de grootste uitdaging voor mensen die bij ons op locaties wonen. Procedures duren heel lang. Mochten ze al bericht krijgen dat ze in Nederland mogen blijven en een vergunning krijgen, dan moeten ze vervolgens weer lang wachten voordat zij een huis krijgen. Dus ze zijn juist op zoek naar mogelijkheden om wat te doen. Mm-hmm. Dus we hebben afgelopen week 88 mensen in Soest gehad. Een groot deel is al bij ons gekomen van goh, kan ik op de locatie vrijwilligerswerk doen? Kan ik naar buiten? Want ik wil wat.
0: Ja. Maar hoe gaat het in zijn week? Ik bedoel, iemand wil aan de slag. Iemand wil echt, zeg maar, vrijwilligerswerk doen. Of in de sport of recreatie. Waar dan ook aan de slag. Jullie gaan met deze persoon mee naar een instantie of naar een bedrijf van kunnen jullie deze man of vrouw gebruiken?
1: Ja, dat doen we. We gebruiken bijvoorbeeld ook in Amersfoort een jobhunter. Die wordt gefinancierd door de gemeente. Waarbij er allerlei bedrijven worden benaderd door de jobhunter. En die probeert een match te maken met onze bewoners. Dus die gaat ook in gesprek met bewoners. Wat zou je willen? Wij enthousiasmeren bewoners om dat soort dingen op te pakken. Bijvoorbeeld de voedselbank hier in Amersfoort, die had behoefte aan een groep mensen die daar vrijwilligerswerk kunnen doen. Dus die komen met de vraag, kun je 10 mensen leveren? Dus dan gaan wij op zoek naar bewoners die daar belangstelling voor hebben. En zo zorgen we voortdurend voor die match.
2: En ik lees ook dat het om soms betaald werk gaat. Hoe zit dat met een werkvergunning? Is dat benodigd?
1: Op het moment dat iemand een half jaar in Nederland is en een BSN-nummer heeft, dan mag hij in principe werken. Dat gaat vanaf over een aantal weken gaat die termijn naar 3 maanden. Dus dan kunnen ze nog eerder beginnen met werken. Werkgevers moeten de werkstellingsvergunning aanvragen. Daar zit soms nog wel een uitdaging, omdat dat is voor een werkgever een administratief proces. Gelukkig zijn er veel bedrijven die dat toch wel willen. Dus ja, ze hebben een tewerkstellingsvergunning nodig om ergens aan de bak te kunnen.
2: En wordt dat dan ook nog op de een of andere manier gesubsidieerd?
1: In principe niet, nee.
2: Okay,
0: dus... Nee, dat is een vreemde zaak.
1: Want?
0: Nou ja, niet gesubsidieerd. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat deze mensen nog wel eventjes een soort vliegwiel nodig hebben om zeg maar op de plek te komen waar ze graag willen zijn.
1: Nou, kijk, als het gaat om betaald werk, dan is het over het algemeen werk in logistiek. Bezorgdiensten, dat soort zaken. Nou, daar kunnen ze vrij snel, als ze al wat Nederlands spreken. Ik ken ook initiatieven waarbij een werkgever zegt van ik wil graag mensen hebben. We gaan ze zelf opleiden. We gaan ze taallessen geven, zodat ze heel snel de dingen kunnen doen die we van ze verlangen. Mm-hmm. Dus nee, het woordje subsidie hangt er niet altijd aan, hoor.
0: Nee, oké. Op dit moment zijn er iets van 38 standaard meedoenbalies en daarnaast meer dan 50 kleinere meedoenbalies verspreid over heel Nederland. En
1: dat
0: de
1: klopt.
0: COA wil dit uitbreiden naar minimaal 60 locaties?
1: Dat zou kunnen. Het landelijk beleid, daar heb ik iets minder ervaring mee. Maar wij zijn met het ministerie van Sociale Zaken wel voortdurend op zoek naar om dat soort initiatieven verder uit te breiden. Ja. Mm-hmm.
0: Nog misschien één vraag, even tussendoor. Hoe zit het eigenlijk met de diplomering? Sommige diploma's die sluiten niet aan met de diploma's die Nederlandse werkgevers wensen. Hoe zit het daarmee? Wordt het dan zeg maar geacht dat de werkzoekende nog een cursus gaat volgen?
1: Bewoners van ons die laten beschikken over diploma's, die worden zeg maar hier vergeleken met Nederlandse diploma's. Daar komt een zekere waardering uit. We hebben ook heel veel hoogopgeleide mensen, we hebben advocaten, we hebben chirurgen, noem maar van alles. Die diploma's worden gewaardeerd om te kijken of ze dan in Nederland in zo'n soortgelijke functie als we in land van herkomst hadden kunnen uitvoeren. Dus dat gebeurt. Maar het is ook zo dat sommige mensen weer in een soort werkleertraject kunnen komen.
0: Ja, maar goed, die chirurg, de medisch personeel, dat sluit niet vaak aan, heb ik altijd al begrepen.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Zo generalistisch kan ik het niet zeggen.
0: Nee, oké, maar goed, uit ervaring weet ik dat wel ongeveer. Maar goed, ik kan alleen maar zeggen ontzettend veel succes met die meedoenbalie. Het is weer een nieuw woord in de Vandalen, hè?
1: Fijn, hè?
0: Ja, meedoenbalie.
1: Leveren we nog iets moois.
0: Ja, prachtig, prachtig. Paul Zuidgeest, jij bent locatiemanager van een aantal vestigingen. Mag ik jou danken en in ieder geval succes met dat nieuwe woord in de Vandalen, meedoenbalie. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Succes.

0: Dat waren de gitaarklanken van AC/DC. En dat brengt ons op weg naar het WK. En dat wordt ontzettend leuk. We hebben de studio helemaal ingekleurd met oranje. En Pearl heeft oranje lippen. Wat wil je nou
1: nog meer? En ik heb vlaggetjes in mijn handen.
0: En Eline heeft vlaggetjes in de handen.
2: We gaan winnen.
1: Tuurlijk.
0: Goed, en daarom spreken we iedere woensdag met Ramon Wernsen. En hij neemt ons mee langs bijzondere wedstrijden, legendarische doelpunten, opmerkelijke jaartallen en feiten die zelfs de grootste voetbalfans misschien nog niet kennen. Vraag bijvoorbeeld, welke records staan al tientallen jaren overeind? Of welke wedstrijd schreef geschiedenis? En welke opvallende WK-verhalen zijn bijna te veel om op te noemen. Goedemorgen, Ramon.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Welk stukje taart gaan we aansnijden van het WK?
3: Ja, waar te beginnen. Het begon allemaal, we hebben vanavond de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Trouwens een tegenstander waar we nog nooit tegen hebben gespeeld, maar dat terzijde. Het leuke is dat de uitzwaaiwedstrijden, als we kijken naar het eerste WK waar Nederland aan deelnam, dat was, moeten we heel lang terug naar 1934. Het beroemde liedje We gaan naar Rome werd toen gezongen. Helaas haalden we Rome niet. We stranden toen in de eerste ronde tegen Zwitserland in Milaan. Maar aardig te zien is dat er nog beelden te vinden zijn dat de spelers vertrokken toen vanuit Arnhem. En half Arnhem stond langs de spoorlijn waar men met de stoomtrein richting Italië vertrok. Dus ook aardig is dat toen al 7000 mensen meegingen en sommigen zelfs op de fiets naar Italië om Nederland eigenlijk toe te juichen. Nederland was toen zwaar favoriet tegen de Zwitsers, verloren echter wel. Leuk te vermelden is denk ik wel dat Kik Smit, wie kent hem niet, van de koninklijke HFC uit Haarlem, die toen nog niet koninklijk was, maar dat terzijde, het eerste doelpunt voor Nederland scoorde. Daarna moeten we naar 1938, eigenlijk 4 jaar later, nog net voor de oorlog. En Nederland verloor toen in de eerste ronde, dat was gelijk een knock-out systeem, in het mooie Le Havre, snik heet, eerste Pinksterdag, tegen de Tsjechen, die 4 jaar eerder tegen Italië zilver hadden gewonnen, eigenlijk op verloren in de finale. IJzersterk team. Goed te vermelden is dat Nederland toen uit amateurs bestond en de Tsjechen al met full prof speelden. Ongelijke strijd, 0-0 na verlenging met 3-0 verloren. Dus eigenlijk voor de oorlog 2 keer eruit. En dan moeten we heel lang wachten tot 1974. En ik denk dat er zeker luisteraars zijn die zich dat nog konden herinneren. Een soort nationaal trauma. We verloren de finale van de West-Duitsers. De oorlog lag nog vers in het verschiet.
0: Ja, dan gaat weer een open wond open.
1: Pijnlijk, pijnlijk.
3: Pijnlijk.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk nog aardiger is, tegenwoordig kennen we de VAR. En als de VAR in 1974 had bestaan, waren we überhaupt niet in München terechtgekomen. Want wij moesten de beslissingswedstrijd in het Olympisch Stadion tegen onze zuidenburen, de Belgen, spelen. En de Belgen moesten winnen. Wij hadden genoeg aan een gelijkspel. Vlak voor tijd scoorde België. En dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Oeh. Maar als je dat terugkijkt, was het gewoon een zuiver doelpunt. Dus überhaupt hadden we anders nooit in de finale tegen Duitsland terechtgekomen.
1: Dus dat is blij dat we nu de VAR hebben. Ik heb het genoegen gehad om 1 keer bij de KNVB binnen te kijken bij de ruimte van de VAR. Onwaarschijnlijk wat daar allemaal gebeurt.
3: Ja.
1: Maar ja, wel blij dat we nu het WK ingaan met de VAR dan.
3: Ja, zeker. Dus dat is aardig. Als we kijken, even nog wat leuke statistieken, denk ik, is dat wij, als we kijken, we hebben 11 keer meegedaan op een WK. Dus eigenlijk de helft van het aantal WK's hebben we meegedaan, zou je kunnen zeggen. En 55 wedstrijden gespeeld op al die 11 WK's, waarvan we de 30 hebben gewonnen. Opvallend is dat Nederland van de 94 gescoorde goals, veruit de meeste, ruim een derde, scoorde in de laatste 15 minuten. Dus dat is denk ik een aardig, hè? Dus we scoren vooral vlak voor tijd.
0: Nou, dat
3: dus
0: doen de Duitsers ook.
1: We gaan dus gewoon iedere keer op het puntje van onze stoel zitten. Dat is eigenlijk wat je ons vertelt nu, hè?
3: Ja, dat zeker. Maar ik heb ook een slechte mededeling. Als het aankomt op verlengingen en penalties, ja, dan verliezen wij. Eigenlijk hebben we nog nooit gescoord in een verlenging en slechts 1 keer gewonnen na penalties.
1: Nee, dat was vroeger.
3: Ja, iedereen herinnert zich die wedstrijd nog wel. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Dat was op de WK 2014 toen Louis van Gaal bondscoach was en getraind had op penalties. En wat deed hij in die wedstrijd, die beroemde wedstrijd tegen Costa Rica, 0-0 stond het ook na verlenging. Hij wisselde zijn vaste keeper Jasper Cillessen en bracht Tim Krul in.
0: Oh, ja.
3: En Tim Krul die stopte die penalty en Nederland ging voor het eerst in de geschiedenis na verlenging en na penalties door naar de volgende ronde.
0: Ja, dat is historisch, hè?
3: Ja, zeker historisch. Als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gespeeld, dan hebben we het meest gespeeld tegen Argentinië en Brazilië. Dat waren ook direct de meest historische wedstrijden. En eigenlijk hebben we eigenlijk al die wedstrijden. Het ook wel opvallend is trouwens dat Nederland nooit grote nederlagen heeft geleden. Eigenlijk altijd maar met één doelpunt verschil of maximaal twee doelpunten verschil. Dus we hebben, misschien denken we dat we het slecht hebben gedaan, maar als je puur statistisch bekijkt, verliest Nederland heel moeilijk. En zelfs als je kijkt naar die 55 EK of WK-wedstrijden in de historie, maar liefst 37 daarvan wist de tegenstander in de eerste helft niet te scoren. Dus hield Nederland een nul. Dus ook een opvallend feitje. Nederland, het is moeilijk scoren tegen Nederland.
1: Het is niet voor niks dat wij natuurlijk als klein kikkerlandje best wel hofleverancier zijn voor goede spelers aan buitenlandse clubs.
3: Ja, zeker. Als je nu kijkt naar de huidige selectie, hebben er nog nooit zo weinig spelers meegedaan die nog in de Nederlandse competitie spelen. Het zijn er slechts twee. Dat zijn Guus Til, die bij PSV speelt, en Wout Weghorst, die nog, moet ik zeggen, bij Ajax speelt.
1: Ja, maar
3: en de rest is allemaal Premier League, Serie A, Duitsland, et cetera, et cetera.
0: Ja, over het algemeen wat onbekende namen. Ik heb ongeveer 6 namen gezien die ik totaal niet ken.
1: Nee, maar je krijgt ook weer namen terug die je van vroeger kent.
0: Ja, dat zal ook.
3: Ja, kijk, het leuke is denk ik wel dat Cody Gakpo en ook Memphis Depay de kans hebben. Die staan elk op 3 doelpunten, op 3 WK-doelpunten moet ik zeggen. En de recordhouder is nog altijd good old goudhaantje Johnny Rep met 7 goals. Gemaakt tijdens de WK's van 74 en 78. Dus ze hebben er nog 4 te gaan om dat te evenaren. Dus ik hoop dat een van beide topscorer gaat worden. Dus dat zou betekenen dat Nederland heel ver gaat komen.
0: Ja.
3: En als je gaat kijken naar die pool waar Nederland in zit, hè, ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Dat is trouwens een tegenstander waar we 1 keer eerder tegen gespeeld hebben. En toen met 1-0 wonnen door een mooi doelpunt van Wesley Sneijder. Dan is de kans groot dat we gaan winnen. Maar als je naar Zweden kijkt, historisch, daar hebben we ook
0: moeten er wel doorheen. We moeten er wel doorheen, Ramon, want de eindtune
3: we
0: is
3: we gaan volgende week gewoon verder.
0: Ik denk dat we volgende week gewoon even verder moeten gaan. Met alle statistieken. Ik wens je ontzettend veel succes met het opnemen van de statistieken. En dat gaan we morgen of volgende week allemaal weer even beluisteren. Dankjewel, Ramon. Goed, blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl. Morgen zijn we er weer. En dan zonder Eline, want jij bent over 2 weken weer.
1: Over 2 weken. Tot dan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio.

Wat een start van Dekker Radio vandaag. Hè? Met White Berry staat er hier. Maar het is andersom, hè? Berry White en Deeper and Deeper. Zo. Dit klinkt ook leuk, zeg.

0: Kiss.
1: Wat een stem, hè? Mooi was dit. Prince en Kiss bij Dek Radio. En we gaan even naar Vlaanderen. Hoe vind je dat? Met Yves van Heijlen en de wilde boerendochter.
2: Daar midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En hij doet het en hij zei wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij zij met haar gat.

0: one for me.
1: Sympathieke Nederlandse zanger. Alain Clark hoorde je met Finally. Uiteindelijk heb ik hem gedraaid, toch? Ja. Hier zijn Mel en Typhoon samen. En het gaat over kleuren. In het Engels, colors.

Mel van de Vintage. Future, weet je wel, en Typhoon samen met Colors en Dekker Radio gaat verder met deze meneer, Rupert Holmes. Ja, dat is al lang geleden hoor, 1979, het staat erbij. Escape heet het en dat weet bijna niemand, want het heet eigenlijk de Piña Colada.

0: leuk nummer, hè? Weer eens terug te horen. Rupert Holmes en Escape uit 1979. Wat oud is dat allemaal, Dekker? Nou, we hebben dadelijk ook wat mooie nieuwe klaarstaan, hoor. We gaan eerst even schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.

klassieke hits bij Dekker Radio. Als eerste na het half uur. You Are The Sunshine Of My Life uit 1972 van Stevie Wonder. We hebben er 3 achter elkaar beloofd. Dan doen we dat ook. Hè? Nummertje 2 is van Javaan. Esquinas.

Bijzonder nummer is dit hoor, van het Nederlandse gezelschap O'Gene. De dames, ja. Phenomenon. Uit 2024 komt hij, dus hij is niet echt heel recent. Maar ik denk, die ga ik eens draaien. Nou, dat heb ik nou gedaan. Hoe vond je dat? Oké. Ze zijn er bijna klaar mee, hoor.

Mooi gemaakt hoor. Ik vind het een geweldig gezelschap, Ogeen. Ja, we hebben nog een andere Nederlandstalige. Of tenminste, een Nederlands gezelschap. En dat zijn de gebroeders Co. Ja, allebei. En Zonnebril. Nou, deze tijd van het jaar. Niet zo gek om hem op je neus te zetten hoor. En niet met je oogjes knijpen, hè.

Ja, dat was toch wel muziek die ze maakte, hè? Chicago. Oorspronkelijk de Chicago Transit Authority. En Street Player bij Dekker Radio. Ik moet een beetje opschieten, want deze dames stonden te trappelen van ongeduld. Ze noemen zich de Tipsy Girls, maar dat lijkt een beetje op de Spice Girls met Wannabe.

hebben ook gedaan, hè? Meteor en weetje. Weet je, heb je je emmertje en je schepje bij je? Ja, oké, dan is het goed. We gaan namelijk even naar het strand. Met Chris Rea. Die deed het al in 1986 dat hij naar het strand ging. Ik weet niet of die is verbrand in de tijd, want ik heb hem daarna niet zoveel meer gehoord. On the Beach bij Dekker Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er vanaf bij UB40 en Where Did We Go Wrong? Nou, je hebt zeker niet de verkeerde afslag genomen, want je bent weer bij Emeland 1. Luister naar Music Memories. We gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer lekkere plaatjes draaien. We gaan weer een reis maken door de verschillende decennia. Van de jaren 80 gaan we meteen door naar de jaren 70. Niet te veel praten en lekker veel muziek. Dat is een beetje het motto. En dat doen we met een Nederlandse bandje. René. Al een hitje gescoord. En die gaan we voor je draaien. 1978. Sweet Nothings.

The Golden Earring and the Long Blonde Animal in de live-uitvoering uit de jaren 90. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien uit, ja, volgens mij jaren 80. Ronnie Tober, in dit geval alleen en met een roos in je blonde haren. Alweer blond, hoe krijg ik het voor elkaar?

Weer zo'n lekkere hit uit de jaren 80. Ja, niet een van de grootste hits geweest hoor, maar hij blijft toch wel leuk om weer eens even een keer te draaien. Eartha Kitt en Where's My Man? En dan is het tijd voor een rustpuntje. En dat doen we met een plaatje uit de jaren 70, 1975. Barry and Eileen en If You Go.

Captain Jack en Together Forever. Ja, we kunnen ook die andere wel draaien van Captain Jack. Maar deze was iets minder bekend, maar toch een leuk plaatje om een keer te draaien hoor. En over minder bekend gesproken. Ja, dit moest een beetje lijken op Radar Love, maar dat is het niet helemaal. Het is wel een Nederlandse band. New Adventures en de Midnight Magic Maniac. Zo, dat is een tongenbreker.

Michael Telo hier op Emland 1. En van Michael Telo gaan we naar het goede doel. Met een van de vele hitjes die ze gescoord hebben. Ik vind dit toch een van de leukste hoor. De Gijzelaar.

broer en zus Oosterhuis. Ja, natuurlijk nog veel meer, hè. Total Touch, zo heet het bandje. Maar bestaat de band zelf niet meer. Maar de individuele leden van de band maken nog steeds heel veel muziek. Somebody Else's Lover hoorde je hier op Eemland 1. We kennen natuurlijk allemaal van de Sugar Hill Gang Rapper's Delight. Maar ze hadden nog een singeltje uit wat in Nederland het eigenlijk niet wilde doen. België kwam het nog op de 33ste plaats. En in Amerika deed hij het wel redelijk. En ik vind het toch leuk om hem even een keer te draaien. De Sugar Hill Gang en Apache.

1981, de Sugar Hill Gang en hun versie van Apache. Ja, dat was dat nummer van de Shadows, ja. Dat heb je goed gezien. Dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Dat betekent dat ik nog één plaat voor je ga draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories. En ik laat je alleen met Long to Learnie en de Shakers.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

En dat is een openend programma Bond voor vandaag. Het is 1983. In de reggae sfeer hadden we daar Jimmy Cliff en Three Trios to Ride. En dat is ook een goede gedachte om dat maar te doen. De jeugd met respect behandelen, zoals we iedereen met respect moeten behandelen. Fijn dat u erbij bent. Jan Berg is de naam, daar is voor u. Hedendaagse muziek van Bep Rexha en Faithless. New Religion.

0: Bij Brexa, Faithless en hun 2026 plaat New Religion. Weer een religie erbij. Zijn we er blij mee met al die religie? Geeft af en toe een hoop narigheid in de wereld.
1: Oude meuk!
0: Laten we dat maar doen, terug in de tijd, 1963. Ricky Nelson, It's Up To You.

0: Ja, wat je zegt, oude meuk, het jaar 1963 schrijven met Ricky Nelson. It's up to you, het ligt helemaal aan jou. Je moet er zelf maar uitzoeken wat je wil.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En in de Bond muziekverzameling op naar het jaar 2002 met The Intenso Project, Love Da Sunshine. Sample van Dreadful Holiday van Dancy C erin. Hoort u het ook?

0: Intenso Project, het jaar 2002. Love Da Sunshine. Nou, we houden allemaal wel zo'n tonnetje toch op z'n tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, Shakira en Maluma. Santaya.

0: Pretty boy.
1: Shakira en Maluma Jataye was de titel van deze plaat. Tijd voor nieuwe muziek. Vandaag
2: koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Het nieuwe werk van Sony's Inc. Altijd jij.

0: De muziek van Sony's Ink spreekt in uw werk. Altijd jij, lekkere vrolijke muziek.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar het jaar 1996 met Amanda Marshall. This is Beautiful Goodbye.

0: De muziek van Amanda Marshall uit 1996. Deze Beautiful Goodbye, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we moeten richting een half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Hier hebben we Abby Hammond, Albert Hammond inderdaad. Uit 1972. It never rains in Southern California.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Wacko Jacko noemden ze hem ook al en Michael Jackson met deze uit 1988. Another Part of Me, de titel van de plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Dan gaan we lekker door met het draaien van plaatjes. Hedendaagse muziek heb ik weer voor u klaar liggen. Deze van Vince Guaraldi Trio. Linus and Lucy.

0: Vince Guaraldi trio, Linus and Lucy, de Peanuts team. Ja, de pinda thema. Ja, waarvan? Misschien wel van een of andere serie. Ik weet het al niet precies.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967. Een beetje foute muziek uit die tijd. Zo werd het altijd bestempeld. Deze van Roland W.
3: Jawohl. Das Lied von Monja.

0: Ja, ver terug naar het jaar 1967. Roland W. en Monja. Volgens mij heb ik hier achter me in een van de bakken ook nog het 45 toeren vinyl singeltje staan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2008 met James Morrison. Nothing ever hurts like you.

0: De muziek uit 2008, James Morrison, hoorde voorbij komen. Nothing ever hurts like you.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En we ook weer beduiken in de regies weer. Met Turbulence. Anti-Lulu gaat het over.

0: fool do. Them say them a bad man and who a fool you.
1: Nieuw werkje van Turbulence was dat, Anti Lulu. En daar, daar ging het liedje over.
2: Hé Jan, wat is het weer al de looste gezellig bij die.
1: We gaan naar 2023, Thijs, van Nothing But Thieves. Dit is...

Eventjes terug naar het jaar 2023 met deze van Nothing But Thieves. Overcome was de titel van de plaat. En daar starten we de tune in. Want dan is het inmiddels weer tijd geworden om afscheid van hem te gaan nemen. Dit was alweer een uurtje lang Bontekoe Radio Toestel. Mijn naam Jan Bergen en ik vraag u met plezier het programma voor u gedaan. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, daar staat de resultaat voor open staat. Voor het overige wens ik u natuurlijk een hele fijne dag. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Mistral. En het nummer Neon City. En daar hebben we nog een nieuw werkje van William Alexander Wild Rowan Burnby. En dan zitten we gelijk weer in de country's weer. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de kranten ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
5: Goedendag, dit is alweer de allerlaatste keer van mijn programma Studio Cultuur, de 16e aflevering. Met vandaag de VVV Amersfoort, Artisjok Soest, Cultuurtips en het Herman van Veen Art Center. Ja, en ja, radio, dat blijft een magisch medium. Hè. Ik ben er heel vroeger ben ik er ingeloodst door iemand en diegene die was weg van deze muziek.

0: En wij spreken nu als eerste met Guido de Graaf. Hij is van het VVV. En ik ben heel erg benieuwd voor de komende tijd wat er allemaal gaat komen. Guido, welkom.
1: Ja, dankjewel, Ricarda. Eigenlijk had je bij wijze van spreken een week eerder moeten bellen. Want de afgelopen week was... Ja, goed, dat weet je ook niet altijd.
0: Nee.
1: Toen was het echt een heel druk weekend. Met drie verschillende evenementen tegelijk. En eigenlijk zitten we nu in een soort tussenpauze, zeg maar. Tot aan de volgende reeks evenementen. Ik kan er wel iets over zeggen. Dat is zeg maar over anderhalve week. Maar laat ik in ieder geval beginnen met iets wat wel deze week gaat beginnen. Of aankomend weekend. Dat is een nieuwe expositie in Kunsthal Kade. En Kunsthal Kade is best wel een interessante kunsthal. Ik weet niet of je het kent.
0: Oh, zeker ken ik het. Het is een van mijn favorieten voor dit programma.
1: Nou kijk, pas geleden Stairway to. Hè, een expositie over alles wat met ladders en trappen te maken heeft. Maar er komt vanaf 9 juni, moet ik even goed zeggen, nee, 6 juni, sorry. Vanaf 6 juni komt er een expositie Mundo Magico. Mm-hmm. En ja, wat dat is, ik lees even een klein stukje voor van de website. Mm-hmm. Het is een expositie die tot de verbeelding spreekt. Waar heeft het mee te maken? Ja, ik zit een beetje te haperen omdat ik hem ondertussen ook even lees. Mm-hmm. Het gaat om werken die komen van de galerie Mendes Wood in Sao Paulo, in Brazilië. Getoond door de lens van 12 van haar kunstenaars. Zij tonen een wereld waarin de werkelijkheid net een kleine twist krijgt, waardoor de beleving daarvan boven de directe waarneming uitstijgt en magisch wordt. Een wereld met een ziel. En terugkerende thema's zijn het landschap, identiteit, herinnering en mythologie, benaderd vanuit een persoonlijke, kritische en soms spirituele blik. Nou, kortom, om het even in eigen woorden te zeggen, ja, het zijn allemaal afbeeldingen. Ik zie ook een foto op de website staan van Kunsthal Kade, waarbij je ook je fantasie de vrije loop kan laten. Maar dat is ook de bedoeling van de kunstenaars. Magie is hier het sleutelwoord. En als je daar iets mee hebt, dan zou ik zeker een bezoekje aan Kunsthal Kade overwegen. En Kunsthal Kade wordt ook steeds meer door de landelijke kranten erkend. En nieuwsites erkend als een zeer interessante kunsthal. En niet alleen vanwege de exposities die daar komen, maar ook vanwege het gebouw zelf.
0: De locatie,
1: want ook dat,
0: alles.
1: Ja, zeker, want ook dat horen wij bij de VVV regelmatig van. Hè. God, we vonden de expositie heel interessant. Maar wat een mooi gebouw, omdat natuurlijk ook de bibliotheek daarbij hoort. Het Eemhuis, hè, als geheel.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is sowieso interessant.
0: En over wat jij zei, wanneer is dat? Is vanaf 6 juni?
1: Ja, vanaf 6 juni.
0: Vanaf 6 juni.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, en dan tot met 30 augustus.
0: Okay.
1: Dus mensen hebben ruim de tijd.
0: Okay.
1: Wat betreft dan de uitagenda verder. Kijk, dagelijks zijn er natuurlijk in de stad rondwandelingen met gildegidsen of torenbeklimmingen of rondvaarten of treintje, hop-on-hop of toeristentrein. Dat kun je elke dag doen.
0: Ja,
1: wat je ook tegenwoordig... Ja, en wat je ook... Nou ja, heel veel toeristen zijn daar toch wel blij mee. En met name dat treintje vanwege het weer vandaag. Ja, het is in ieder geval wel een plek waar je droog zit.
0: Ja.
1: En er zit een gids aan boord. En ze hebben ook diverse vertalingen voor buitenlandse toeristen. Dus ook buitenlandse toeristen kunnen gewoon met het treintje mee.
0: Geldt dat nou ook voor de rondvaart eigenlijk? Want
1: geldt ook voor de rondvaart, dat is wel interessant. Ja,
0: wordt ook leuk.
1: Er is een, wat zij doen, zij werken met papieren met foto's in verschillende talen, zodat je kunt zien als Duitser of als Engelsman waar je bent en dan lees je de informatie in jouw taal. Maar je kunt ook een website of een app downloaden. Een app dat is Easy Travel, EZI Travel. En dat is een gratis app, kun je downloaden. En op het moment dat je een oortelefoontje hebt, dan kun je die in je telefoon pluggen. En of je krijgt er eentje gratis van de winkel van de Waterlijn. En dan kun je naar de tour luisteren in je eigen taal. Dus dat is ook wel interessant om te weten.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Sowieso een leuke app, want het is niet alleen een app die met Nederlandse activiteiten, of alleen maar Nederlandse activiteiten toont, maar het is een wereldwijde app.
0: Ja, precies.
1: Daarnaast komen we, en dan kom ik dan eigenlijk ook een beetje op de zaken vooruit. Maar we krijgen ook nog 033 Skate. Dat is vrijdag voor het eerst. Nog drie vrijdagen of vier vrijdagen zijn dat. Informatie staat ook op 033skate.nl. En dan kun je meedoen met een skatetocht door Amersfoort. En dan zit er ook vooraan de tocht rijdt er een DJ.
0: Wow.
1: Dus ook dat is wel heel leuk.
0: Yeah,
1: yeah. Ja, en dan werken we ook langzaam toe naar het nieuwe jazzfestival. En ik zeg nieuw. Het jazzfestival bestaat al heel lang in Amersfoort. Maar het heeft een nieuwe naam gekregen sinds vorig jaar. Musicians Paradise.
0: Ik moet er nog even aan wennen hoor. Ik weet niet hoe jij dat hebt.
1: Ja, ik moet
0: hebt,
1: ook aan
0: maar,
1: wennen. Ja, ja, nee, ja, zeker, ja, zeker.
0: Maar daar ben ik
1: misschien
0: te oud voor. Ja,
1: ja, maar in heel veel Amersfoorten moesten eraan wennen. Niet alleen omdat het een andere naam heeft gekregen, maar ook al omdat de locatie verplaatst is van de binnenstad ook naar de Oliemolenhof. Mm-hmm. En wat ook interessant is, kunnen de mensen vast rekening mee houden, dat is weer terug van weg geweest. Zaterdag 13 juni is de Kromme Dag. En is de hele Kromme Straat staat vol met een hele lange picknicktafel met eten en muziek en gezelligheid in de Kromme Straat, wat algemeen wordt beschouwd als het leukste winkelstraatje van Amersfoort.
0: Leuk, die had ik vorige week ook even benoemd in de tips inderdaad. Maar nog heel even terug naar die Jazz-driedaagse, hè, op het woord wat ik er nu even niet op kan komen. Maar wanneer?
1: Musicians Paradise.
0: Musicians Paradise.
1: Van 12 tot en met 14 juni.
0: 12 tot 14, dat was het.
1: Ja, dus mochten mensen al plannen hebben of juist niet, en ze houden van jazz of een breed scala aan muziek wat enigszins gelieerd is aan jazz, dan kunnen ze daarheen. Heel veel muziek is gratis.
0: Weet je of er een topper komt? Jazz,
1: nou ja, ik weet dat Cor Bakker, die was er vorig jaar ook. Maar er zijn een aantal concerten die moet je betalen. En dat bevindt zich dan voornamelijk in de ProDent fabriek zelf.
0: Oh, ja.
1: En gratis concerten die vinden plaats op de Open Kuil of in de Open Kuil bij het Oliemolenkwartier. Dus daar moeten de mensen dan even een kijkje nemen.
0: Genoeg te doen.
1: Ja, en er staan er genoeg artiesten al vermeld op de website. Dus dan moeten mensen even kijken naar musiciansparadise.nl. Okay. Daar kun je zien wie er allemaal komen.
0: Beste Guido, ik ga jou bedanken.
1: Hey, graag gedaan, Ricarda.
0: Yes. Dan,
1: en tot de volgende keer.
0: Wie weet, een volgende keer. Ja. Somewhere, somehow. Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Doeg.
1: Hoi.

0: We hoorden Blackstar van Georgie Davis uit 1987. Long time ago. Ja, en wij hebben nu in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Welkom, Hans.
1: Dag, Ricardo.
0: Ja, daar ben je. Nou, kijk, de techniek staat voor niets. En wij gaan weer drie leuke films belichten. Hè? Of tenminste, dat ga jij doen. Want wat heb je voor ons? Ja, ja.
1: Ik heb drie ook weer verschillende films, zoals ze doen gebruikelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik begin met Truly Naked. Dat is een opvallende film, omdat als je het onderwerp hoort, dan denk je, nou, dat wordt een hele spannende film met veel seks en weet ik wat.
0: Ja.
1: Maar dat is ook in deze film heel anders. Het gaat over Alec en het zal je maar gebeuren. Je groeit op als jonge jongen in het als kind van twee pornosterren. En als je moeder sterft, dan ga je door met je vader en kom je in de rol van cameraman, editor en alles wat er nodig is om zo'n bedrijfje te laten draaien. Maar daarnaast gaat hij ook gewoon naar school. En op school verzint hij de opdracht om een werkstuk te maken over de invloed van porno op jonge mensen. En een klasgenote van hem sluit daarbij aan als de female gaze, het vrouwelijke perspectief.
0: Yeah.
1: En dat contrast tussen het normale, ontbloeiende, hoe heet het, liefdesleven ten opzichte van de porno, dat leidt tot een hele ontroerende, warme, verrassende en gevoelige film. En dat is absoluut de moeite waard om te gaan kijken. En speciaal ook voor tieners.
0: Oké. Okay. Ja, precies. Leuk. En ik vroeg me af, waarom moeten mensen deze film gaan zien? Maar dat hoef ik niet meer te vragen. Dat is al helemaal duidelijk.
1: Dank je wel. Dan heb ik dat weer goed gedaan.
0: Ja. Ja. Nou, en dan naar de tweede.
1: Ja, de tweede is ook zo'n verrassende film van Wim Wenders. Wim Wenders kennen we uit het verleden van hele grote films, zoals Himmel über Berlin en Paris, Texas. Waar hij voor een Oscar werd genomineerd. Maar de man is inmiddels al de 80 gepasseerd en is nog steeds heel productief.
0: Nou, er zijn er meer van. Zo. Lijkt wel, te heersen, laat ik bijna zeggen. Maar ga verder, ja.
1: Ja, maar ik vond het toch wel heel bijzonder. Hij heeft 2 jaar geleden, geloof ik, Perfect Days gemaakt, Anselm. En hij komt nu met een documentaire, let op, het is een documentaire, over een natuuronderzoeker die op het idee gebracht wordt dat er ergens in Afrika, in de binnenlanden van Angola, nog een heel groot, niet ontdekt ras van hele grote olifanten moet zijn.
0: Aha.
1: En moet je dus niet denken dat het een natuurfilm wordt. Nee, het is een documentaire over de ongelooflijke reis die die onderzoeker moet maken, gesteund op lokale mensen en met alle egaars aan de lokale stamhoofden daar, om echt het hele ontoegankelijke deel van Angola in te trekken op zoek naar die olifanten. Het is werkelijk een waanzinnige reis. Je zit op het puntje van je stoel. Wat ze allemaal meemaken en wat ze allemaal moeten doen. En op het laatst moeten ze echt te voet. Want in die binnenlanden zijn helemaal geen wegen.
0: Nee.
1: Prachtig. Ik heb echt op het puntje van mijn stoel zitten kijken. En het is echt een tovenaar, die Wim Wenders.
0: Ja, ik heb de trailer gezien, maar de hamvraag is wel van...

0: En dan zijn er nog meer films voor tieners, hè? Of de derde? Of
1: ja, niet? De derde is ja, een heerlijke, hartverwarmende zomerse film. Mm. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is heerlijk om naar te kijken. De Belgen hebben langzamerhand een soort pad vereffend voor prachtige films over jonge mensen. Vaak ook dramatisch, maar ook heel mooi om naar te kijken. In deze film absoluut geen uitzondering. De hoofdrolspeelster is een jonge vrouw, meisje, tiener, die goed kan roeien. Ze zit in een eenmans roeiboot, de skiff, vandaar die naam.
0: Aha.
1: Het is een prachtige hoofdrolspeelster met mooie blonde krullen, heel levendig, heel vief, heel assertief ook. En ja, zij ontmoet op een gegeven moment een Marokkaans meisje wat uit Antwerpen in haar in Willebroek terechtkomt. Dat is een plaatsje in België.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er ontwikkelt zich het een en ander.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, het is gewoon prachtig. Het heeft ook enige diepgang. Het is niet echt maar een zwijmelfilm. Maar er gebeurt ook wel het een en ander. En je leeft ontzettend mee met de hoofdpersoon.
0: Nou, het lijkt wel, als ik dat zo even hoor eigenlijk, van alle drie films zijn het zoektochten van mensen. En identiteit ook.
1: Het leven is een hele grote zoektocht, hè, voor iedereen.
0: Ja, precies. Nou, daar kunnen we goed mee afsluiten. Ik ben het helemaal met je eens, Hans.
1: Okay.
0: Nou, dan ik dank je hartelijk, want dit was de laatste keer dit programma.
1: Ja,
0: dus,
1: nou. Jammer.
0: Succes.
1: En wie weet wat er weer gaat volgen.
0: Wie weet. Oké, dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Dag.

0: later wel.
1: Jij me aan of niet? Oh, op zaterdag 6 juni opent in het Rietveld Paviljoen Amersfoort de Katie Cotley Maand met bubbels, Surinaamse en Antilliaanse hapjes en de tentoonstelling Vrouwenkracht van Sabikla tot Elsa. De expositie vertelt verhalen over generaties vrouwen, slavernijverleden en kracht van nu. Werk van onder andere Sanna Marta en Shireen Koch is te zien. De toegang is gratis. Gluren bij de buren komt eraan. Op zondag 28 juni veranderen tuinen in Leusden, Stoutenburg en Achterveld in kleine openluchtpodia vol muziek, theater en ander lokaal talent. De aftrap is al op donderdag 4 juni bij Fort 33 met een mini-festival en optredens van deelnemers. Bezoekers kunnen straks wandelend of fietsend van tuin naar tuin trekken. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Speciaal bierfestival Taphorst keert op 19 en 20 juni terug naar Amersfoort-Vathorst. Op het plein voor restaurant Chaps proef je bieren van brouwers uit onder meer Canada, Finland en Engeland. Met vinylmuziek van de Sinner Spinners op de achtergrond. Ook voor cocktails, mocktails en wijn kun je er terecht. Een ticket kost €22,50. En dan ga de natuur in. Er valt genoeg groen te ontdekken in Eemland. Wandel bijvoorbeeld langs de rivier bij Park Schothorst. Zoek de rust op tussen de oude bomen van Landgoed den Treek. Of pak een avondwandeling mee over de Soesterduinen, waar zand, bos en stilte samenkomen. Kijk eens bij Park Randenbroek. Juist dichtbij huis zitten soms de plekken waar je even uit je hoofd raakt.

0: En we hebben als laatste, last but not least, vanuit het voor het Herman van Veen Arts Center, Lieke Meijers. En welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik hoor mijzelf heel hard. Ik weet niet hoe dat voor jou geldt.
1: Prima, ja, ik hoor.
0: Ja, het
1: prima.
0: Gaat goed bij jou, aan jouw kant. Ja. Nou, welkom Lieke Meijers. Je bent zangeres, actrice en theatermaker. En wat voor moois is er op de pals van het Herman van Veen Arts Center waar jij je over zou willen vertellen?
1: Ja, in het bijzonder zou ik graag wat vertellen over mijn eigen voorstelling die ik mag spelen. Mm-hmm. 7 juni aanstaande zondag om 14:00. Mm-hmm. En er is ook een sprookjesoptocht voor de allerkleinste, maar die is een weekje later. Die zou eigenlijk 7 juni zijn, maar die is 14 juni. En dat is een muziekoptocht voor de allerkleinste. Dus dat zou ik ook zeker even in de gaten houden als u kleintjes in de omgeving heeft, om een kijkje te nemen op de website of daar nog plekjes voor zijn. Want
0: ja,
1: dat
0: leuk.
1: Is echt super zoet. Ja. En heel leuk.
0: Super zoet. Ja. Dat klinkt al heel lief. En 14 juni, dat is dus, even denken, dat is op zondag.
1: Precies, dat is dus niet komende zondag, maar de zondag daarna. Mm-hmm.
0: En hoe laat is dat?
1: Uit mijn hoofd is dat om 11:30.
0: Oké, nou ja, verwijs in ieder geval even naar de website van het Herman van Veen Arts Center voor de precieze informatie. Hè? En dan dacht ik ook nog, voordat we naar jouw eigen voorstelling gaan, ook het liefste woord, hè?
1: Ja, dat is aanstaande vrijdag. Mm-hmm. Dat wordt altijd gedaan door Piet van der Pas. Ook wel bekend als baron van de Pals. Hij doet dat op vrijdagochtend, ook om 11:30. En deze editie doet hij dat samen met toetsenist Stan Molenaar. En zij gaan een aantal verjaardagverhalen voordragen van Toon Tellegen.
0: Mm. Ja. Ons wel bekend. Ja, prachtig.
1: Piet nodigt u uit voor een poëtische wandeling langs dichters, gedichten en verhalen. Ja. En in iedere editie staat een ander verhaal of bundel centraal. En nou, de komende editie is dat dus Toon Tellegen.
0: Ja, ja. Over de eekhoorn en de secretarisvogel, et cetera. Oh. Ja, leuk. Nou, komt allen, hè? Zullen we maar zeggen.
1: Yes. En ik heb het nog eventjes gecheckt. 14 juni is om 10:30. Niet om 11:30. Dus de gedichten zijn om 11:30. En de sprookjesoptocht, die is om 10:30.
0: Oké. En dan jouw eigen voorstelling op 7 juni, hoe laat is die?
1: Die is om 14:00.
0: Die is om 14:00, ja. En dat is dus wel aankomende zondag zitten we nu. Ja, dan gaat de tijd snel.
1: Ja,
0: want een liedjesdagboek, Limburgs meisje. Wat is dat voor een voorstelling?
1: Het is een hele persoonlijke voorstelling. Het is een voorstelling waarin ik een Limburgs meisje... op het Limburgs vertaald. Waarin ik eigenlijk letterlijk op mijn fiets op het toneel door mijn leven fiets tot nu toe. Hoe een Limburgs meisje zich in de wereld waant. Zo zou ik het eigenlijk willen samenvatten.
0: Een Limburgs meisje die vertrekt naar een heel andere plek of zo, in Nederland ook vooral?
1: Dat is niet per se wat centraal staat. Tuurlijk, dat is wel onderdeel. Ik kom natuurlijk uit het zuiden en ben richting het noorden gegaan vanwege die droom om op het toneel te staan. Dus het gaat ook vooral over die droom van op het toneel mogen staan. Mm-hmm. En ook de liefde voor dat zuiden, voor die zachte G en voor het dialect. Hoe de weg me gebracht heeft naar waar ik nu ben. Dat gaat gepaard met ook een groot verdriet. Ik ben mijn vader helaas verloren. Dus dat komt aan bod, maar het is geen zware voorstelling. Ik wil niet een verdrietige toner aangeven.
0: Nee, maar wel dan inderdaad de thema's die in je leven dan
1: precies,
0: zeer indruk kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja, want het is wel onderdeel van dat leven.
0: Ja, en Waarom wilde je dit verhaal dan vertellen?
1: Ik had eigenlijk altijd wel al het gevoel dat ik een solovoorstelling wilde maken op mijn fiets. Op mijn wielrenfiets, omdat dat ook heel erg in verbinding staat met mijn vader. En ja, ik kwam terecht bij Herman van Veen op het Herman van Veen Art Center. En ik had het daar met Herman over en hij vond dat een superleuk plan. En hij heeft me toen onderwerpen gegeven over het dagelijks leven. En hij zei, ga daar eens over schrijven. En daar zijn eigenlijk dagboekverhalen uit voortgekomen. En daar heeft Eva Schuurman supermooie poëtische liedteksten van gemaakt. En daar hebben Edith Leerkes en Kees Dijkstra weer muziek op gemaakt. Dus zo is het eigenlijk heel organisch ontstaan.
0: Ja, precies. Heel persoonlijk inderdaad.
1: Ja, dus, zeker.
0: Want als je het dan zegt, nou je zegt zelf ook al van, nou, natuurlijk gaat het ook over verdriet. Dat zijn grote dingen in je leven natuurlijk. En inderdaad, je wil het ook luchtig houden. Het is op de fiets.
1: Ja.
0: En voor jouzelf heb je ook zoiets van, nou, waar gaat het in de kern over? Of heb je zoiets van, nou, het is meer een soort dagboek die gewoon door je leven gaat? Of heb je ook...
1: Ja, het is echt een dagboek. Mm-hmm. Ja, dus er wordt ook zeker gelachen.
0: Ja. Limburgse humor ook? Of ik weet niet hoe dat is, trouwens.
1: Ik weet niet of het specifiek Limburgs is.
0: Nee.
1: Een vleugje van mezelf en een vleugje van Herman, die heeft het geregisseerd.
0: Ook natuurlijk, ja. Ja. Maar hoe zou je je eigen stijl dan omschrijven? Leuke vraag, hè?
1: Lastige vraag. Lastige vraag.
0: En Limburgse stijl, ja.
1: Een Limburgse stijl, nou, de Lieke stijl.
0: Ja.
1: Het vertellen, het publiek meenemen in mijn wereld, denk ik. Ik heb soms wel eens gehoord dat het een confetti is van verschillende aspecten die voorbij komen. Dus ik denk dat het een hele diverse voorstelling is.
0: Dat is wel een hele levendige omschrijving van...
1: Ja, dus dat heb ik wel eens teruggehoord. En ik zou er zelf niet een genre aan kunnen plakken op een of andere manier. Dus er wordt in gezongen, er wordt in verteld en in bewogen. Ik zou niet willen zeggen dans. Mm-hmm. Maar wordt wel bewogen.
0: Ja, leuk. Wat ik nou zo leuk vind, in een eerder programma van mij, toen hebben we het ook over het Limburgs meisje gehad. Want je speelt natuurlijk eens in de zoveel tijd, maar toen was het met een collega van jou. En nu spreek ik met jouzelf. Het is echt zo leuk om dat dan nu van jouzelf te horen. Ja.
1: Oh, leuk
0: om
1: te horen.
0: Dat wil ik even zeggen. Ja, heel leuk. Ik vroeg me nog wel even af, hoe is de samenwerking met Herman van Veen? Ja. Tot stand gekomen. Je hebt natuurlijk net al even iets van gezegd. Hij heeft de regie natuurlijk. Hij heeft,
1: Ja, zeker. Nou, dat gaat eigenlijk terug naar mijn opleiding.
0: Oh, ja.
1: Ik heb gestudeerd aan de Frank Sanders Academie in Amsterdam. En daar had ik een docent, Annerie van Loenen. Misschien heeft u haar ook wel eens gesproken of voorbij zien komen.
0: Voorbij zien komen.
1: En zij gaf les op onze opleiding. En er was een moment in een vakantie dat zij mij opbelde. Herman van Veen is op zoek naar een nieuw jong talent. Ik mag iemand voorstellen. Ga je mee? En dat wilde ik wel. En achteraf bleek dat ze een vervanger zochten voor haar voorstelling, omdat zij op dat moment zwanger was. Dus het was een soort verkapte auditie, wat ik helemaal niet zo door had. Ik dacht, het is gewoon een kennismaking. Maar ik werd eigenlijk gelijk in het diepe gegooid toen ze een stuk gingen repeteren. En zo is het ontstaan.
0: Dat zijn de kansen, hè?
1: Ja, het voelde meteen heel goed en leuk en fijn. En, ik geloof dat we nu al, misschien wel bijna 4 jaar, 5 jaar verder zijn.
0: Wauw,
1: ja.
0: Nou, des te meer reden voor alle luisteraars en iedereen die er van te horen krijgt om erheen te gaan. Hè? Op 7 juni in het Herman van Veen Art Center om 2 uur.
1: 2 uur,
0: ja. Nou, dankjewel Lieke Meijers en veel
1: heel
0: plezier.
1: Graag gedaan.
0: Ja.
1: Super bedankt.
0: Oké, dag.
1: Ik heb er zin in. Doeg. Doeg.
0: Doeg.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is
2: Eemland 1. Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In de Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
1: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering van de Baarnse Naald het volgende. We spreken met de formateur André van der Pad. Alex van den Berg, de fractievoorzitter van GroenLinks in Baarn, komt aan boord. En we kijken even vooruit naar de vergadering van woensdagavond. Debat in de Raad, het weer. En we komen terug op de foyerre die leeggehaald is. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. Maar eerst gaan we naar muziek. Ah, heerlijke muziek. Billy Joel.

0: Muziek van Billy Joel, een van die grote hits van hem die je ook nog heel regelmatig voorbij hoort komen in allerlei radio-uitzendingen. Dit was hem, een prachtige Tell Her About It. We volgen al weken achter elkaar de vorming van een nieuwe coalitie in Baren. VVD, D66, 50PLUS en de CDA zitten samen rond de tafel om een coalitie te smeden. Afgelopen week bijna zitten we toch wel aan het einde van die formatiebesprekingen. Komen deze week, volgens mij, dus een beetje de laatste zaken om volgende maand, oftewel de laatste vergaderingreeks van de gemeenteraad van Baren, om daarin nog het gehele programma te kunnen presenteren. Dat is de opzet en daar lijkt het op te gaan uitdraaien. We spreken erover dus met de formateur André van der Pad. De coalitievorming in Baren nadert zijn einde. De formateurs Marianne Morre en André van der Pad zijn druk in de weer om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hoe is de stand van zaken? Ik praat erover met André van der Pad. André, hartelijk welkom in de uitzending. Kun je vertellen, hoe staat het er op dit moment voor?
1: Je zei je inleiding om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De neuzen hebben steeds in dezelfde kant gestaan. Hè? Dus daar hoeven we ons best niet voor te doen.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Vanaf moment 1 zien we gewoon vier partijen die de wil hebben om eruit te komen en met elkaar in overleg zijn daarover.
0: Ja. We hebben 9 onderdelen die uitgebreid besproken moeten worden, of zijn inmiddels, heb ik begrepen. Hè? Zijn jullie eruit gekomen wat betreft die 9 onderwerpen? En ik denk het zwaarste onderwerp natuurlijk de financiën, want daar zijn zeker ook de laatste tijd nog behoorlijke zware zaken voor naar buiten gekomen eigenlijk, hè?
1: Dus we maken nog steeds stappen vooruit, absoluut. En laten we zo zeggen, de afgelopen donderdag zijn we uitgebreid bij elkaar gekomen. Woensdag, sorry. En we hebben weer stappen vooruit gemaakt, maar we hebben nog niet het eindpunt bereikt.
0: Nee. Ik heb begrepen dat ook de ambtelijke organisatie ingeschakeld is om mee te denken over de financiën. Omdat zij veel beter weten van, dat zijn allemaal zaken die meespelen en eraan komen. En zodat er een hele gedegen plan neergelegd kan worden eigenlijk. Hè? Ben je nog voor verrassingen komen te staan?
1: Nee, het was ook, ze waren ook aanwezig gewoon om heel veel vragen vanuit de potentiële coalitiepartners te beantwoorden. Hmm. En van hoeveel is de stijging op dit geweest? Wat gebeurt er als we aan deze knop draaien? Wat gebeurt er als we aan die knop draaien? Daar wist de ambtelijke ondersteuning allemaal mooie antwoorden op te geven. Of in enkele gevallen moest het nog even uitgezocht worden. Maar er waren gewoon vele vragen over hoe de financiële puzzel uit zou pakken. Meer als we aan die sleutel draaien, wat gebeurt er dan bij iets anders? Ja. Zo moet je het zien.
0: Nou, er was de afgelopen tijd een behoorlijke tegenvaller toch weer, dat er 1,4 miljoen meer uitgegeven is aan de jeugdzorg dan in feite begroot was. Dat is een behoorlijke tegenvaller volgens mij. En daar moet je dus wel behoorlijk op inspelen om dat toch in de hand te gaan krijgen, hè?
1: Dat klopt helemaal. En dat is aan de coalitiepartijen. Het gat moet ingevuld worden. Nou, dat is punt 1. Waar komt dat vandaan? En punt 2. Hoe kan je iets dergelijks, of het hebben we het over de jeugdzorg, hoe zou je dat eventueel op termijn kunnen indammen? Hè? Dus hoe ga je zorgen dat de bron of dat de kraan dicht gaat voordat je alleen maar gaat weilen?
0: Ja. Duidelijk.
1: Over beide wordt hard nagedacht.
0: Ja, dan zou je dus bijna denken, dan ontkom je er niet aan om aan een van die knoppen die je dan toch hebt te gaan draaien. En dat is de WOZ-waarde te gaan verhogen, meer dan met de inflatiecorrectie.
1: Nou, de WOZ-waarde kan je niet zomaar verhogen, dan krijg je heel veel bezwaren. Maar je moet de OCB...
0: Sorry, inderdaad.
1: Ja. Nee, ik snap dat je af en toe mij ook scherp wil houden. Dat weet ik niet, dat is niet aan mij. Net als vorige keer, dan moet je de heer Bassini of Hanneke Struik-Kramer van D66 bellen. Aan welke knop ze willen bellen en draaien. Net als vorige keer, ik ben de formateur. En niet voor de politieke uitspraken.
0: Nee, maar ik neem aan dat in dat hele verhaal van die financiën toch wel duidelijk gekeken wordt van daar moeten we toch wel aan gaan denken.
1: Er is gevraagd van wat betekent het een procedure van wat zou dat betekenen. Maar er is ook gevraagd, wat betekent als we leges verhogen? Wat betekent als we hondenbelasting verhogen? Wat betekent als we toeristenbelasting verhogen? Hmm. En heb je alle vier de posten die je zelfstandig als gemeente kan beïnvloeden.
0: Ja.
1: En er is ook gevraagd over ruimte ter algemene reserves. Er is alle vragen zijn gesteld. Wat betekent, wat levert dit op, wat levert dat op? Noem ze allemaal op. Alle kosten, alle uitgaven tegen het licht gehouden, alle inkomsten tegen het licht gehouden. Zo moet je het zien.
0: Ja, het coalitieprogramma dat zal dan mogelijk volgende week zijn beslag krijgen helemaal. Begrijp ik dat goed?
1: We komen steeds dichterbij, maar om dan te zeggen van joh, volgende week krijgen ze beslag. Vanaf dag 1 ben je aan het schrijven, hè, want vanaf dag 1 pak je een onderwerp bij de hand en dat pak je dan samen. En dan moet je het grotere geheel bekijken. Alleen moet je weer terug naar de afzonderlijke hoofdstuk, omdat het niet past het financiële plaatje. Ja, dat moet de komende 1-2 weken moet het duidelijk worden.
0: Ja.
1: En dat we 31 mei gaan halen, dat geef ik je wel mee. Dat lukt niet, want dat is overmorgen.
0: Nee, dus houdt dat in dat het dus ook dan niet in de raad gepresenteerd kan worden in de laatste serie vergaderingen voor de vakantie?
1: Nou, daar hebben we nog net even de tijd voor. Dus daar moeten we heel erg hard gaan werken de komende 1-2 weken. Daar zitten Marianne en ik druk mee bezig. Er worden wat verhalen nu geschreven, worden dingen uitgewerkt en worden nog wat data ingepland. En hopelijk kan iedereen, en nu komt dat voor werk of vakantie naar het buitenland, dat zal wel heel erg schelen.
0: Ja, maar dan zou dus nog een mogelijkheid zijn om in die laatste reeks vergaderingen van de Raad voor de zomerreces het helemaal zijn beslag te laten krijgen.
1: Daar gaan we nog wel van uit.
0: Oké,
1: okay, nou dat, ja.
0: Dat is een prima. Ik heb ook begrepen dat er nog over de namen van de wethouders gesproken moet worden.
1: Het is in elke partij zelf om dat in te vullen. De namen, die moeten nog geleverd worden.
0: Ja.
1: We hebben nog niet eens over portefeuilles gehad, we hebben het over wethouders gehad. Je moet eerst weten welke portefeuilles het worden voordat je de naam van de wethouders daarbij gaat zetten. Ja. Neem ik aan vanuit de partij. Dus
0: ja, dat lijkt me ook duidelijk. Ja. Want je moet wel iemand hebben die affiniteit heeft met dat gebied wat hij onder zijn hoede gaat krijgen.
1: Ja, klopt helemaal. In die zin hebben we nog niet is dat allemaal nog niet besproken.
0: Nee. Er staat dus nog aardig wat op de rol voordat het helemaal kant en klaar is en aan de gemeenteraad gepresenteerd kan worden. En je gaf het al aan, dat moet in de laatste sessie voor de grote vakantie gebeuren.
1: Ja.
0: En we zijn uiterst benieuwd. En graag volgende week komen we weer bij je terug om dan weer te horen hoe de stand van zaken er is rond de coalitievorming hier in Baren. André,
1: Hoop dat ik volgende week wat verder ben dan, inderdaad.
0: Fantastisch. André, dankjewel voor je bijdrage op dit moment. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dankjewel, Kees. Dag.

0: En Eddie, dat waren ze met z'n tweeën. Het nummer Would I Lie To You. Als je kijkt naar de geschiedenis van de muziek, dan kom je bepaalde nummers, die kom je steeds weer tegen. Die blijven gewoon hits eigenlijk. En waarvan iedereen nog steeds denkt, hey, dat klinkt lekker. En dat kan een nummer zijn uit 1960, maar dat kan ook ergens in de 80 jaren zijn, zoals deze van Charles en Eddie. Het nummer Would I Lie To You. De inforaad, de voorlaatste voor de grote vakantie, die is afgelopen woensdag geweest. En aanstaande woensdag, dan komen we zo meteen nog eventjes op terug, hebben we het debat in de raad. En we spraken met Alex van den Berg, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Aan de telefoon heb ik Alex van den Berg, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Alex, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Hoi, goedenavond.
0: Alex, ik heb een vraag. De informatieraad hebben we net achter de rug, afgelopen woensdag. Zijn daar spectaculaire dingen aan de orde geweest waarvan je denkt van nou, daar moeten we het beslist even over hebben?
1: Nee, op dit moment denk ik niet dat het heel spectaculair is. Het is een beetje een aflopende fase met dit college. Ja. En het voorstel over het spelen buiten bewegen stuk, zeg maar. Dat, nou ja, er waren wel wat vragen over, maar ik heb niet het idee dat dat een heel controversieel stuk is. Dus ik denk dat dit een vrij rustige maand is, wat dat betreft.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die fase waar we nu in zitten. Eigenlijk een beetje tussen twee coalities in, hè? De oude coalitie zit nog en de nieuwe die wordt gesmeed. Dus dan heb je ook zo'n periode dat er eigenlijk ook geen nieuwe grote dingen meer aangehaakt worden. En dan is het meer op de winkelpas eigenlijk, hè?
1: Dat is het idee. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die nog in voorbereiding waren. Dat zijn natuurlijk langdurige trajecten waar ambtenaren druk mee zijn geweest. Dus ja, die zullen misschien nog daar naartoe komen. Maar ja, voor het grootste gedeelte is het gewoon puur lopende zaken afhandelen en wachten op de volgende.
0: Ja. Als we kijken naar de coalitievorming, daar hebben jullie geen rol in. Want in feite zijn jullie veroordeeld, zoals ik het misschien zo mag zeggen, tot de oppositie. Er zijn andere partijen die aan de slag zijn om een coalitie te vormen. In deze fase komen ze dan ook nog bij jullie terecht met bepaalde vragen of staan jullie compleet buiten?
1: Wij hebben, officieel gezien weten wij helemaal nergens van. Je praat in de wandelgangen wel eens met deze en gene, dus dan vang je wat op.
0: Ja.
1: Maar we hebben verder geen enkele invloed of hebben niet meegepraat over de onderhandelingen. En wij weten dus ook eigenlijk niet wat er tot nu toe besproken is. Dus wij staan daar volledig buiten.
0: Ja.
1: Jammer, maar ja, dat is hoe het gaat, vrees ik.
0: Ja, inderdaad, dat is hoe het gaat. Wat ik nog wel, zo net na die verkiezingen kwam dat toch ook eigenlijk naar buiten. Als GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen zouden zijn gegaan, al voor de verkiezingen, dan hadden jullie 6 zetels gehad en waren jullie de grootste partij geweest, hè? Dat is natuurlijk altijd, dat is altijd achteraf kletsen natuurlijk. Precies, dat begrijp ik.
1: Als is verbrande turf, hè, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Nee, ja, kijk, natuurlijk als je het bij elkaar optelt, is dat zo, de resultaten. Alleen de vraag is dan, als wij twee partijen samen waren gegaan, hadden we dan hetzelfde resultaat geboekt of niet? Ik kan daar nooit zoveel mee. Er is een keuze gemaakt, ook dat is politiek. We zijn ledenpartijen. De leden hebben daar het laatste woord. Het is wat het is. En in juni is de landelijke fusie. En daarna zijn de twee lokale verenigingen gaan ook eigenlijk samen. Ja. Daar komt een interim bestuur. En dan begint het hele proces te rollen hoe wij samen één partij gaan worden. En dat zal ook ergens in de komende periode zijn beslag gaan hebben. Dus ja, deze verkiezingen kwamen gewoon net te vroeg. En dat is eigenlijk continu het standpunt geweest dat we allebei hebben uitgedragen. En ik denk dat we daar nog steeds achter staan.
0: Oké. Dan nog een laatste vraag. Je bent nu de fractievoorzitter van GroenLinks. Ook een geheel nieuwe rol.
1: Zeker, ja.
0: Hoe voel je in die nieuwe rol?
1: Ik vind dat het hartstikke goed gaat. Maar dat is altijd makkelijk praten over jezelf. maar goed, ik vind het leuk. En ik heb een geweldig team om me heen. Dus we zijn natuurlijk wel met 3 nieuwe raadsleden, alleen we zijn gewoon goed op elkaar ingespeeld en liepen ook alle 3 al in ieder geval een tijdje mee met de oude fractie. Ik heb in die zin de meeste ervaring.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon dat we alle drie goede energie hebben en ook alle drie aanvullende interessegebieden. En dat helpt gewoon heel erg, dat je op die manier gewoon de taken kan verdelen. En we zijn heel blij dat Nicole zich heeft gemeld als steunfractielid en dat die ons kan ondersteunen. Want dat geeft je gewoon nog net even wat meer slagkracht, zeg maar, op bepaalde punten. Ja, dus, dus nee, ik ben eigenlijk heel blij met hoe het bij ons intern gaat en hoe we staan en waar we staan. Meike heeft vorige week, vorige maand een motie ingebracht, zeg maar, waar die heeft het niet gehaald over de opvang voor
0: vluchtelingen,
1: zeg maar. Precies, alleen wel goede respons in die zin en kon veel steun rekenen. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dus je merkt gewoon dat wij het handwerk, het vakwerk aan het leren zijn en daar ook stappen in maken. Dus dat is fijn.
0: Nou, goed om te horen. We komen zeker op een later tijdstip nog weer bij je terug. Voor dit moment wil ik je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1. Alex van den Berg, dankjewel.
1: Dankjewel, goedenavond.

dat was hem, de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Een nieuwe nummer 1, moet ik zeggen. Cheerio, en dat is van Justin De Wild. Nou, zomers geluid, prachtig, past gewoon bij deze tijd en dat lekkere warme weer waar we op het ogenblik mee zitten. Ik zei het al, ik zou nog even terugkomen op de raadsvergadering van aanstaande woensdag in de Raad van Baren. En dat is de debatvergadering. De komende tijd, we hadden het er al over, eigenlijk niet zo heel veel meer op de rol. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we te maken hebben met een oude coalitie die er nog zit, terwijl de nieuwe gesmeed wordt. En dat geeft een beetje, ja, eigenlijk een beetje frictie. Kan niet zo heel veel meer nieuw gedaan worden. Het is pas op de winkel. Wat zijn er dan alsnog voor zaken die aan de orde komen? Raadsvoorstellen die besproken gaan worden. Het bosbeleidsplan. Dat is bewegen, ontmoeting, spelen en sport. Nou, daar kan natuurlijk niet zo heel veel mis mee. En dat is wel iets wat uitgebreid besproken gaat worden. Er is sprake van de opheffing van de belastingsamenwerking tussen Baren en Eemnes. Eerder deden de beide gemeentes dat dus samen. Dat wordt inmiddels weer losgekoppeld. En daar wordt de raad natuurlijk uiteraard ook over gevraagd om daar het een en ander over te zeggen. Dan de ontwerpbegroting 2027 van de GGD. Dat zijn eigenlijk zaken die elk jaar aan de orde komen en niet echt heel spectaculair zijn. Ook is dat het geval met de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht. De ODU, om het maar even zo te zeggen. En dat zijn de belangrijkste dingen die aanstaande woensdagavond op de raadsvergadering staan. We hebben dus wel een nieuwe gemeenteraad, maar we hebben nog een oud college. Tenminste, niet in leeftijd, maar gewoon sinds de verkiezingen. Aanstaande woensdagavond vanaf 8 uur kun je het rechtstreeks volgen door naar het gemeentehuis te gaan. Je kunt erbij zijn. Vaak niet in de raadzaal zelf. Dan kom je boven te zitten in de trouwzaal en kun je het op grote schermen volgen. Maar dat kun je ook thuis in je eigen luie stoel. Want Eemland 1 zendt het gewoon uit. Vanaf 8 uur 's avonds kun je gewoon thuis kijken naar Eemland 1. En dan volg je de gemeenteraad van Baren. Belangrijkste kanaal misschien, ik weet niet of het belangrijkste is, maar in ieder geval bij Ziggo zit hij op kanaal 46. Het is blijven dat je dat weet. Eens even kijken, hebben we muziek? Jazeker, die hebben we.

En de eerste die je hoorde was van Alvin Stardust, het nummer Pretend. Een van de twee grote hits die hij eigenlijk gehad heeft. En de laatste, dat waren ze, de Four Tops en Loco in Acapulco. Afgelopen woensdag in alle vroegte is de foyer in de Peking Town leeggehaald. Er was de nodige commotie en motie in de laatste raadsvergadering probeerde een uitstel van 6 maanden voor elkaar te krijgen. Maar die motie die heeft het niet gehaald. Kortom, voor Baren die de motie indiende was de enige partij die voorstemde en de rest van de raad stemde tegen. Had ook te maken met het feit dat al eerder over deze zaak gesproken was en er in het kader van de bezuinigingen die nodig zijn was dit een van de maatregelen die in de raad aan de orde waren geweest en men wilde daar niet opnieuw op terugkomen. Op den duur zal ook de Hertenkamp zelf op deze manier niet meer onder de gemeentelijke financiën gaan horen. Want men geeft eigenlijk aan, dit is niet een kernpunt wat bij de gemeente hoort te zitten. Kortom, helaas, maar ja, er was natuurlijk wel het nodige over te doen. Heel veel mensen vinden dat toch wel zonde. Opa's en oma's geven aan, we gaan er graag met onze kleine kinderen, oftewel kleinkinderen, naartoe. En ouders geven ook aan, het is altijd een prachtig punt om eventjes te zijn. Maar helaas, het gaat dus niet lukken dat het in stand blijft. De bedoeling is ook dat er een jeugdhonk gaat komen op diezelfde plek. Dus dat zorgt er ook nog weer eens een keer voor dat het dus zeker niet meer door kan gaan op diezelfde plek. Eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, die hebben we. Eens even zien. Wat hebben we in de cd-speler zitten? Je weet het maar nooit, hè? Maar volgens mij is het deze. Tracy Ullman. Jazeker. Het nummer Breakaway.

uitgebreid over het weer horen, dan kun je elke dag terecht om 9:30 bij het programma 1 Land 1 Actueel. Dan hebben we daar onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je nog veel preciezer vertellen hoe het erbij staat met het weer in Nederland. We gaan even naar Duitsland toe. Daar komen we natuurlijk wat het weer betreft ook van tijd tot tijd wel terecht. Maar dit is Matthias Reim en had

Heerlijke muziek van onze oosterburen Matthias Heim en Verdammt, ich lieb dich. Een nummer wat regelmatig nog wel even voorbij komt. Elke zomer dan hebben we het erover. Wat wordt nu de grote zomerhit? In het verleden had je elk jaar wel zo'n echte grote zomerhit. Los del Rio, de Macarena, om er maar eens één te noemen. En deze is trouwens ook wel Lou Benga, Mambo nummer 5. Dat was er ook in, Last Ketchup, de Ketchup Song. Om er maar eens even een paar te noemen. En deze, Rigiera, Vamos a la Playa. Ook zo'n grote hit die natuurlijk midden in de zomer uitkwam.

Sommigen lopen in één keer pats af en sommigen die gaan ook langzaam eruit. En dat is met deze ook het geval. Eddie Floyd, Knock on Wood. Volgens mij hebben we er nog één te gaan. En ik dacht aan deze, de Philly Sound. En dan komen we ook zeker terecht bij de Three Degrees, Dirty Old Man.

Je had twee stromingen. Je had Motown aan de ene kant en je had de Philly Sound aan de andere kant. Philadelphia International Sound, om heel precies te zijn. En de Three Degrees en die OJ's bijvoorbeeld, die hoorden ook tot die Philadelphia International Sound. The Dirty Old Man, een van de grootste hits die de dames van de Three Degrees in de tijd hadden. Eens even kijken. Ja hoor, het is weer de hoogste tijd. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Baard Snelt zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdagavond dus live op de televisie bij Eemland 1. De raadsvergadering van de gemeente Baren. De debatvergadering. En je kunt het dus rechtstreeks volgen vanaf 8 uur 's avonds. Het interview met André van der Pad, de formateur van de gemeente Baren, die kun je natuurlijk ook terugvinden op de site van Eemland 1. Ook is dat het geval met het interview wat ik had met André van den Berg. Hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Ook dat staat op de website van Eemland 1. En volgende week dan zijn we weer terug met een compleet nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. Hier bij

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen.